0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 8 uur.
1: Dit is Jos Duinstra met het Radio Nieuws. Vissers zijn bij Doornenburg in Gelderland met een bootkar over een fosforgranaat gereden. Het explosief begon kort daarna te roken en vloog in brand. De vissers waarschuwden direct de hulpdiensten. Politie, brandweer en een explosievendeskundige kwamen naar het strandje, waar vlakbij nog een tweede fosforgranaat werd gevonden. De explosieven zijn vermoedelijk door de lage waterstand van de Rijn bloot komen te liggen en stammen mogelijk uit de Tweede Wereldoorlog. President Donald Trump heeft tijdens het Correspondents' Dinner in Washington grappen afgewisseld met harde aanvallen op journalisten, politici

0: dramatisch. In Oxford heeft de eerste proefpersoon een experimenteel vaccin gekregen tegen de Bundibugyo-variant van ebola. Aan het onderzoek doen 50 gezonde volwassenen mee. Wetenschappers beoordelen eerst de veiligheid en meten hoeveel antistoffen de deelnemers aanmaken. Ze worden niet aan het virus blootgesteld. De variant heeft bij de huidige uitbraak in Congo zeker 1000 levens geëist. Er is nog geen goedgekeurd vaccin. Dan nog het weer, zonnige perioden en vrijwel overal droog. Het wordt 22 graden op de Wadden tot 28 in Limburg, bij een matige westenwind. Morgen is het bewolkt met af en toe regen of een bui en maximaal 22 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Mijn naam is Rijn Baardmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden.
2: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gelderzone.

0: over here, cause she's supposed to save you from random guys.
1: Je luistert naar Gouden Zone FM. Het is 9 uur.
2: Dit is Jos Duinstra met het Radio Nieuws. Een zware explosie heeft een aantal industriële loodsen verwoest bij East Haddingfield in het Engelse graafschap Essex. De ontploffing ontstond nadat kunstmest in een brandend gebouw vlam vatte. De klap was tot ongeveer 24 kilometer verderop te horen en liet woningen in de omgeving schudden. Meer dan 100 brandweerlieden bestreden het vuur dat ook oversloeg naar een veld. Omwonenden werden geëvacueerd en kregen het advies ramen en deuren gesloten te houden. Er zijn geen gewonden en de brand is intussen onder controle. VN-secretaris-generaal Antonio Guterres is aangekomen in Syrië voor een 3-daags bezoek. Het is voor het eerst sinds 2009 dat een zittende VN-chef het land bezoekt. In Damascus spreekt Guterres met president Ahmed al-Sharaa, buitenlandminister Assad al-Shaibani en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en verschillende bevolkingsgroepen. De VN wil steun bieden bij de politieke overgang en wederopbouw na de val van Assad in 2024. Vissers zijn bij Doornenburg in Gelderland met hun bootkar over een fosforgranaat gereden. Het explosief begon kort daarna te roken en vloog in brand. De vissers waarschuwden direct de hulpdiensten. Politie, brandweer en een explosievendeskundige kwamen naar het strandje, waar vlakbij nog een tweede fosforgranaat werd gevonden. De explosieven zijn vermoedelijk door de lage waterstand van de Rijn bloot komen te liggen.

0: maximaal 22 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is gelukkig nog weinig aan de hand op de weg. Alleen wat vertragingen bij de grensovergangen. Zoals op de A1 Hengelo richting Duitsland. Daar bij de grens 10 minuten oponthoud. En dat geldt ook voor de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Ook daar 10 minuten vertraging bij de grens.
2: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gronezone

Dames en heren, daar gaan we weer. Facebookloze Peter moet naar Duitsland. Roy en Elroy staan al klaar.

0: vrienden en vriendinnen van de sport, een heel hartelijk goedemiddag. Welkom bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ik ben Olaf Mol.
1: En ik ben Jack Ploy.
0: En hier zijn wij voor, hoe heet die officieel? De Formula 1 AWS Hungarian Grand Prix 2026. AWS mag je ook zeggen. 11e ronde van ons wereldkampioenschap, want zo voelen we het nog altijd. 70 ronden worden er morgen gereden op een baan van 43,81 meter in lengte. En een hoogteverschil van 34,6 meter. Dat allemaal tussen bocht 3 en 4. Overtake detection zit vlak voor de laatste bocht. En we hebben hier dus in zijn totaliteit 14 bochten op dit circuit. Die sinds gisteren allemaal een naam hebben, maar daar komen we straks wel even op terug. Pirelli heeft bij zich het zachtste wat ze hebben. De soft medium hard zijn de C5, C4, C3. En dit is dus de laatste en derde vrije training voordat er vanmiddag gekwalificeerd gaat worden. Dat allemaal om 4 uur, 1600 uur. Het verbouwde circuit Hungaroring, een complete nieuwe hoofdtribune. Poepoe, mocht ook wel even. En een compleet nieuw pitgebouw. En zoals te zien, het is ook daar, net als in Nederland, prachtig weer. Maar dat gaat altijd gepaard met een staatje. En dat zijn de temperaturen ter plekke, Jack.
1: 23,3 graden buiten temperatuur.
0: Dat valt nog mee, toch? Ja, vind ik wel mee wel.
1: De baan is 50 graden. In het staatje, als je meekijkt met ons, staat 49 graden. 29% luchtvochtigheid en een 5,4 kilometer per uur zuidoostenwind.
0: Ja, die staat haaks op het rechte stuk van links.
1: Zie je veel daar, hè? Die vlaggen kun je ook zien. Strak aan de stok.
0: Ja, dat klopt. Maar goed, dat is... ja, ik vind, voor daar is 3,24... Hij springt nu naar 24,1 graden, maar... Het is voor daar nog wel reasonably te doen. Lando Norris gisteren al met het nieuwe pakket gereden van de McLaren. Andere spulletjes zijn, zover wij weten, gisteravond ingevlogen voor Oscar Piastri. Want ze hadden nog niet alles af. En dat hebben ze gedaan samen met de mensen van Aston Martin. Samen vliegtuig gehuurd, spulletjes erin en gewoon huppatee naar Budapest gevlogen. Want ja, bij Lance Stroll waren er gewoon van de onderdelen die ze nodig hadden, hadden ze nog niet genoeg. Die waren nog in aanbouw, zeg maar. En het hele proces was net op tijd af en versneld en door en gaan. En hier kijken we naar de auto van Max Verstappen, die gisteren samen met Isaac Hadjar de hoogste topsnelheid had op deze baan. Dat betekent maar één ding.
1: Ja, vleugel. Stand van de vleugel, daar kunnen ze nog een beetje bij zetten.
0: Juist, en meer downforce is dus lever je topsnelheid in, maar ga je op andere punten winnen. Dus laten we hopen dat dat zo is. Want ook moeten we toegeven, teams hebben gisteren natuurlijk ook al de zogenaamde long runs gedaan. Daar op de medium band Verstappen 1.24.4, Norris 1.24.7, Hamilton 1.24.8. Dat is toch best wel 3/4. Russell 24.6 en Piastri 25.4. En dan op de softband deed Verstappen 23.9, net als Antonelli. Maar daar was Norris weer 23.2. En de Leclerc 24-1. Dus ik denk dat het er overal niet zo slecht uitziet. Maar we hebben ook alweer een klokje links in beeld. En dat is dan weer voor de gelijkleggers der lage landen. En dat betekent dat ik een megateller voor je. En dat we hebben nog 40 seconden. 39, 38, 37, 36, 35, 4, 3, 2, 31, 0.
1: Ik weet niet of die hoge topsnelheid van Red Bull er wat mee te maken heeft. Maar gisteren werden er in totaal 40. Limits uitgedeeld in de tweede vrije training. 4-0. Ja. En daar waren er 7 voor Isaac Hadjar.
0: Nou, is hij lekker aan het stampen geweest. Ja. Dan zijn we niet helemaal tevreden met. Ja, maar ja, als je iets minder vleugel hebt, dan heb je kans dat je wat meer glijp bij de uitkomst. Nog een keer het laatste klokje voor de laatste 5 seconden. 5, 4, ja, weg. 3, 2, practice 3 gaat beginnen. En dan gaat de klok ook teruglopen. En die loopt nu op 59, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50. Porsche Supercup kwalificatie was hiervoor. En dus betekent het dat er weer na Formule 2 en Formule 3 weer andere rubber op de baan erbij gekomen is. En betekent ook dat deze teams, maar ja, dat zien we tegenwoordig. In een sprintweekend is alles met de duim onder de kin. En rambam, we moeten het halen, we moeten het halen. En ik denk dat de teams zelf zichzelf hier geen plezier mee doen. Want ook de FIA zal gaan denken, ja, maar wat moeten we met een derde vrije training als, net als in Spa, daar hebben we nog lange rondjes. De mannen gewoon de eerste 10 minuten gaan wachten. Totdat hij eerst naar buiten gaat om de baan weer een beetje schoon te blazen. Het ligt namelijk in zo'n ja, ze noemen het de shallow plate. Een soort hol, een soort heuveltjes eromheen. Dus al het stof, iedereen heeft die campings, iedereen met die auto's rijden. Al dat stof, dat dwarrelt weer naar beneden in het diepste punt. En dat diepste punt is hier. Hier zijn ze nog niet helemaal klaar, zeg maar, bij de mannen van de Racing Bulls. Auto nog helemaal op bokken. Dus het zou natuurlijk ook best kunnen zijn dat ze daar, maar dat is wat makkelijker vanuit Feyenoord. Ze hebben daar nog wat spulletjes gehad. Want het was vroeger eigenlijk, weet je ook nog wel, Jack, als je 's ochtends om 7:30, 7:15 op het paddock was, dan kwamen daar de vrachtautootjes.
1: Ja, die kwamen nog aangetuft. Tjoeke, tjoeke, tjoeke, tjoek, met spulletjes. Heftruckie erbij.
0: Een soort post. Ja. Dan stopte bij het team. Oké, 3 dozen hier, 2 dozen daar, 6 dozen daar. Vloertje hier, vloertje daar. En de auto van Lance Stroll schijnt dus weer helemaal in elkaar te zitten. En als je niet vaak Formule 1 kent, dan kijk, dan denk je, ja, maar wacht even, je mag rijden, dan ga je toch rijden. Ja, deze jongens hebben gewoon een plan. Dat vaker geroepen, die hebben, nou, ofwel op een iPad ofwel op een A4'tje gewoon, oké, wat moeten we nog weten voor de kwalificatie? Ah, dit, oké, we gaan dat nog even proberen, dat weten we van gisteren. Die afstelling proberen we even in een eerste run, dan doen we dat. En dan gaan we met een minuut of 18 te gaan, gaan we kwalificatieruns maken. En daar hebben we ongeveer, ik noem even een dwarsstraatje voor, hebben we 27 minuten de tijd voor, met een beetje sleutelen. Nou, is dat uurtje goed verdeeld. Hier gaat Franco Colapinto naar buiten. Jij gisteren in het Zingersport Racecafé hebt hem gewoon uit de Formule 1 gehaald.
1: Ja. Ja, voor de grid van 2027 heb ik, denk ik, ik hoop van niet, maar ik denk dat hij plaats moet maken voor Fernando Alonso.
0: Ja, het zou kunnen.
1: Het zou kunnen, inderdaad.
0: Ja, maar dit is natuurlijk, dit is allemaal zo, het is zo cool.
1: Als, maar joh, het is nog veel te ver weg. Maar ja, als ze vragen hoe ik er nu in sta, denk ik dat dat zou kunnen gebeuren.
0: Gevoelsmatig zeg ik wel dat we ergens mid-september wel gaan weten hoe het gaat schuiven. Want het, ja, het is wat dat betreft net een markt met marktwerking. Dus als er één iemand roept, ik ga dat doen, ja, dan krijg je dus,
1: oké, okay,
0: dus in plaats van, doe jij dat, kan ik dat, kan ik zus, kan ik zo, kan ik dit, kan ik daar. Want waar had jij ook Con aan naartoe gestuurd? Vond ik ook wel verrassend.
1: Ja, Con weggestuurd, dat hij weg gaat bij Haas. Maar ik denk, ja, waar moet hij dan heen?
0: Ja, nee,
1: er is zoveel onrust op dit moment. Williams zijn allebei de rijders niet tevreden. Ja, Albon hoor je niet. Maar je hoort Sainz natuurlijk wel. Die wil graag naar Audi. Kan niet. Want die stoeltjes zitten vast. Ook Audi heeft gezegd, nee, wij willen hem niet. Nico Hulkenberg, hier in beeld, zei van, nou, we hebben nog wel een leuk reservestoeltje voor hem. Kan hij gezellig als derde recordeur meedoen. Dus het is precies wat jij zegt. Het is wachten tot de eerste move. En dan volgen er meer.
0: Maar zou het ook een truc van Sainz kunnen zijn? Ik bedoel, wij kennen vader Sainz natuurlijk ook goed. Dit zijn ook van die dingen waarbij je de organisatie weer even op scherp zou kunnen zetten.
1: Ja.
0: Door te roepen. Want hij heeft, ja, bedoel, hij heeft wel zijn keuze. Hij kon er, denk ik, 2, 3 andere dingen. Ja. We hebben toen heel lang gewacht waardoor allerlei deuren weer dicht gingen. Want hij had natuurlijk een jaar lang de tijd toen hij weggestuurd werd bij Ferrari om na te denken wat hij wilde. Dat heeft hij heel goed gedaan en heel lang gedaan. En toen koos hij voor Williams. Dat vonden wij allemaal best verrassend. Maar dat was natuurlijk op voorspraak van wat James Fowles zei. Dat gaan we daar doen. En ja, Williams is een van de teams die, zeg ik het netjes, het 2026 reglement nog niet helemaal zeg maar, te pakken hebben. En een verbale coureur die dat soort dingen over zijn team zegt, wij weten dat. Kijk naar Silverstone, dat was al altijd wel een duidelijk deel met die Macarena-vleugel. Verstappen is dan ook, kan dan ook zo hard zijn. Hè? Ja, ik wil er even niks mee te maken hebben. Ja, dat zijn dingen, daar zet je natuurlijk gewoon wel een complete orde. Want daar moet dus een reactie komen van, in dit geval Laurent Mekkies. Die zegt, ja vriend, niks mee te maken hebben. Maar als wij niet met elkaar in gesprek blijven over wat we wel moeten doen. En wat als wij niet jou kunnen uitleggen wat er is. Is het dus, ik twijfel soms een beetje hoe authentiek de verhalen zijn.
1: Absoluut.
0: Want Sainz is natuurlijk ook niet een jongen die nu knetterhard zegt, nou, ik ga in ieder geval weg bij Williams en waar ik dan terecht kom, zie ik wel. Dat gaat ook.
1: Nee, zegt hij niet.
0: Doet hij ook niet.
1: Natuurlijk niet.
0: Want het is zijn werk, het is zijn leven.
1: Ja. Dus we moeten maar even afwachten. Wat er gaat gebeuren.
0: Je ziet dat ik niet gelogen heb als je achter de auto van Franco Colapinto kijkt bij bepaalde stukken hoe ontzettend veel stof erachter vandaan komt. Het gras is ook niet groen in Hongarije. Het gras is geel, omdat het natuurlijk ook daar, ja, Europa gaat gebukt onder een lange, hete, zware zomer. Nogmaals, al die campings die eromheen liggen, daar ligt niet overal asfalt. Dus dat wordt een dingetje. Wat zet hij neer?
1: Een 22-4-6-4.
0: Nou, dat is al beter dan gisteren, want toen was hij stijf laatst. Hij had natuurlijk ook een kapotte auto, vandaar dat hij nu even aan het rijden is. Was hij toch die eraf ging?
1: Ja, slow-mo. Ja. Kunnen we zien? Nou, gebeurt niet veel.
0: Gisteren had hij 22,5. Dus hij
1: weet je wie bij die Wabski?
0: Tiende gewoon, ja.
1: Oh ja, wel een beetje overstuur toch? Ja.
0: Het grip is er nog niet helemaal. Ja, wij moeten tegenwoordig, de coureurs weten het wel, maar wij weten... Kijk, vroeger zei je roepen power overstuur. Tegenwoordig is het electric overstuur. Want dat kan natuurlijk ook zijn, hè. Als in één keer die elektromotor mee gaat doen... dat hij er met een klap in komt, dat er komt 140 pk bij. Ja, dan als dat net op het verkeerde moment is, als er nog te veel zijdelingse druk is... dan begint hij vanzelf te glijden. Terwijl als je... Maar ja, dat is wat die jongens ook zeggen. Piastri is op dit moment... de meest uitgesproken. Verstappen is natuurlijk altijd al. Die heeft altijd al verteld hoe het zit. Laten we daar eerlijk in zijn. Je zegt ook gewoon: die Piastri zegt, ja, dus er gebeuren dingen in de auto waar ik helemaal geen controle over heb. En dan gaat het over deployment en over wel vermogen, geen vermogen, dat soort dingen. Max zegt ook: vroeger als je op een circuit reed, dan wilde je tijd winnen. Dan pakt hij in een bocht. Als je dat dan tegenwoordig doet, die gebruikt daar het een en ander. Dan word je dus gestraft op het rechte stuk daarna. Ja. Terwijl het erom gaat, die bocht goed nemen, zodat je het rechte stuk goed kan doen. Maar dat is dan weer die elektronica en die dingen. Hij zegt ook, ja, het is een beetje... het klopt niet, hè, maar dat weten we natuurlijk met z'n allen al een tijdje. En dan houden we ons maar een beetje vast aan wat we zien. Maar goed, wij kijken gewoon naar rijdende auto's, als we het even helemaal plat slaan. We hebben natuurlijk geen idee wat er onderin allemaal gebeurt. Want er zitten dus ook nog systemen in die zelflerend zijn.
1: AI.
0: Ja.
1: AI. Maar ze hadden nu wel bij... George Russell had gevonden, waardoor ze dachten dat dat meer van invloed had op het negatieve invloed had op het werk en de motor dan bij Kimi Antonelli, toch? Een software bug of zo.
0: Ja.
1: Maar dat vind ik gek, toch?
0: Zoals ik het gelezen heb, hebben ze gepinpoint waar het zit, maar hebben ze nog niet de dev-oplossing. Weet ze dus wel dat ze iets kunnen doen in die richting.
1: Ze hebben het met een stift gehighlight, daar zit het.
0: Maar of het ook werkt, daar zei George ook van time will tell. Dus het is, hij is nog niet helemaal zeker. Nou, Lance Stroll. Terug op het asfalt. Vrijtraining 1 wel gedaan. Achterwielafhanging afgesproken op ongeveer het punt waar we nu zitten. Blijft bijzonder, want de auto leunt op rechts... en de linker achterwielophanging brak hieraf. Maar toen wist hij hem toch nog wel met de nodige kunst en vliegwerk... uit de bandenstapels te houden. Ik moet wel zeggen dat de auto die Adrian Newey, deze B-auto... die hij weer gemaakt heeft, is echt weer extreem. Hè? En als je ziet waar die letters Aramco staan... ja, dat is alles wat er is voor koeling. Dus dan weet je ook dat die radiatoren liggen bijna horizontaal in die auto... En hij is dus echt zo smal dat hij niet breder is dan het chassis waar de kont van de coureur zit. En dan weet je dus ook dat Honda, die moet maar zorgen, want dat is natuurlijk al het gevecht.
1: Dat die motor niet heet wordt.
0: Nou ja, Honda wil zoveel mogelijk ruimte hebben om daar met koeling en alle andere spullen die er zitten, die ook gekoeld moeten worden. De batterij moet gekoeld worden om daar ruimte voor te hebben en luchtinlaten voor te hebben. En een aerodynamica man zegt, ja, nee, ik wil dat ding zo smal mogelijk hebben. Ja, dat is het al eeuwig ouden gevecht. Ik riep net al, ze hebben dus de namen van het circuit gisteren ineens bekendgemaakt. 40 jaar, allemaal altijd bocht 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 geweest.
1: En waarom hebben ze dat eigenlijk gedaan? Hebben ze dat nog gezegd?
0: 40 jaar bestaan.
1: Maar dan niet voor het weekend die namen bekendgemaakt?
0: Ja, gisteren, nou, niet op donderdag, gewoon vrijdag.
1: Oké, okay. Alright.
0: Voor de gezelligheid. Bocht 1 heet Piquet, bocht 2 heet Hamilton, bocht 3... heet Forras Springs. Nou, we kunnen het zo wel even doen. Op deze manier makkelijker. Hier is dus...
1: bocht 1.
0: Stroll in Piquet. Dit is trouwens bocht 1A. Want dit zien de teams als een rechtstuk. Maar dit heet bocht 1A. Dan komt hij hier bij bocht 2 aan. Die heet dus Hamilton. Hier hebben ze vroeger in het benedenstukje een bronnetje ontdekt. Vandaar dat het heet Forras Spring. Dan gaan we omhoog. Wat vroeger bocht 4 was, heet tegenwoordig... linksaf Menzel. Dan komen we in de bocht die vernoemd is naar Hongarije. Mogyorod, want zo noemen ze Hongarije zelf. En dus gaan we weer terug naar bocht 1. Hartstikke goed gedaan.
1: Bocht 1A weer.
0: De regie luistert goed met mij mee. Nou, dan komt hij bij de chicane, die heet Driving Force. Dan hebben ze de links-rechts combinatie die daarna zit, heet de Boeddha en Pest. Dat weten ook niet heel veel mensen. De stad Boedapest heeft natuurlijk de rivier in het midden. En de ene kant van de stad heet Boeddha en de andere kant heet Pest. En wij noemen het allemaal Boedapest. Dan komen we bij bocht 10, die heet Duna Danube. Bocht 11 heet Alesi, bocht 12 heet Schumacher. Bocht 13, dat is de lange linkerdoordraaier. Voordat we zo dadelijk klaar zijn, heet Senna. En dan heet bocht 14, opkomen rechterstuk, die heet Sies. En Sies is vernoemd naar Ferenc Sies. En Ferenc Sies is een Hongaar en die won de allereerste Grand Prix in 1906. Dan hoort je denken, Grand Prix Formule 1 is toch pas officieel sinds, ja, maar...
1: 1906?
0: Autoraces De eerste die een Grand Prix genoemd werd, was dus in 1906. Hij reed daar, die werd georganiseerd bij de automobielclub de France bij Le Mans. Hij reed toen met een Renault. Was niet alleen hoofdtestrijder, maar ook ontwikkelingsingenieur al daar. En wat Renault toen al had, een slim systeem, afneembare velgen. Dus dat was alweer anders dan vroeger. 1906 hebben we het over. De wedstrijd was niet zo heel lang, 1200 kilometer. Verdeeld over 2 dagen. Gemiddeld snelheid wel iets boven de 100 kilometer per uur. Dat is dus wel uniek. Maar deze Ferenc Sech is dus... De Hongaarse Grand Prix staat sinds 1986 op de Formule 1-kalender. Maar de allereerste winnaar van een autorace die ze een Grand Prix noemde... heet dus Ferenc Sech. Kijk wat Fom gevonden heeft in een weekend waar we geen last hebben van...
1: Ja,
0: straks
1: zie je opeens weer de accu.
0: Ja, niet alleen de accu.
1: Jezus.
0: Je ziet in het linkerblauwe deeltje zie je staan recharge. Het rechterblauwe deeltje zie je deploy. Dus nu is hij aan het opladen. Nu is hij weer aan het afgeven, vol gas. En de overtake button zit er ook bij. Ze durven wel, hè. En het stomme is, doordat ze het nu doen, gaan we erover praten. En zie je dus, nou, dat zien we op andere circuits, zien we het weer helemaal niet terug. Dan komt er een of andere domme G-krachtenmeter. Die zich ook nergens op slaat, maar goed. We gaan nou even tellen voor je, want er zit op 48 en 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Als Hulkenberg zijn ronde aanvangt. Hier komt hij door, Piquet. Wie weet het niet. Ik ben raar. Hulkenberg in Piquet. Oh, hebben ze elkaar geraakt? Nee. Piquet heeft daar trouwens wel een mooie overwinning gehaald... door een waanzinnige inhaalmanoeuvre.
1: Je zit net te bedenken, hè? 1200 kilometer Grand Prix.
0: Ja.
1: Als je dan halverwege bent, aan het eind van de dag... zet je dan je auto er ergens neer... en kom je dan de volgende morgen terug en stap je weer in? Of hoe doe je dat?
0: Als ik het mag vertalen naar mijn hoofd... dan denk ik meer dat wij dat tegenwoordig een rally zouden noemen. En dan ga je van A naar B naar B naar B naar B. En je begint in Le Mans en je eindigt in Le Mans.
1: Even een tussenstop ergens.
0: Dat is allemaal, daar zit denk ik gewoon een tussenstop in. Met, en toen mocht je natuurlijk
1: met tenten
0: ook Park Vermee. Nee, hotellen. Ja. Maar natuurlijk allemaal rijke mannen die racen. En die Park Vermee bestond natuurlijk niet. Dus je kon gewoon je auto helemaal aan elkaar sleutelen en dat soort dingen. Maar dat was toen de tijd nog. En dat was later ook zelfs in 1950. Van Manuel Fangio. Begon het seizoen met een Alfa. Werd hij om zijn oren gereden door een Ferrari. Dan kocht hij een Ferrari Formule 1 auto. Als privépersoon, zeg maar. Dus moet je voorstellen dat de jongens van Kenny Lekker zou zeggen... nou, dit gaat niet zo lekker, weet je wat, we kopen even een Mercedes. Zo ging dat vroeger, ja. Dat kan ik helemaal niet meer. Colapinto's een tijd wordt er aangereden door Nico Hulkenberg... op de mediumband. En Hulkenberg rijdt in 1.20.6.4.3. En is daarmee 1/4 sneller dan dat Colapinto geweest is.
1: Hij reed gisteren 20.1. Hulkenberg.
0: Ja, een halve seconde. Maar dit is mediumband, hè. Die zal hij gisteren al die tijd wel gezet hebben op soft.
1: Ja.
0: Dus dan denk ik dat dat wel een beetje klopt. Nou ja, dan zien alle andere jongens zien van... er zijn er een paar die zijn stof al aan het wegblazen. Dus gaat ook Oscar Piastri maar even kijken. Logischerwijs, want Oscar Piastri heeft natuurlijk de eerste vrije training gisteren gemist. En hier gaat Fernando Alonso. Nieuwe set mediums. Gisteren een interessant stukje gezien. En dan hebben we het over bocht 6, 7, 8 en 9. Ja, moet ik nu gaan roepen. Heb ik over Driving Center, Boeddha en Pest. Die drie bochten. Bovenaan op het circuit, zeg maar. Daar was hij het snelst. Ze hebben een batterijprobleem. Vandaar dat je restricted areas ziet staan. En vandaar dat je ook ziet dat die mannen die rubber handschoenen aan hebben. Dus dit is bad.
1: Ja, de mensen ook allemaal achter een lintje.
0: Ja. Ja, dat kan gebeuren, hè, want ze gaan ongeveer 1,5 uur voor de vrije training... vlammen ze zo'n ding op. Dan laten ze hem tot ongeveer 90 graden warm lopen. Dan zetten ze hem uit en dan door die 90 graden warmte... wordt dat blok van binnenuit motorblok dan netjes voor. Maar als je daar dan ook even een batterijtestje doet... en die is niet goed, ja, nou, dan kan de vloer eronder uit en dit en dat en dat. Het zit natuurlijk helemaal diep. Het zit diep onder in de auto... want je wilt het zwaartepunt van de auto zo laag mogelijk hebben. Gaat deze Charles Leclerc als favoriet vandaag voor pole position? Vorig jaar had hij hem en dacht hij, hoe heb ik dit voor elkaar gekregen? Nou, door de snelste tijd neer te zetten. Hij was zo'n 26.000ste sneller dan Piastri. 41.000ste sneller dan Lando Norris. En 53.000ste sneller dan George Russell. Dus de marge was niet heel groot. Onbehoorlijk geluid van Oscar Piastri insturen Piquet.

0: gelukkig hebben ze dan weer die...
1: Ja, bij de oude layout.
0: Bij de oude layout. Auto niet geheel in balans. Nieuwe set soft zit eronder. Bottas is gaan rijden met een oude set soft.
1: Hier zien we dus alleen maar weer brake and throttle en de G-force.
0: Ja.
1: Heeft iemand enorm op zijn flikker gekregen natuurlijk? Dat hij per ongeluk het verkeerde
0: beeld was gisteren. Dat was gisteren ook al. Ja, was gisteren ook wel. Dus ik denk dat ze dit al een beetje vergoeilijken door af te wisselen. Dat ze, als ze op een Grand Prix komen waar de weer niet goed is, dan denk je, oh ja, dat is deze, weet je. Maar het is, ik vind het een zware onderschatting van de Formule 1-fan. Laat het maar gewoon zien, want het is, het is een onvoldongen feit. Dan ben ik er dus ook nog van overtuigd dat alle coureurs, Hensch, werknemers van de bedrijven waar ze voor racen, tegenwoordig niet alles zeggen wat ze zouden willen zeggen. Piastri brengt een 1.19.9 op de klok. 2 tienden sneller dan gisteren. Onbesklaard van Charles Leclerc. Van Ferrari mogen we helemaal niks weten, dus het is helemaal geen projectie op de halo. Hulkenberg, Colapinto gecleared. Richting bocht Schumacher. Aanremmen voor Senna. Dat is dus de linker doordraaier. Pakken ze niet allemaal de binnenkant. Hè? Sommigen pakken daar gewoon een andere radius. Proberen weer snelheid te houden. En dan opkomen rechterstuk door het ziet. En de Macarena open. En niet sneller dan Oscar Piastri.
1: Maar wel snel als in sector 3.
0: Ja. Oftewel, met te koude banden aan dat rondje begonnen. Hamilton ook niet. 20-5. Hoeveel de brandstof weten wij natuurlijk niet.
1: Ook weer de snelste in sector 3. Nu nog een klein beetje sneller dan Leclerc zelfs.
0: Lando Norris, opkomen rechter stuk. Dus met een helmcam. Alles vet. Oeps. Ja, een beetje overstuur. Hamilton en Bortoletto die keurig aan de kant gaan. Is voor Hamilton al een wonder. Paarse sector 1.
1: Ondanks die paar kleine foutjes.
0: Ja. Ik heb het gevoel dat het de window in van de banden ongeveer, nou zeg maar, 1 ronde top is. En de 2e ronde nog wel in de buurt kan komen, maar dat het snel afkalft. Albon. Nou, dat was Claire. Albon is aan het gas geven, zit er nog voor.
1: Ja, weer een klein foutje.
0: Het is wel een goed rondje hoor, dit. Piastri 19-9. Gaat hij wel onder. Gaat hij goed onder. Pah, 18e. Dat is een heel goed rondje.
1: Maar een paar dingetjes laten liggen in de derde sector. Lando Norris.
0: Had je, heeft een tariff die ergens vast zit. Maar ik weet niet waar. Ik net nog met mijn oog op de computer. Tariff, stak, bla bla bla. Maar ik hoop niet voor hem in een van zijn breakducts. Want dan komt het niet goed. Nee, en dan was hij ook naar binnen gegaan, want dan had hij die temperatuur zo gek op zien lopen.
1: Geel in sector 5. Waar is dat?
0: Hadjarna 2. De rest rijdt heel langzaam. Nee, dat is niet sector 5.
1: Nee. Even kijken. What is happening? Ligt hier zo door aan Perez?
0: Ja, Perez toch, zie je. Maar sector 5 is het niet. Ja, wel sector 5. Oké.
1: Oh.
0: Ja.
1: Zo. Remmetjes weer in de brand.
0: Zelfde gesolemieter. Jongen. Ja, dat wordt een rode vlag. Hij kan hem wel naar beneden laten rollen.
1: Fucking hell, ja.
0: Ze zijn gewoon weer iets vergeten. Dit is zo bizar. Ik bedoel, hij begint, zeg ik dat goed, als een outlap?
1: Ja.
0: Jongen. Ja, en je gooit dus de hele ochtend weg. Rode vlag, Checo Perez, achterremmen in de hijza. Er zijn nog geen vlammen, maar het is wel seriously hot. Maar dan moeten ze ook bijna vastgeslagen zijn. Want anders, als je nu, als er nog geen vlammen zijn, kun je dus doorrijden. Daarmee koelen ze weer af en kun je hem binnenbrengen. Maar dit gaat hem even niet beuren. Hier rijdt hij gewoon weg. Die van zijn engine braking af. Ja, zie je daar, boom, ze slaan gewoon vast. Oh.
2: I lost the engine. I had a massive break. It looks like the brakes are on fire on the back.
0: Dat is het. Hij voelde dat hij zijn motor kwijt was. En hij accelereerde, maar je hoorde dat het niet lukte. Knetter, de knetter. Oh, Alonso met zijn teamgenoot. Zo zeg. Ja, dan had hij deze ook al. Einde rechterstuk. Rook van de banden van Fernando Alonso. En een redelijk moment van zichzelf verremmen.
1: Oh, vliegt ook
0: wat
1: af.
0: Ja, vliegt ook weer wat vanaf. Was gisteren ook al zo. Dus wat dat betreft, Eddie Nieuwe maakt het zo licht dat hij dus begint met een auto. En dan misschien is dat wel aangepaste aerodynamica. Na 2 rondjes valt dat eraf. Dan wordt hij weer beter. Na 3 rondjes valt dat eraf. De achterwielophanger was niet meegerekend, denk ik, maar...
1: Zo'n bouwpakket.
0: Kijk, die gasten allemaal zitten te doen, hè. Ze zitten op de vloer te pielen met een infrarood dingetje. Ja, dit is ook lekker. Wordt zijn team ook blij van. Als er geen vlammen zijn, dan sloopt dit ook weer alle andere dingen. Maar ja, deze jongens kunnen niet anders. Die mogen daar nooit een echt vuurtje laten beginnen. En die staan er het hele weekend met zo'n dingen in de handen.
1: Ja, maar nou heb ik mijn kans.
0: Ik zie rook. Waar rook is vuur. Paf! Het is 1400ste sneller. Alleen al in bocht 2. Oh, een dingetje. Piastri, Norris remt hem dus dieper in. Hij gaat ook wel eerder op zijn gas, maar wel bijzonder eigenlijk. Corner zijn ze zo'n beetje gelijk. Hij rolt in ieder geval nog wel. Maar ik kan me voorstellen dat Checo Perez voelde alsof het zijn motor was. Omdat dan denk ik, hup, die achterkant. Maar ja, er stonden gewoon... ik zie je vandaan lastig te zeggen, maar je hebt natuurlijk... Nogmaals, ik denk dat het engine braking systeem wel aangegaan is. En dat het was. Checo Perez moet daar beschermd worden. Als mensen met hem op de foto willen, heeft hij natuurlijk allemaal geen zin in. Als je die kant uitloopt, dan kom je bij het paddock. Want dit is aan de voorkant, waar ze hier staan, zit het Formule 2 paddock. Maar hij zal eerst nog even zijn auto willen checken, denk ik. Oké, er is een kraan, maar ze hebben hem gewoon naar beneden geduwd. Kijk, rechts onderin. Als je mij kijkt, zie je daar dus het Formule 2 paddock. Dan moet hij dat weggetje omhoog. Vroeger waren daar nog andere trappen, maar dat is dus niet meer. Dus echt gewoon rot het lopen nu. Maar het goede nieuws is wel dat ze het circuit echt verbeterd en verbouwd hebben. Want die oude hoofdtribune, als je die commentaar ziet met die klapraampjes... die altijd open moesten, want de kabels moesten daar doorheen. Dus er kwam een teringherrie binnen. Onder de commentaarpositie, als je al geen honger had, dan kreeg je het wel. Want daar hadden ze allemaal van die tentjes, dus de hele dag snitzels en worsten... en weet ik wat, volgens het bakken, dat kwam er ook naar boven.
1: 12:56, gaan we door.
0: En omdat er een tijd staat, mogen ze ook naar het einde van de pitlane rijden. Ondanks dat er nog staat pitlane closed. Als er geen starttijd is, dan mag je er ook niet naartoe. En dus zijn deze mannen nu die stilgestaan hebben. Maar ja, dat ga je nu ook krijgen. Je bent tijd kwijt. Hè?
1: Tijd? Je bent zomaar tijd kwijt. Kan eigenlijk niet, hè? Tijd kwijt.
0: Zeker. Er zijn mensen die hebben een computer die gewoon 2 minuten achterloopt. Die zijn er ook. Ik zeg niet wie. Nee, maar dit is dus... Je plant wat, je zegt oké, dan gaan we naar buiten. Bam, code rood. Oké, kut. Dan ben je dus deze 4-5 minuten ben je dus kwijt. En dan moet het al het andere moet met meer haast gebeuren. Want je weet nooit
1: wanneer
0: die
1: valt. Maar die tijd is er nog wel geweest.
0: De tijd is er wel.
1: Maar die is niet kwijt.
0: Je rijtijd ben je kwijt. Je rijtijd ben je gewoon kwijt. Want daar heb je minder van.
1: Maar hij was er wel.
0: Net als energie. Ja. Time flies, van je van, nou, dan vliegt hij ook weg. tijd gezet. Leclerc is relaxed. Zoveel is duidelijk. Als je dan ook eventjes gaat checken naar wat er gisteren gereden is. Dank je. We hebben een simulatie van wat er zou kunnen in kwalificatie. Wie is het snelst? Ferrari. Dan zou Red Bull daar op 3/10 achter zitten. Mercedes op 4/10. McLaren op 7/10. De Racing Bulls en Audi even snel. 1.13. Dan Haas op 1.7 seconden. Alpine op 1.8. En dan Aston Martin op 2.3. Voor Williams en Cadillac. Dat scheelt maar weinig. Alhoewel, Cadillac 2.8. En dat wordt vandaag ook niet beter met wat onze vrolijke vriend Checo Perez zojuist meemaakte. Maar goed, we zijn weer onderweg. De klok staat op 33 minuten en 13, 12, 11, 10 en 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vloof is op de achterkant bij Verstappen. Achter hem op de baan Ollie Bearman. Voor hem op de baan Ocon en Russell en Antonelli en Gasly. Maar wel redelijk mooie gaten. Maar ja, die gaan allemaal ingevuld worden. Die mensen die nu allemaal die pitlijn uitrijden. Ik verwacht ook in Q1 dat er toch alweer teams zullen zijn die genoeg brandstof meenemen om twee runs te doen. Zorgen dat ze door kunnen naar Q2. De belangrijkste vraag is natuurlijk, Alonso denkt dat als alles... Ja, dat is een standaard opmerking voor mij. Als alles meeloopt, hebben we een optocht. Maar die zegt als alles mee zit, dan zouden we wel eens een auto in Q2 kunnen hebben. Dat hoopt hij natuurlijk zelf te zijn.
1: Dat zou echt knap zijn. Dat
0: zou een unicum zijn, ja.
1: Eerlijk is eerlijk.
0: Kijk, zie je, dit is wat je nu krijgt. Hè? Je hebt je ronde gehad. En dan kom je een hele berg mensen tegen. Antonelli, Hadjar, Gasly, Sainz. En dan moet je hopen dat de meesten ook allemaal alweer in een snel rondje zitten. Want anders kom je ze tegen op een punt waar het niet zou willen. Ik denk dat Perez met een scootertje gebracht is. Want zo snel is hij niet terug kunnen lopen naar de pitlane. Kijk, dit is. En natuurlijk, iedereen wil aan de kant. En iedereen gaat in principe wel aan de kant. Alleen, van een coureur, je weet ook, hij zit in je gezichtsveld. Hamilton weer Hamilton. Als je aan de kant gaat, moet jij aan de linkerkant van de baan rijden. Blijf gewoon rechts rijden. Maar goed, ook Antonelli is nog niet aan het stampen. Norris op gebruikte. Piastri, wat doet Verstappen? Nieuwe set. Groene sector 1. Gisteren weer problemen met zijn stoel. Kijk wat hij voor zich heeft, jongens. Jezus, Russell. Wow, niet optimaal. Deze gaat nog wel, maar er zit nog wat vuil lucht. Die gaan dan wel naar de rechterkant allemaal. Dit is wel oké. Okay. Dit hebben ze wel netjes gedaan. Onder Russell.
1: Halve seconde levert Verstappen ja, op die tijd van Norris.
0: Maar dit is natuurlijk geen optimale ronde. Nee. Zo makkelijk kan je het zeggen. Als Max eerlijk is, zal hij dat ook zeggen. Including traffic zal het niet optimaal zijn. 29-9. Ja, hetzelfde als het Noors had. Derde tijd. Halve seconde op Noors. Dat waren ze er gisteren voor stonden. Maar Noors was al redelijk vol goede moed. Die zei, ja, ik denk wel dat we... als we het aan elkaar weten te knopen, dat het wel goed gaat komen. En met de macht van Ferrari zou ik het een mirakel vinden... als ze er vandaag dan ineens weer niet bij zijn. Daar hebben we ook genoeg weekenden van gezien. Ja. Dat we dachten, in Monaco, vrij. En dus niet. Maar ik vond deze gisteren wel zo dominant... dat ik toch wel voorspelde dat een van de Ferraris de pole position zou pakken. Oh, momentje ook. Dat wil je ook eigenlijk niet. Charles Leclerc. Die gaat als eerste zo dadelijk over de streep komen. Dan gaan we zien wat drie keer groen waard is. Of heeft hij een paarse laatste seconde? Nee, die komt ook naar de derde tijd. Ook nog wel wat liggen. Het is maar 3/10. Antonelli ook. Vooralsnog niks in het paars.
1: Russell daarentegen wel.
0: Ja, sector 1. Maar Russell heeft daar denk ik een redelijk vrije baan gehad. Die komt nu Piastri en Gasly en Hadjar tegen. Eerst maar eens kijken naar wat Kimi Antonelli kan. Ook niet in top 3, denk ik. Nee. Russell geen paars in de middensector. Fangio inmiddels naar 2 gegaan. En Russell pakt die plek af. Goeie ronde van Fangio geweest. Maar goed, we weten de ronde van Verstappen met alles wat daar zat. Laat ik het zo zeggen, er was van niemand waar hij echt last had. Maar er was wel op punten waar je die vuile lucht niet wil hebben, dat er net even te veel vuile lucht was. Maar die auto's waar hij voorheen moest.
1: Antonelli had een snellere tijd. In 1908 is hem afgepakt.
0: Oh, ja, daar gaat hij. Poing. Op het moment dat jij het zegt. Nou, die tijd verliest hij. Nou, zie je nou dat het wel bestaat?
1: Ja, nee, maar de tijd is niet weg.
0: Jawel. Uit de computer.
1: Verdwenen.
0: Oké. Piastri is bezig aan een redelijke eerste sector. Nog niet in paars, maar wel een oké verbetering. Is ietsje sneller dan dat Norris is. Maar de snelste eerste sector is nu in handen van Lewis Hamilton. 27,8.
1: Nou, bijna 2/10.
0: Ja. Ja, ten opzichte van die van Norris dan, denk ik. Want die staat natuurlijk nog steeds bovenaan. 19-0 wordt er gereden. 18-7 zit er in de baan. Want de snelste in sector 1 is Hamilton. De snelste in sector 2 is Lando Norris. En de snelste in sector 3 is Charles Leclerc. Dus als je die tijden bij elkaar knoopt, kom je op 18-7. En we zijn weer terug bij deploy en recharge en snelheid en overtake en hartstikke. Ho, ho, ho. Zo een beetje onbalans daar, zeg, voor Piastri. Hij zat echt te pompen. Maar gaat wel naar P2 op 1/10 van een seconde. 0,17.
1: Ik schrijf het even op dat we bij Piastri wel alles te zien krijgen. Want het zou zomaar kunnen zijn dat we dus één persoon...
0: Ja, duiken we al in die 18-7? Dat is een goede vraag. Nee, Hamilton ook niet. Wel de snelste, maar nog steeds in die 19-0. Dan zitten we weer 9000ste onder de tijd. Max heeft zich nu wel in een redelijk vrije ronde gereden, zeg ik. Terwijl er weer 3 man voor zijn neus rijden. Waaronder Ocon, Colapinto en Alonso.
1: Foutje.
0: Nee, dat is onbalans van de wake. Je verliest een stukje. Op paars in de middensector. Dus ik denk dat hij een beetje meer vleugel gezet heeft. Deze gaan naar binnen, dus dat scheelt. Ja, die laatste sector is niet goed, hoor. Je ziet op het moment... Je bent druk op de voorkant kwijt. Kijk daar, qua 4e tijd. 19-2. Maar wel binnen 2/10 van een seconde. Maar hij zal niet geheel tevreden zijn. En de man die dus de problemen had in de pitbox bij Racing Bulls is Arvid Lindblad. Daar wordt de nieuwe batterij gestoken. Los en gaat naar 8. Zo. Auto's zijn ook stijf, hoor. Oh, tracklimitje.
1: Moi.
0: Nou, dan is dit ook niet die ronde geweest, denk ik, waarin die achtste tijd neerzetten. Want dat kan bijna niet. En ook Hardjo zit daar weer te vrijen met een tracklimitje.
3: Ouch. I was tough on the floor.
0: Konk, konk, konk, konk, konk. 4 keer. Goed ook. Zo'n stripboektekst. Ouch. Antonelli ook.
1: Ja, ook ouch.
0: Ja, tracklimitje, dat was hem. Ja, als het niet mee zit, zit tegen. We hebben nog 25 minuten en 58, 57,

0: allerlei technieken. Ja, Hamilton. 19-0 dus. Disgusting. Oh. Zo. Sainz of Albon heeft zich daar zojuist behoorlijk verremd. Eén van de twee. Die rijden onderaan in beeld. Dat was een knap serieus, om het maar even zo te zeggen. Perez en Lindblad dus in de problemen. Antonelli door het afnemen van zijn tijd. 20ste. Of die kan dat met één vrije ronde wel redelijk oplossen. Mag ik hopen voor hem. En Leclerc is goed onderweg.
1: Dit is wel een mooie camera-shot.
0: Ja, dat is een drone. Dat zijn Nederlandse jongens, die hebben die speed drones.
1: Mooi.
0: En die kunnen ze op deze baan redelijk bijhouden. Ook omdat zij natuurlijk een rechte lijn kunnen vliegen. Dus ze vliegen er overheen. Maar je zit met drones tegenwoordig nog altijd als ze het in stukken moeten doen waar zo min mogelijk publiek is. Kunnen met GPS-data kunnen ze gewoon die drone een soort corridor geven. Een lijn van oké, hier mag je binnen vliegen. En als hij daar buiten komt, dan zal hij het niet doen. Ook Claire met een momentje in de knik die tegenwoordig Senna heet. Nou, gaat hem worden. En het is niet eens een schoon rondje, maar het gaat hem wel worden. 18-6. En dan ben je 3/10, bijna 4/10 sneller dan je teamgenoot Lewis Hamilton. Dus.
1: Hij pakt hem in sector 2.
0: Ja, echt geweldig. Ja, ik denk dat daar gewoon de sleutel is dat je vrij baan moet hebben. Die heeft George Russell op dit moment overigens ook, maar die is niet aan het stampen. Nou, Antonelli van 20 naar de top 10 binnen, dat zal toch sowieso wel moeten lukken. En de top 3 binnen ook. Koem, geef hem een vrije baan en haal het uit. Oh, dat is ook de rust die je moet hebben. Dat is de taak van Bono. Wat is er met Russell gebeurd? Wauw, stevig. Maar niet heel dramatisch. Zie je, zodra hij buiten de lijn komt, begint die achterkant weer te glijden. Net als gisteren. Het is dan heel vies en stoffig en vuil en whatever. Bottas komt binnen. En daar ook George Russell. 16e naar Leclerc. Dus 15e weer naar Antonelli. Pitstopje geoefend, mediums eronder. Lossen die dus dat moment wat hij eerder had, was niet in zijn snelle ronde. Lossen ook op de mediumband nu. Wat laat hij liggen? Dat is wel een long runnetje. Ik denk als dit een 23-6 was, dan gaan we nu de tijd mee laten lopen. Maar medium lijkt het me niet dat je nu bezig bent met een time attack. Trouwens, berichten dat er vanuit Maleisië, de minister heeft dat benoemd, dat hij zondag daar wat over gaat zeggen.
1: Over een eventuele Grand Prix van Maleisië.
0: Over de Formule 1 kalender, Grand Prix van Maleisië. Ergens in de start van oktober in de buurt van de grote prijs van Singapore. Dat scheelt teams natuurlijk heel veel reisgedoe. Dan wordt er ook nog gesproken dat die finale, als het allemaal lastig wordt in het Midden-Oosten. Nou, lastig vind ik het er al, dus het zal niet makkelijker worden. Portimao wellicht genoemd wordt, maar daar komt dan sinds vanochtend ook Imola weer bij. Nou, denk ik dat je in die tijden beter op Imola kan zitten dan in Portimao. Portugal is wat dat betreft toch nog wel redelijk in de wintermaanden waaierig, regen, narigheid. Los een lang wachten voor hij het gas los kan laten uitkomen Senna. Daar zie je Longren. Toch not so bad in dat opzicht, want er zit gewoon een 23er nu, hè? 22-4.
1: Verstappen het minst aantal ronden op de baan geweest. Buiten Perez natuurlijk, zo'n halve rondje.
0: Ze zijn nog bezig aan de onderkant, maar er staan er ook een aantal mannen bij waarvan ik denk, moi, gaan ze dit nog redden in 21 minuten? Want Lindblad heeft zich volgens mij nog niet gemeld. Ik kan niet heel goed in de cockpit kijken, maar... Ja, had jij gezien, Jack, de big hit in turn 4? Ja, we zien wat op de arrow. We gaan wel even kijken. Nou, dan komt er allemaal magische tape en allerlei andere dingen naar voren.
1: Speurneuzen onder die auto.
0: Ja, nee, natuurlijk. Als er een scheurtje in zit, je kunt hem dicht bekijken. Links zie je ze al, hè, met dat zilveren tape. Ja. Onder het voorwiel langs kijkt, zijn ze er allemaal bezig.
1: Yellow in pit lane.

0: Het komt daar nu binnen. Weird. Albon trekt hem het gat. Je zei het, Leclerc wint hem in sector 2. Halve seconde, dat is toch wel veel.
1: Dat is veel, ja.
0: Maar dan moet ik mezelf even herhalen. Het kan zijn dat hij daar een volledige vrije sector 2 gehad heeft. Hè. Dat is dus alles even makkelijk voor de ouderwets denkende van bocht 5 tot en met 11. Dan heb je geen last van vuile lucht van alles die voor je zitten. Die heb je heel hard nodig voor de voorkant. En als dat gewervelde lucht is, is ook de reden dat vliegtuigen niet binnen 30 seconden van elkaar kunnen opstijgen. Want de lucht achter dat vliegtuig is nog zo rommelig dat die volgende dan geen lift krijgt. Dat is misschien een beetje uitgelegd voor de mensen die niet zo dynamisch onderlegd zijn. Eigenlijk zouden ze met zo'n rookbom moeten rijden. Dat is mooi in de regen af en toe. Dan zie je heel mooi door de spray van de regen wat er allemaal achter die auto gebeurt. Dat zou ze eigenlijk gewoon in een wedstrijd moeten doen. Gast.
2: Ja, heel licht, laten zien.
0: Zo'n heel licht oranje rookbommetje dat je kan zien. Oh ja, dit is lucht is wel schoon. Oh nee, dit is wel chaos. Want er zijn ook computermodellen die dat voor je kunnen doen. Dus moet je maar eens even op het internet gaan snorren.
2: Vreemde melding hoor van Race Control. Yellow in pitlane wordt ook niet weggehaald. Maar ja, het zal.
0: Ja, want ja, je mag daar niet inhalen. Wat ook kan zijn, hè, op dit moment weten we niet. En daar zijn ze ook voorzichtig mee. Het kan zijn dat daar op dit moment een medisch dingetje is. Dat er even een paar hulpverlenertjes naartoe moeten. Om iemand die even
2: patoeng, ja, onderuit ligt.
0: Niet genoeg gegeten had om die even weg te halen. En dan rijden ze daar met zo'n, hoe heet zo'n ding? Brancard stretcher ding. Ja, die gele vlag wordt daar wel gezwaaid.
2: Ja, er stond een auto stil.
0: Oké, dus die is niet bij zijn box gekomen. Goed van de regie, hè, dat ze dat ook
2: ons even laten zien.
0: Laten zien. Ja, dat we weer moeten proberen te achterhalen. Ook omdat het zo'n bijzondere melding is.
2: Maar ik zie ook geen driver tracker melding daar in de pitstraat.
0: Nee, maar die verdwijnen. Zodra de pits in gaat, verdwijnt.
2: Oh, dit is hij weg. Ja, waar komt hij dan weer tevoorschijn?
0: Pitlijn uit.
2: Oké. Okay.
0: Ja. Dus als hij die pitlijn uit zit, dan zie je zo'n bolletje verschijnen.
2: Maar soms zie je ze ook wel weer stilstaan in die pit. Nou ja, oké. Okay. We gaan het zo wel zien.
0: Dat gebeurt alleen in de pitlane als je ze ziet staan tijdens een code rood of zo. Dat ze allemaal in de fast lane moeten gaan staan. Dan zie je al die bolletjes achter elkaar. Dat het dan nog onderdeel uitmaakt van de koers waar we in zitten. Over koers gesproken. De mannen van de Tour de France gaan vandaag ten tweede malen weer op de Westop. Dus het kan weer een feestje worden. Dat ik wel bijzonder vind als die Pogacar dat ook weer wint.
2: Pitlane clear, dus...
0: Ach, die hoor ik kramen.
2: 3 minuten heeft het geduurd.
0: Oké. Okay.
2: Ja, we hebben het niet gezien, dus dan zal er wellicht wel iets gebeurd kunnen zijn wat wij even niet mogen zien.
0: Ja, klopt. 17 minuten en 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2... En 1 seconde nog te gaan. We gaan naar het punt dat er mensen zeggen... nou, kom maar eens op met die softbanden... en dan gaan we wel eens kijken wat we kunnen doen. Sainz 21-4. Dat weet hij gisteren ook. Dus daar heeft hij niet veel gewonnen. 200ste ten opzichte van zijn tijd van gisteren. Dan reed hij dat op een nieuw setje. Dat reed hij niet op een nieuw setje. Norris is wel naar buiten op een nieuwe set. Piastri idem dito. Stappen begonnen op een nieuwe set. 500 gereden. Die is binnen. Moet een geweldig gevoel zijn voor Isaac Hadjar... dat hij feeling begint te krijgen met de Red Bull. Case History wil het ons vertellen dat de Red Bull nog niet zit... op het punt waar de coureur echt het verschil kan maken. En dan ga ik niet zeggen dat Hadjar dan ook op 6, 7, 18 gereden wordt. Want ik denk echt dat hij... de juiste mindset heeft, uit goede race uitgesneden is wat dat betreft ook. Maar dat hoor je ook, hè. Piastri zegt dat dus ook. Door alles wat er aan boord van die auto's nu gebeurt, wat wij niet in de hand hebben... kan ik als coureur op bepaalde punten het verschil niet meer maken. Ja, en dat moet niet zo zijn.
2: Dat is frustrerend, denk ik ook, voor die mannen.
0: Ik bedoel, als je... Stel, hè, het is niet zo. Als je nou belachelijk veel geld over hebt, dan zou je gewoon... als persoon zeggen, ik ga de FIA aanklagen. Want het reglement zegt dat de coureurs zelf alle handelingen moeten doen. Daarom zijn de volautomatische versnellingbakken eraf. Er gebeuren nu dingen waar zij zelf de handelingen... dus is dat feitelijk niet legaal, in mijn optiek.
2: Ja.
0: Maar ja, je daar nu mee begint, dan denk ik dat je eind 2030 antwoord hebt van Mohammed bin Sulayem. Ja. Want dat gaat gewoon
2: als je een mazzel hebt,
0: in de onderste lijn, weer in de onderste lijn. Nee, we hebben niet ontvangen. Maar goed. Antonelli, in zijn eerste kwalificatiesimulatie zit hij 4/10 onder de tijd van Charles Leclerc, die tijd dus ook neergezet heeft op soft. Dan zal het wel weer een aanleiding zijn voor anderen om te denken, oeps, gaat Ferrari die voorste rijder toch niet pakken? Want ja, de poles dit jaar zijn allemaal voor Mercedes en daar pakt hij hem nu met 4/10. Geen pole, maar wel de snelste tijd. 18-2.
2: Ook Piastri is snel onderweg, die komt eraan.
0: Een nieuwe set. Ja. Maar ja, 2/10. Dus Piastri gaat die Mercedes niet aan kunnen vallen. We moeten eigenlijk wachten zo dadelijk op de eerste run weer. Maar die staan allebei binnen, van Leclerc en Hamilton. Jongens, is het paddock groot geworden. En dan wezen onder het paddock is dus helemaal een parkeergarage geworden. Kijk, Verstappen is nu een gat aan het zoeken. Hij heeft Albon voor zich. Russell achter zich. En Alonso komt met grote en rasse schreden komt hij aan. Max heeft er een nieuwe set soft onder gestoken.
2: Hij denkt, ik ga nu wel eens even de vrije ronde proberen.
0: Nee, maar dit is... ja, en je hebt het niet in de hand, want je weet niet wie er nu de pitstraat uitrijden. Dat heb je ook niet in de hand. Dus het is ook, je moet een beetje de mazzel hebben. Maar goed, ik denk dat hij dat gat achter zich wel goed kan gebruiken. Moet alleen oppassen. Kijk, zie je, nu rijdt bijvoorbeeld Hulkenberg de pitstraat uit. Dus die zit in een outlap en Verstappen zit op het rechte stuk. Dus die gaat hij tegenkomen.
2: Dus je moet eigenlijk wachten tot er zoveel mogelijk auto's op de baan zijn.
0: Ja. Maar goed, jongens die net de pitstraat uitkomen, die letten nog wel op. Maar ja, dan is het Hulkenberg ten opzichte van Albon. Dan denkt Hulkenberg, ik wil niet achter die Williams. Maar goed, die zit in een snelle ronde, dus dat komt wel goed. Lando Norris met paarse mini-sectoren. Onder de tijd van Antonelli, dat geeft de burger ook wel weer moed. Kleine onbalans bij het sturen. Hoe zit het met de insturen hier? Nou, dat is wel goed. Ziet daar dus die rust en dan leunt hij dus tegen onderstuur aan. Hè? Als hij nu gas geeft, dan glijdt hij naar buiten. Dus hop, doet hij niet. Correctie, correctie. Nog een correctie, dikke correctie. Poeh, maar hij pakt hem wel, maar dus 48.000.
2: Dus hij ook levert in sector 3.
0: Ja. Stappen verbetert zichzelf in ieder geval. Begint ook met paarse mini-sector. Die tweede sector is tot op heden weer niet helemaal top.
2: Hulkenberg aan de kant.
0: Dus ik denk dat hij hard aan het zoeken is met die downforce. Wat kunnen we, wat moeten we? Want 4/10 hier is niet goed genoeg. Dan zal het een P7 naar P5 gaan worden als hij geluk heeft.
2: Sector 3 kostte hem de vorige ronde heel veel tijd.
0: Of hij zit nog op de tijd van Leclerc. Oh, vorige ronde was sector 3 slecht.
2: Ja. Ja.
0: Oké, okay, dag 2. Ah, oké, okay, hier, 4/10, vierde tijd. Sector 2 loopt dus tot halverwege het rechte stukje vlak voor Schumacher, vlak voor 12.
2: Ja.
0: En sector 3 zijn dus eigenlijk alleen maar die lange linker doordraaien en die lange rechter doordraaien. Hoe deed hij die dan nu? Check jij even Alonso naar 11. Sector 3, 22-6. Ja, dat doet Norris ook 22-6.
2: Russell naar 6.
0: Piastri 22-5. Nee, tweede sector laat hij het liggen, Jack.
2: Daar ja, toch?
0: Ja, daar rijdt hij 28-2. En dan rijdt Piastri 27-9.
2: Oké, okay, 3/10.
0: Ja. En als je dan op 4/10 staat, dan weet je dat daar de grootste pijn ligt. Dus dat is eigenlijk alles bovenin. Zodra we linksaf bovenaan uit de bult komen, vanaf daar is het een beetje... Daar loopt het nog niet. Daar heb je wel de flow nodig, daar heb je de downforce nodig. Maar goed, we weten, gisteren snelst in de speedweb, dan moet er wel wat vleugel bij kunnen. Wil je dat, kun je dat, voel je het. Is dan ook weer in combinatie met je voorvleugel. Dan hebben we ook nog de Active Aero. Waar mensen ook niet altijd van realiseren wat er gebeurt. Want als je de Active Aero opent, oftewel de voorvleugel en de achtervleugels klappen weg, dan komt de hele auto omhoog. En dan krijg je dus een hele andere flow over die auto. Sommigen hebben het dan zo staan dat er een beetje meer rake ontstaat. Dus dat die auto wat voorover kantelt, zeg maar. De achterkant hoger dan de voorkant. Dan heb je weer de aanvalshoek van de lucht. De angle of attack, zoals ze dat noemen.
2: Regen de tijd voor Hulkenberg ondertussen?
0: Dat tegenwerkt, ja, dat is best knap. Voilà, dit was dat momentje van Lando Norris. Dus hij had nogal harder gekund. Maar het was uiteindelijk 48.000 wat hij overgehouden heeft. Well, eieren geld. Piastri stuurt in bij de chicane die Driving Center heet. En laat zien dat je met een licentie van een Driving Center de juiste weg kunt vinden.
2: Dat deed hij net ook al, hoor. Dit is de tweede keer deze training.
0: Het is een balansprobleem. Simpel. Nou, kijken wat Charles Leclerc nu kan. Als ze erin zitten zoals ze erin zaten, dan heb ik het over gisteren. En tot op heden ook wel, maar niet zo dominant. Dan zal die hier toch wel nu die tijd van Norris. Dan ga ik niet zeggen aan flarden moeten rijden, want case history, het gaat hier soms om een paar duizendste. Sector 1 gaat hij het niet winnen, laat ik dat vooropstellen. Verstappen is trouwens ook wel weer bezig aan een verbetering. Dat kan niet, dat zijn oude rondjes. Leclerc die eronder zit, excuseer, Verstappen staat binnen, maar staat een beetje achter zijn naam, Bol. Tweede sector ook niet gebruikt. Het zit ook op 14e. En Hamilton pakt dan wel in sector 1 een paarse tussentijd.
2: Hamilton begint goed, inderdaad.
0: Wat is een verschil tussen Leclerc en Verstappen? Ja, dat is maar heel weinig. Dat is maar 1600ste van een seconde. Nergens om. Top 3. Maar hij vindt wel teruggewonnen. Hé, hey, zie je dat even? Die derde sector komt op 85.000ste. Ja, dan zal Hamilton eronder door moeten kunnen. Die is wel bezig aan een eigen verbetering. Die heeft natuurlijk op dit moment 18-2 staan. Balans is goed. Niet te veel drift. Ziet er goed uit.
2: Ja.
0: Ja hoor, 10e. Lewis Hamilton, voorlopig snelste tijd. 8:51.50. 49 nog te gaan. Hamilton, Norris, Antonelli 1, 2, 3. Leclerc, Piastri, Verstappen 4, 5, 6. Allemaal binnen 16e van een seconde. Dan 7e, Russell op 18e. En wat gebeurt met Isaac Hadjar? Bocht 12, Schumacher. Ho.
1: Untravable.
0: Nou, vrij kort en krachtig, maar wat je niet meegekregen hebt als je achter het stuur van je eigen auto zit, hij sloeg op het stuur. Twee momenten van aanglijden en overstuur bij bocht 12 Schumacher. En zegt undrivable. Oftewel, wat we veranderd hebben is niet goed, het moet anders. Norris pakt hem nu met een 10e van Hamilton weer af.
2: En hij pakt het dus in sector 2. Hamilton snelste sector 1 en in sector 3.
0: Juist. Ja, maar kijk even, joh. Hamilton doet 28-3 en hij doet daar 27-8. Dus er is een afstelling waardoor je zoveel kunt pakken. Dat is echt een groot verschil.
2: Zou wel weer met deployment te maken hebben, wellicht?
0: Nou, een deel. Ja. Maar goed, je moet het wel op de weg krijgen, dus dat heeft ook met grip te maken. De 7,5 minuut van deze derde vrije training. Voordat we straks weer Nout van Sommeren op de bok hebben hier op Grand Prix Radio, jouw sportradio.
2: Ik vind het wel opvallend. De meeste mensen zitten op zo'n 18 rondjes en Verstappen nog steeds maar op 8. De helft.
0: Ja, dat betekent dat hij niet te veel aan race pace heeft hoeven doen. Ja. Dat hij natuurlijk gisteren, dat was wel oké. En dan is het nu kijken met de race pace afstelling die goed is, wat kan ik aan snelle rondes eruit brengen? Maar goed, in de eind over till the fat lady sings, roepen ze wel eens in het buitenland. Nou wil ik niet beweren dat Max Verstappen een fat lady is of heeft. Russell pakt hem hier dan, als je het hebt over zijn positie.
2: We zitten toch net niet bij nog, hè?
0: Nou, ja, net 16e. Met het opzetten van Kimi 13e. Nou, want Antonelli begint nu weer opnieuw. Uitzetbanden trouwens. Hij heeft er geen nieuw setje aangegeven. Batterij half vol. Leger. Deploy. Aanremmen. Ram, pam. Die weet tot over de helft. Het belangrijkste is, hij loopt niet helemaal leeg. Alhoewel, nu is hij leeg, maar dan moet hij aanremmen en dan pop. Heeft hij weer genoeg, moet hij nog een keer aanremmen. Heeft hij weer wat voller. Kijk puur even naar de batterij. Bijna terug op de helft. Aanremmen voor de chicane moet het goed komen.
2: Nu begint de sector 2, hè?
0: Ja.
2: Kijken wat die accu doet.
0: Ja, veel liften en remmen, dus die... Kijk, zie je? Maar hij werkt dus continu met een accu die niet verder komt dan de helft. Maar nooit
2: leeg
0: loopt.
2: Nee, niet leeg. Nu.
0: Ja, hier, boem.
2: Nu is je leeg, ja.
0: Nou, laat je eens even hangen. Voor Schumacher, bocht 12. Een beetje overstuur. Niet zo fijne eerste sector. Best een goede middensector, maar die derde sector ziet er wel weer sterk uit. En dan gaat de vraag zijn, denkt dat hij blijft hangen. Wel verbetering, maar niet geen plek. Ja, verbetering, maar niet geen plek. Dat is een hele mooie manier om te zeggen dat hij een goede ronde reed die hem eigenlijk niet zoveel gebracht heeft.
2: Maar gebruik de banden.
0: Ja, ja. Ja, en het hete hangijzer blijft natuurlijk dat wij gewoon nog steeds niet weten hoeveel brandstof erin zit. Dan kun je natuurlijk in een kwalificatiesim wel zeggen van oké, vol zal die niet zijn. Nee, maar ja, ook daar kun je 10 kilo erin laten zitten waarvan je weet, nou dan ben ik 0,14, 0,10 terug. Misschien wel iets meer. Stappen is nu wel in een outlap. Dan moet hij nu ook echt, terwijl Hartjas jou is zijn tijd verbeterd met een undrivable car. Dat is natuurlijk ook weer grappig, undrivable. Stappen zit achter Hamilton op de baan. Hamilton laat een gat vallen. Oh, Leclerc foutje, bocht 1. Blokkeert. Ja, kort. Kort en bondig. Blokkerend, rechter voorwiel en dus de rook. Stroll en Alonso zitten voor Hamilton. Ik weet niet of Hamilton daar blij mee gaat zijn.
2: Leuk nieuws.
0: Vertel.
2: Arvid Lindblad.
0: Naar buiten.
2: Is naar buiten.
0: Ja, hebben ze netjes gedaan. Nou ja, verstandig. Gewoon toch die 4 minuten maar volbouwen. Het systeem werkt. En dan straks, godzegen de greep, de kwalificatie. Je wilt natuurlijk bij Ferrari dus middensteun voor de Macarena-vleugel. En niet is, hebben ze daar wat extra wingletjes gemaakt. Mooi is het niet. Maar goed, als je tegenwoordig naar een MotoGP-motor kijkt... wat er allemaal aan flipjes en flapjes en flopjes ophangen... dat is echt niet normaal. Dus elk beetje downforce helpt dan in dit geval. 2000ste onder de tijd van Lando Norris... in het sluitstukje van. Hoop dat Verstappen nog niet bezig is met het zetten van een tijd. Want
2: ja,
0: dan...
2: fout voor Lewis. Voor hem zich.
0: Chicane.
2: Ja.
0: Ja. Driving center. Oké. Nou, dan is het ook snel voorbij. Maar goed, daar staat voorlopig nog 2, dus... wat kan Charles Leclerc? En heeft Leclerc 5 ronde oude bandje erop zitten. Banden. Ook geel. Inmiddels voorbij aan Hamilton, ook weer in die vermalendijde sector 2. Verstappen zou nog wel tijd hebben voor een ronde... maar daarom hoop ik alleen maar dat hij niet nu aan het stampen was... want het is niet best. 18.9 heeft hij staan als snelste tijd. Fout, 18.6. Hij rijdt nu 18.9, dus hij is 14e langzamer. Als dit een aanpassing aan de vleugels geweest is, zeg ik terugstellen dat ding. Want 14 is te veel. Hier het moment. Chicane in. Oh, achterkant weg. Ja, het is wel een mooie drift. En een kleine verandering op zijn stuur. En hier dus Arvid Lindblad. Bottas die daar de baan afreed om aan de kant te gaan.

0: veel meer dan een paar ronden zullen het niet worden voor hem.
1: Arvin Lindblad. Ja, maar die is niet eens een slecht rondje, denk ik. Kijk, ga je gewoon even naar... Doe je even tegen Ocon en Berman en de andere roepen. Pwa, pwa. Dat is echt niet verkeerd, hè?
0: Nee.
1: Zit dan achter bij de Alpines. Berman verwijdert wel zijn tijd, maar blijft 16e. Alonso en Sol 17e en 18e. Zou ze op dit moment ook niet in Q2 brengen. Maar het onderlinge verschil tussen Oliver Berman en Fernando Alonso is maar 800ste van een seconde. 1 minuut 19. Gaat Verstappen nog een keer aan of zegt hij van Ama Hula? Dat is de grote vraag. Hij heeft wel tijd om nog een keer aan te gaan als hij zou willen. Laat ik het goed opstellen. Bottas staat stil. Waarom zien we dat niet? Bottas rijdt weer. Oké. Okay. Oh, de driver tracker bleef hangen, want Bottas verdwijnt nu ineens helemaal. Die schiet zo de driver tracker af. Hier zijn we aan boord bij Liam Lawson. De laatste 40 seconden lopen nog. De stap is wel doorgereden. Maar we beginnen weer met de grijze minisectoren. Hij heeft ook nog gebruikt zet banden, maar die is 3 rondjes oud. Dus het heeft niet gewerkt.
0: Nee.
1: Hoe pijnlijk het ook is, de constatering der constateringen. Met een nadruk op tering. Papa. Geen fijne exit van Lawson. En dus ook geen verbetering van zijn tijd. Hardjar is in de middensector nog wel oké binnen, bezig. Maar had geen goede eerste sector. Nou, Verstappen leidt hem naar de vlag te rijden voor een proefstart. Hardjar in het groen.
0: Yo. Correctie.
1: Denk ik ook de eerste zijn die de vlag krijgt. Zit 3/10 achter de tijd van Max en de vlag daarin blijft. Oeh, seconde. Nee, dan had die paarse minisectoren niet veel geholpen. Ziet de vlaggetjes nu komen. Alonso was inmiddels binnen, Stroll. Maar ja, Perez dus met de problemen met zijn achterremmen. Ik zou het wel grappig vinden als Lindblad nog net even een stapje kan maken. Een van de Audi's voorbij zou echt al knap zijn. Hè? Ik bedoel, we hebben het over zijn 5e rondje.
0: Ja, inderdaad, helemaal niks.
1: Ja, maar dit is ook als monteur lekker, hè? Je hebt je de tyfus gewerkt om die auto klaar te krijgen. En dan gaat Arvid naar buiten en die doet het. Hier mist hij wel een beetje de juiste lijn. Dus ik ben benieuwd of dat nog gaat lukken. Er zal wel een tijdsverbeteringetje in zitten, want er zit genoeg groen in. Ja. Hij pakt Colapinto. Nog één plekje gewonnen. Hij split dan die beide Alpines. Maar best oké. En dus, stof tot nadenken op dit moment. Want staat Lennon Norris in één keer weer bovenaan. Als ze zegt, een tevreden man gisteren riep met wat er onder de auto is, voel ik me beter en is het oké. Okay. Dat kreeg dus Oscar Piastri vandaag ook. En dat dan Piastri er bijna 5/10 achter zit, is voor Piastri niks minder dan pijnlijk. Wat is Verstappen nog gebeurd dan? Auto die de pitlane uitkomt? Nee. Oh, oh, oh, oh. Blokkeren, blokkeren. Weg, rechts. Oké. Okay. Nee. Verstappen gaat niet met het beste gevoel der gevoelens. De kwalificatie in een Sainz.
2: Check the car. I destroyed the plaque in turn 4.
3: Yeah, copy. We'll check it.
1: Nou ja, als je al weet dat je hem destroyed hebt, hoeven ze hem ook niet te checken.
0: Nee, het is klaar al.
1: Ja. Hij heeft destroyed the car. Dit was het momentje van Lawson, wat net even te ver over het randje was. En ook Franco Colapinto zegt van, oké, ik heb het wel gehad met dit rubber, dus ik blokkeer even aan het einde van het rechte stuk. Dikke rookwolk. Zie je, meteen offline komt het bruine stof weer naar boven. Die zijn bij Lewis Hamilton voor één proefstart. Nou, ik wil wel zeggen, dat is niet echt de proefstart. Dit gaat gewoon een ander plekje. Achter Leclerc. Het zijn net bladblazers, hè, als je zo hoort dat ze die turbos aan het laden zijn. Matig, hoor je dat?
0: Wielspin ook weer, ja.
1: Derde versnelling, trilling op de achteras. Dat is niet goed. Matige start van Lewis Hamilton. Maar goed, die heeft hij vandaag nog niet nodig.
0: Hij pakt dat Lewis in sector 3, hoor. Ja. Daar pakt hij 3/10. Ook een beetje in sector 1, maar dat is heel weinig.
1: 17-5 zat er in de baan en er wordt 17-9 gereden.
0: Ja, hij pakt 3/10 in sector 3 op iedereen.
1: De verschillen zijn best wel voor hier groot. Dat zal in kwalificatie anders zijn. Opkomen recht een stuk. Terug. Boy. Ja. Frictie op de achteras en dan begint hij te glijden in die laatste knik. Even kijken, we zitten met tot aan Verstappen binnen een seconde. Hadjar zit op de seconde, dan Lawson op 1.1. Dan vanaf Colapinto 2.1. Alonso op 2.4, Lance Stroll 2.9. En dan dus, zeg maar, kansloos Sainz, Bottas en Albon. Voor Williams echt slecht. Echt gewoon ronduit slecht. De geur van worstenbroodjes en sausijzen broodjes jaagt door de studio. Dat Robert Taloor heeft de hete lucht over aangezet. Prima.
0: Ja, voor zichzelf en voor ons ook nog wat eigenlijk.
1: Ja, dat is afwachten, een beetje. De geur is er. En dan kom je zo dadelijk bij de studio.
0: Is het weer helemaal leeg.
1: Nou, dan ruikt naar tension.
0: Ja.
1: John, ik heb wel een John.
0: John,
1: thanks to John. Alright, genoeg gebabbeld. De vrije training is ten einde en zit erop. Jack, dank voor deze. We gaan later vandaag kwalificeren. Norris, Hamilton en Antonelli.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Tink.
4: Metropool in Druten.

slimmen in de klas.

mijn eerste meisje had ontmoet, wist ik maar amper wat de liefde doet. Ik vroeg mij soms af, wat is er met mijn hart? Van waar komt dat?

kunnen schrijven. Maar niemand dan ik kan zo goed weten dat jij geen moordenaar bent. Ja, niet alle mensen zijn hetzelfde. Dat bleek ook tijdens het vertrek naar de tropen met de grote beer. Het laatste wat jij van Holland hebt gezien was die rel op de kade. Ook toen waren de meningen verdeeld. Maar wij moesten zo nodig van onze regering. En wij wisten ook niet beter of wij vochten voor de goede zaak.

0: Vrienden en vriendinnen van de sport, heel hartelijk goedemiddag. Welkom bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ik ben Olaf Mol.
1: En ik ben Jack Ploy.
0: En we zijn hier voor je voor de kwalificatie van de Formula 1 AWS AWS Hungarian Grand Prix 2026. De 11e ronde van het wereldkampioenschap op de Hongaroring. Met nieuw pitsgebouw, een nieuwe hoofdtribune. 70 ronden worden er gereced morgen. De lengte van de baan 4381 meter. En een hoogteverschil van 34,6 meter in zijn totaliteit. We hebben natuurlijk straight line modes, we hebben een overtake zone. En de detectie daarvan zit vlak voor de laatste bocht. Als je dan binnen een seconde van iemand zit, dan kan je die extra vermogens toevoegen. Gaat vanmiddag nog allemaal niet gelden. We gaan veelvuldig zien de C5, de softband. Misschien iemand in het begin even op een medium om te kijken of die wat uit kan sparen, maar de harde band zal vandaag in principe gewoon binnen de muren van de pitbox gaan blijven. De vraag is, ja, wij vonden het vanochtend nog wel meevallen. Het was een graadje of 23 en een beetje. En dan is de vraag aan Jack, hoe is het nu?
1: Het is wat warmer geworden. Ah. 27 graden is de buitentemperatuur.
0: Wow.
1: De baan is net onder de 50 graden. Dat is dus niet veranderd. 23% luchtvochtigheid en een beetje wind. Maar de windverlenging tot gisteren is volledig gedraaid.
0: Oké. Okay.
1: Ja, ze hebben er nu kontwind, zeg maar.
0: Ja, dat is ook minder dan vanochtend.
1: Het is een beetje last, denk ik. Op het eind van de resolutie zit die bult.
0: Ja,
1: en hier nu ook
0: komt
1: wind mee.
0: Achter die binnen vandaan. Ja, hij komt links achter komt hij dan. Ja. Nou ja, we gaan het merken. Hier zie je dan de vlaggen. Hier zie je dus de temperaturen. Zij zeggen 26, hier staat 26, 6. Nou ja, het is een beetje allemaal van dat. Je kent het allemaal wel. Het zal even belangrijk zijn, want dat was iets wat ons een kwartiertje geleden, zeg maar, benadert. Een berichtje. Dat Alonso schijnt in die derde vrije training hetzelfde probleem niet zo erg als Lance Stroll had, maar dat er ook een scheur kwam in de linker achterwielophanging van zijn Aston Martin. En dat is natuurlijk geen goed nieuws. Deze Lando Norris die zal het beter willen hebben dan vorig jaar, want toen reed hij in de kwalificatie in Q2 een tijd. Die was bloedsnel. En in Q3 ging het ineens allemaal langzamer. Liet ook hij een halve seconde liggen. En was de poltijd uiteindelijk 4800ste langzamer dan de snelste man in Q2. Dat is nog wel een bijzonder dingetje. Aan het kampioenschap gaat er niks veranderen. Dat is daar nog steeds Kimi Antonelli die hem voor elkaar heeft. Max Verstappen heeft zijn 4 kampioenschapssterren achter op zijn helm zitten. Zijn handjes op elkaar, een beetje dingetje op het stuur. Dat is wel grappig. Zo zie ik hem niet vaak. Hè. Zo van, het ziet er dan uit van, kom op, ik heb zin om te gaan. Maar dat, ja, het kan zijn dat hij dat nu heeft omdat ze weten dat ze de boel weer teruggezet hebben. Want in de derde vrije training was hij niet echt heel tevreden. Mag ik dan een voorspelling doen van de pole position, Jack?
1: De tijd? Ja, kom, graag.
0: Ja, 1.17.8, 1.17.9.
1: 1.17.85.
0: Ja. En dan zegt AWS zegt altijd of 2/10 meer of 2/10 minder.
1: Dan doen we dat erbij, plus of min 0,2.
0: We hebben al een klokje en dat betekent dat de gelijkleggers in Nederland, België en waar je het ook maar wil hebben, met ons mee kunnen gelijkleggen met het beeld wat je ziet. Of dat nou bij Viaplay vandaan komt of bij de F1 Pro TV app of RTL Duitsland, maakt allemaal niet uit. Want we gaan beginnen over 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30 seconden na nu. Veel oranje op de tribunes, ja. Maar dan moet je tegenwoordig zeggen, is dat dan voor McLaren of is dat dan voor Verstappen? Nou, ik denk dat deze Grand Prix nog steeds veelvuldig door Nederlanders bezocht wordt. Het is uit mijn hoofd zeg ik iets van 140 kilometer achter benen. Dus dat is om een idee te geven, ja. Het ligt niet heel diep ver en nou, dat dus. En je kunt hier prima op vakantie ook niet al te duur bij het Balatonmeer.
1: En ook heel goedkoop vliegen met een bepaalde maatschappij met paarse uitingen vanuit Eindhoven.
0: Ja, noem hem dan maar gewoon, ik heb geen idee.
1: Wizz Air.
0: Dat ken ik helemaal niet.
1: Nou, is echt geweldig. Kost echt 3 keer niks.
0: Nooit van gehoord. Moet je nou ook staan of kun je zitten?
1: Nee, je krijgt een zitplaats.
0: Kan ook nog, hè. Goed, we zijn begonnen. De klok loopt inmiddels linksboven mee voor het eerste deel van deze kwalificatie. Lang 18 minuten in lengte. En die klok die zegt nu 17 minuten. 35, 34, 33, 32, 31, 30, 39, 28. En dan zo verder. 39, 28, die was goed, hè. Altijd een fout erin. Nou, hij gaat in ieder geval wel, dus ze hebben er vertrouwen in. Of ja, ik weet niet wat ze gedaan hebben. Er zijn natuurlijk wel wat reserveonderdelen ingeplogen. Misschien hebben ze gewoon de linker wheel hub helemaal veranderd. Maar dat is in ieder geval Goed nieuws van de Spanjaarden. En wij gaan met argusogen kijken of er voor het eerst dit jaar een Aston Martin naar Q2 zou kunnen. Want dat is wel een dingetje. Want ze waren de langzaamste twee auto's in Q1 de afgelopen 5 wedstrijden. Je hebt in kwalificatie alleen, en ook nog als het droog is, een 107%-regel. Daar moet je binnenvallen om te mogen starten. En ze zaten in die 5 wedstrijden, de langzaamste waren steeds allebei boven de 105%. Dus dan heb je niet zo heel veel marge. Dan hebben ze nu een snellere auto, dus stel dat ze nog steeds niet ver naar boven komen. Dan moet het wel goed komen. Hilkenberg kijkt met zeer gefronste wenkbrauwen naar... misschien wel naar de driver tracker. Op de baan Sainz, Albon, Stroll, Alonso, Bottas. Eigenlijk, en ik weet niet of je vaak Formule 1 kijkt, kun je dit wel voorspellen. Want deze jongens moeten in dit deel van de kwalificatie 2 runs doen. Omdat dit in principe de langzaamste auto's zijn en waren. En dus gaat Sainz beginnen. Loopt 337 km per uur aan het einde van het rechte stuk. Dat is niet zo heel fout. En dan duikt hij dus de nieuw benoemde bocht Piquet in. Duikt hij hier naar beneden door 1A naar 2. Bocht 2 vernoemd sinds gisteravond, einde van de dag, Hamilton. Dan deze Forest Spring. Hier lag vroeger, dat ze de circuit gingen bouwen, lag daar een bronnetje. Dit is Mansell geworden, bocht 4.
1: Ja.
0: Hoppata, en deze ronde is weg. Kijk, zit je helemaal meteen, ben je de lul. Sorry dat ik het zeg. Is er genoeg brandstof om nog een run te doen? Oh, we moesten 2 runs plannen. Word je straks nog bij de beste lijn genoemd. Dat was bij Mogherini. Hier zitten we in Driving Center. Dan gaan we... Dit is Driving Center. Rechts en links, de chicane. Dan komen we in de linkerknik. Die heet Buda. En deze heet Pest. Komt bocht nummer 10 eraan. Duna Danube. Dit is bocht 11, Alesi. Richting 12, die heet Schumacher. Rechts vanaf. Aanremmen voor 13, die heet Senna. En er blijft er nog één over. En dat is de rechterknik, 14 opkomen rechterstuk, die heet Cis. En als je goed oplet, dan zie je links en rechts op het asfalt wel wat plaatjes en plakjes en dingetjes. Er zijn weer wat foto's naar boven gekomen. Net als in Monaco, toen dat asfalt kapot begon te raken. Dat ook hier schijnt te gebeuren op bepaalde plekken. Dus daar wordt niet iedereen vrolijk van. Kijk, Stroll naar 20-8. Hebben ze de Williams zitten pakken. Daar zouden ze nu al vrolijk voor zijn. Het is nog maar de eerste run. Maar wat gaat Alonso dan doen? Kijk, die doet dan 20-6. Die pakt even 2/10 van die tijd van Alonso af.
1: Van Stroll.
0: Stroll. Ja, Alonso, heel goed. Ja, dat moet dan toch wel weer redelijk oké voelen. Los van de dingen die afbreken en misschien niet helemaal jovel zijn.
1: Ja, Alonso reed een 20-3 in de derde vrije training.
0: Oké.
1: Dus dat zou nog ietsje sneller kunnen. Misschien.
0: Zoals ik voorspelde, er zal wel iemand zijn op mediums. Dat is dus in dit geval Lewis Hamilton. 9 poles al. Gaat altijd goed hier. Mag ik het zo zeggen. Er zit weer een winkans in voor hem. Hij is hier altijd gewoon rete goed. Wel een vroege run van Ferrari, wat mij weer vertelt dat ze echt niet tevreden waren over wat ze in de derde vrije training deden. Omdat de dominantie van vrijdag was eigenlijk gewoon verdwenen. Ze zaten nu achter Lando Norris.
1: En ze willen niet meteen een rode band opofferen?
0: Nee. Nou ja, maar ik vind het wel een slim moment. Het is ook nog met relatief weinig auto's op de baan. Als je alle peetjes ziet, dat is dus iedereen die in de pit staat. En die staat dus binnen. En dan zit je goed. Kijk, voorlopig Alonso, Stroll, Albon, Bottas en Perez. Ja, dat is allemaal leuk en aardig. Heeft Sainz nog geen tijd staan. Maar dat zijn wel die 6 en dan komen ze er nog niet uit. Dus er moet even iemand een zwepert hebben.
1: Ja.
0: Maar ik zou het wel leuk vinden als ze het op pace voor elkaar zouden kunnen krijgen. En dan zat Berman daar vanochtend. Ja, die zat toch nog... Dat is 81.000ste. Maar goed, eerst maar eens Alonso in zijn eerste... Dat is op een mediumband. En kijk, die rijdt even 1,9 van die tijd af. Wow. Maar krap je toch wel achter je oren. Leclerc langzamer dan Alonso. 1400ste.
1: Dan Hamilton.
0: Sorry. Wat heb ik met die Alonso? Ik zit alleen op Alonso te letten.
1: Ja. Nee, maar je hoopt net als ik dat hij toch nog een stapje kan maken naar Q2. Ja.
0: Goed, dan moet je je voorstellen, jongens op soft. Wellicht ook nog lichter dan deze mannen. En dan gewoon 1,9 voor je broek krijgen. Lawson, Hilkenberg, Portoletto, Lindblad, Ocon, Berman, Sainz binnen. Dat betekent dat zowel Verstappen als Hartjaar ook op het asfalt zijn. En wij kijken naar Kimi Antonelli bij het aanremmen van Piquet.
1: De Leclerc's tijd wordt hem afgenomen, die tweede tijd.
0: Hey.
1: Dus die kan even opnieuw beginnen. Track limit, bocht 3.
0: Oké. Okay. Ja, daar gaat hij. Moet nog even de wedstrijdleiding, moet dat ook nog even doorvoeren. 27-7, dat is het eerste meetpunt. Bovenaan in beeld de bevestiging dat Charles die tijd kwijt is. En dus ook die run.

0: voorkant doet wel wat hij doen moet. Tiende onder de tijd van Hamilton. Maar dat is een medium.
1: Dit is ook goed, inderdaad. Hier gleed hij vaak weg, naar buiten toe.
0: Geen overstuur. Moet hij hier nog wel een stapje maken, hoor. Mid 18. Pwah. Het houdt niet over op soft compound zachter. 74.000ste. Hardjar. 98.000ste. We hebben het alweer, hoor. Drie man. Lando Norris wel aan de kant. Ja, doet hij goed. Dat is Antonelli die daar voorbij kwam blazen. Is Leclerc doorgegaan op die mediumband?
1: Ja.
0: Oké. Okay. Antonelli.
1: Weinig paarse minisectoren voor Leclerc.
0: Ja, ook niet van Antonelli. Valt mij op. Maar, pakt even twee tienden daar. Als je meekijkt, links in de balk, George Russell bezig.
1: Leclerc springt naar vier.
0: Lewis is binnen, Leclerc heeft hem goed gedaan. Oh, te ver naar buiten, dat kost tijd. Twee keer paars, te ver naar buiten, dat kost tijd. En hij haalt het niet. 700ste. Dat soort kleine dingetjes... is gewoon een optelsommetje. En dan heeft hij dus niet in die twee bochten... maar heeft dus in de laatste sector twee tienden weggespeeld.
1: Russell. Wat doet George, ja.
0: Albon springt nu in de buurt van Alonso. Daar was hij weer. Ouch. Ja, het is maar twee tienden, moet je ook weer reëel zijn. Maar ja, volgens mij staat er nog geen enkele McLaren op dit moment in de top 6. Dus als je nu als George Russell daar staat, kijk, is Hulkenberg die al in de buurt komt.
1: Lando is wel gas aan het geven.
0: Ja.
1: Paars in sector 1.
0: Antonelli ook gezien met paars in 1 en in 2. Dit is Piastri overigens. Wow, dikke drift. Ook dat gaat dan wel ietsjes aan tijd kosten. Waar komt hij terug? 5. Tijd voor Piastri. Nou, Lando Norris. 1 keer paars, 2 keer paars. En dit is een halve seconde. Die gaat hij toen niet wegspelen in die derde sector, mag ik hopen. Situatie, 8 minuut 9, 8, 7 te gaan. 1 Verstappen, 2 Antonelli, 3 Hamilton, 4 Hadjar. Het gaat natuurlijk om de ondersten. Nou, dit moet hem... Juist, speelt hij, kijk, 3 tienden. Maar speelt wel 2 tienden weg dus. Dus dat zit... Ja, een korte laatste sector van 22 seconden zit dus gewoon 3 tienden in. Dat is wel een dingetje. Goed, Ferrari dus in deze run op dit moment die soft uitgespaard. Oh, die gaan ze in Q2 wel hard nodig hebben. Maar het is op zich wel slim.
1: Bortoleto is ook zijn tijd kwijtgeraakt, staat nu helemaal onderaan.
0: Alonso, goede lijn opkomen, rechterstuk. Die auto kan hij neerzetten waar hij wil. Nu 15e, kijk, gaat tot achter Hulkenberg naar de 12e tijd. En wat doet Lance Stroll? Komt wat wijer uit, maar mwah, Lance Stroll op het randje. Bortoleto moet daar wel uit kunnen. Maar Alonso, ze moeten de laatste run van Alonso goed plannen. 200ste sneller dan Colapinto. 8 tienden langzamer dan Hulkenberg. Dus dat is wel zo'n beetje waar het is en waar het zit. Maar ja, ook Perez en Bottas zijn bezig. Perez zijn auto is gerepareerd naar wat brand op de achterwielen... bij het uitrijden van de pits bij VT3. Momentje Bottas. Bottas, 20. Ja, zie je, tijdverbetering, geen plekverbetering. Dat zien we heel veel bij de Cadillacs. En ik voorspel Cadillac dus een slechter volgend jaar dan dit jaar. Waarom zeg ik dat?
1: Ze hebben nu helemaal niks van nul iets en nu niks. Ze met Ferrari nu... motor gaan ze inruilen, eigen motor.
0: Dat bedoel ik. Ja. Dan gaat geen stap voorwaarts worden. Nee. Dus ik vrees met grote vrezen.
1: Tenzij ze...
0: Alleen maar nu aerodynamica doen. Dat snap ik ook wel. Wordt let hem ook kwijt. Zit je ook in je timing. Zijn ze ook eigen schuld, dikke bult. En de klok loopt maar terug, hè.

0: wat gebeurt er met Bortoletto? Ja, zou ik wel een tracklimit willen noemen. Bovenaan bij Menzel. Hij is wel serieus ook deze, hoor. Want ze hebben ook daar achter de curbstones hebben ze het asfalt een beetje verbeterd. Want in het voorgaande jaar, als je er daar naast zat, dan waren er ook bij die snel de auto verloren. Er is natuurlijk ook wel een grote verandering gebeurd in de pitstraat, omdat ze ook die weer geasfalteerd hebben. Dat was vroeger een deel asfalt en een deel van die stelton betonplaten. En als je daar terecht kwam, dan ging het echt niet goed. Ook na 35 jaar vind ik het nog steeds bijzonder dat de rust en kalmte in de pitbox tijdens een kwalificatie. Je ziet die jongens doen, staan rustig voorover. Ik doe dit, jij doet dat, jij doet zus, jij doet zo. Verrassend dat Max hier een tweede run doet. Dan ga ik er, mag ik even van hopen, vanuit dat hij dat op een gebruikte set banden doet. Want anders kan hem dat straks misschien nog wel, nou ja, pijn wil ik niet zeggen. Dus ik denk dat ze een bepaalde richting uitgegaan zijn met de afstelling. Die denkt, wow.
1: Ik meen te horen dat hij in het laatste stukje opkomen rechterstuk dat hij geen vermogen meer had. Dat hoorde ik. Dat de motor niet meer oppakte. Maar
0: kan. In principe, ja.
1: Dat de accu misschien leeg was of zo. Of maar ja, je lift, zou niet kunnen, toch?
0: Ja? Nou, je lift en remt nog midden in die bocht. Dus je hebt altijd wel iets. Maar ja, dank aan de FOM. Laten we het nog wel lekker zien.
1: Want de eerste twee sectoren waren goed van Verstappen.
0: Ja. Nou, is in ieder geval, hij heeft een goed moment gekozen. Alhoewel, dat zei ik straks ook. En op het moment dat hij dan onderweg is naar start, vinden ze rijdt de hele wereld weer buiten. Met of hij
1: muur naar buiten.
0: Hij heeft echt ook geroepen. Nou, ik zal. Ja, ik zeg van zoiets. Fucking traffic heeft hij geroepen op de boordradio. En dat was ook zo. Dus dan is hij nu in zijn outlap zit hier goed. Maar dat wil je zo in je vliegende ronde ook hebben. Want ja, daar gaan we. Leclerc naar buiten, Bortoletto naar buiten. Ocon naar buiten. Ja, Germen naar buiten, Lawson, Lindblad, die allemaal tegenkomen. Oh, die weten wel allemaal, er zijn mensen in de snelle ronde. Dus dan moet je alleen maar hopen dat ze goed voor je aan de kant gaan. Maar laat hem eerst maar eens een keer verbeteringen gaan doen. Dat wil zeggen in ieder geval alles in het groen. En ergens één in paars zou ook wel even lekker zijn. 3 minuten, 21, 20, 19, 18, 17 nog te gaan. Verstappen jaagt op de eerste tussentijd van Lando Norris, die dus 27-4 is qua secondes. Voorkant van zijn auto is echt een hele, hele klap beter. En tot op heden heeft hij nog geen last van zijn verkeer. 2/10 erboven, maar wel een verbetering van zijn eigen tijd. Snelle drone die meevliegt. Prachtig. Net of het een hele lage helikopter is. Maar het wordt ook in één keer een F1-game-achtig shot.
1: Heel mooi.
0: Maar het is wel mooi. Antonelli verbetert zich niet in de eerste sector in deze run. Trouwens, Verstappen en Antonelli op gebruik. Russell, Lawson allemaal, maar goed. Zijn Hamilton staat nog binnen.
1: 4/10 achter die tijd van Lando Norris, Verstappen.
0: Ja, zit hij op de tijd.
1: Hier ging het volgens mij, hoor ik, de toer achteruit gaan.
0: Eentje glijden. Wordt niet makkelijk dit. Het is ook niet heel nodig, want hij zit waar hij zit. Nou, zie je. 4/10 gebleven. Het was 3/10 en een beetje. Dus wat ze gedaan hebben, hij heeft geen nieuwe set gedaan. Dus als het Max gaat om het gevoel en de balans, kan hij zeggen ja, het is goed. Antonelli gaat zich dan dus, als het goed is, ook niet verbeteren met... Nee. Oh, die pakt wel de tweede tijd af. Die heeft dan in één keer weer een goede laatste sector te pakken. Antonelli nu tweede op 2/10. George Russell dan. Staat nu 7e en gaat naar de 6e tijd. Het gaat natuurlijk om onderaan de streep. En hoe zit het met de Aston Martins as we speak?
1: Bortoletto staat onderste. Perez, Bottas, Albon, Berman en Stroll ook. Maar Alonso staat nog steeds 12e.
0: Albon gaat nu ook Stroll voorbij.
1: Maar Albon moet net niet uit de gevarenzone.
0: Oei, Charles Leclerc op die mini-band blijven rijden, joh. Gek. En dan gaat Bortoletto in één keer naar 9. Kunnen we de Haas verbazend wat. Gaan die nu gekke dingen doen? Ja, kijk eens. Ocon, Sainz erbuiten, Alonso nu op 14. Berman, Alonso nu op 15. En dan gaan Colapinto op 16 en 17 aan. Daarom zei ik net, ze moeten het goed doen. Zij zeggen dat 20-1 de project time gaat worden. Nou.
1: Alonso is zichzelf wel een beetje aan het verbeteren. Op dit moment wat groene minisectoren.
0: Ja, het zit ook niet heel ver bij elkaar vandaan. Hè? Het is allemaal 20-22, dat Hulkenberg, boom. Maar dit kan Audi hier en dat kunnen ze in Q2 of het einde van Q2 niet. Bottas en Perez natuurlijk ook belangrijk om te kijken. Oh, momentje overstuur, ook niet fijn. Ja, Bottas weer, wel tijdsverbetering, geen plekverbetering. Perez waarschijnlijk in Mito, ja, wel tijdsverbetering, geen plaatsverbetering. Daar komt Fernando Alonso, was nog 15e. Ja, plakt net aan het ene plekje van Berman af.
1: Dat kon wel eens heel belangrijk zijn.
0: Dat zou zijn lifeline kunnen zijn. Maar goed, hij heeft ook nog een Alpine. En dat is Pierre Gasly.
1: Pierre Gasly is wel aan het gas geven, ja.
0: Ja, oké, maar dan, hij heeft een marge van 2 auto's.
1: De 2 Alpines.
0: Ja, de klok staat op 0. Nee, want er staat 1 Alpine. Nou ja, oké. Ja, dat kan.
1: Die 2 Alpines zijn snel onderweg.
0: Ja. Boah. Moet je je voorstellen, nu in die pitbox.
1: Hey, oh, al dat die zou gasten, het geweldig zijn, hè.
0: Al die gasten die daar zitten te azen of het kan. Tuurlijk is de vlag al uit. Daar gaat Gasly. Ah. En dan Colapinto. Kan hij net 16e worden? Kan hij net 16e worden, maar wel door naar Q2. Want daarachter niks meer. Ja!
1: Wow! Nee, het klopt. Dus blijft zo.
0: Ja, kan hij net 16e worden?
1: Hij heeft het
0: gered. Ja, hij verwachtte nog Stroll. Nee, die zijn binnen gegaan. Yo!
2: Oh, alright. Good job. Maybe a bit more to come. The next set. Let's go.
3: Ja, let's go.
0: Met een andere modus, hè? Ja, misschien zit er nog wel wat meer in. Met het volgende setje. Maar.
1: Ja, heel goed.
0: Dit is waar ze het om gedaan hebben, hè? Want doel, laten we eerlijk zijn, het is ook 1,8 van de top. Dit is een ultralichte Aston Martin geweest, dat kan ik je ook vertellen. Geen druppel te veel meegenomen dan dat het er nodig is. Maar. Ja, dit soort sporen kunnen gemaakt worden.
1: 1.18.5.5.5. Kimi Antonelli, tweede tijd, deleted. Kimi zakt een plekje. Max krijgt de tweede plek weer terug.
0: Ja, ik vond het er al heel illegaal uitzien. Dat is makkelijk om te zeggen nu. Hey, Albon.
4: So, that's terrible. Why the balance changing so much?
5: Alex, it was a good lap considering the car is all over the place. That's on us.
0: Sorry hoor. Waarom verandert dat? Ja, je hebt een goede ronde gereden. Want we hebben je een kutauto meegegeven. Ik vertaal het even makkelijk, maar dat is, ja, wat heb je eraan? Geef me die dan niet mee. Sainz, dit is een deel van de mentale problemen.
5: It was a good lap considering the conditions. I saw what our car had in it. Let's see what we can do overnight.
6: Yeah. Just keep working.
0: Ja, prima. Let's see what we can do overnight.
1: Ja.
0: Ja, Olly Berman toch pijnlijk. Zijn derde Q1-eliminatie van dit seizoen. Dat is niet lekker. Sainz 9-2 in kwalificatie. In positieve zin ten opzichte van zijn teamgenoot. Dus dat is nog steeds wel oké. Allebei die Williams eruit. De derde keer dit seizoen. Dus dat gaat daar ook echt niet goed in. En dan kan... Ik had het ook wel pijnlijk gevonden, maar dat is gewoon persoonlijk. Ik had het wel pijnlijk gevonden als Alonso niet door was en als Stroll wel. Dan had ik het ook weer.
1: Ja, maar Stroll is ook 20ste, hè?
0: Nee, is op zich. Ja, natuurlijk.
1: Ja, is zijn beste kwalificatie in de laatste 7 races.
0: Nee, dat is ook zo, maar. Weet je, ik verwacht dan als er een betere auto komt en het poppetje achter het stuur kan net een beetje meer verschil maken. Dat ik dat dan wel hoop en dat is gelukkig zo gebeurd bij Fernando Alonso.
1: Ja.
0: Versus Berman, kijk. Die auto, dus ja, dat motorvermogen op die rechte stukken, dat snap ik. Dat is de Honda-motor, die dus als het goed is na de zomerbreak in Zandvoort de nieuwe motor erbij komt. Ja, als ze dan Q3 zouden gaan halen, wordt het helemaal een dingetje. Dan zeg je normaal gesproken, ja, Q3 halen. Ja, de Q3 halen, dat zou kunnen, want daar zit hij op 1.7. Als hij een seconde wint, zit hij op 17, dan staat hij in die top 10, vooralsnog.
1: Ja.
0: Afplakken met, dat heet helikoptertape. Elk naadje wordt afgeplakt, zodat het maar gladder en gladder is. Stroll had er wel een dingetje, toch? Ja, miste bocht. Nou, te ver naar buiten, grind, grabbel, klaar, balen. Kijk, veel te ver naar buiten, onderstuur. En dan op dat randje grind wat er ligt. En dan ben je gezien.
1: De Sjaak.
0: Maar goed, ik denk dat er een redelijk grote zucht van verlichting door minimaal één kant van de pitbox bij Aston Martin gegaan is. Ja. Als hij er is, maar dat weten we tegenwoordig niet, want die houdt zich goed gauw. De oude Lawrence Stroll. Die zal ook wel even een kleine zucht van verlichting gaan. En ik denk zelfs Adrian Newey wel. Want je kunt natuurlijk wel zeggen, ja, maar we zien de cijfers en we zien dit. Maar daar had je een ding over, toch? Dat het klopte?
1: Ja, ja. Ja, wat ze op de sim...
0: Correlatie.
1: Ja, correlatie tussen de sim en wat ze op het circuit zien is 100%.
0: En dat begint dan al van de correlatie van de windtunnel naar de sim toe, weet je? Okay. Alleen pauzegeluiden zijn dit. Dat choppertje. En die koppertieter erbij. Het is allemaal weer fraai.
1: Maar het ziet er wel mooi uit, de nieuwe... faciliteiten hier op het circuit.
0: Ja, echt. Hebben ze goed gedaan.
1: Ja.
0: Goede beelden ook vorig jaar. Grand Prix geweest op zondag. En op maandag gewoon alle spullen weg. Ram, bam, echt een sloopkogel doorheen gaan. Maar dit moest ook wel. Hè. Vanaf 86 bestond dit. En met name die hoofdtribune. Dat was één. Ja.
1: Oude rommeltjes.
0: Het
1: kraakt aan alle kanten.
0: Houdt de deur die niet gesloten. Ik ben een keer een kwalificatie begonnen. Hadden we voor de kwalificatie een enorme onweersbui. Er stond er echt 15 centimeter water in de commentaarpositie. Ik had gelukkig alles omhoog getrokken. En dan komt gewoon, terwijl ik al live met een meisje binnenloop... en die zegt, wilt u naar een andere commentaarpositie? Dus ik hou hem van de week, zeg ik, dat nog even halen. Wilt u naar een andere commentaarpositie? Do you want to move? Ik zei, nou, we zijn al live, dus dat gaat even niet gebeuren.
1: Oh, sorry.
0: De Engelse commentator Ben Edwards, die had bij het eerste water wat er binnenkwam... had hij al zijn papieren die hij heeft, had hij op de grond gelegd... in de hoop dat het wel het water depte, maar er werd steeds meer water en meer water.
1: Al zijn papieren kwijt.
0: Ja, die had een soort papier-mâché-pulp had hij op de grond liggen. Nou, van die dingen. En wat er ging hier vorig jaar in Q2 uit, man. Weet je dat nog? Niet te geloven. 15.000ste. En in 2024 pakte hij op een 100ste een top 10 qualifying. En wat ik een leuke statistiek vind voor Isaac Hadjar... hij is de enige coureur behalve Mercedes, Ferrari en McLaren coureurs... die dit jaar in Q3 terechtgekomen is. Komt dat natuurlijk Verstappen één keer op een zeep het gat heeft.
1: Ja. Belangrijk om even naar te kijken zometeen. Wie komt er in Q3? Die Racing Bulls, hè, die staan nu een beetje op het randje. Die zouden toch die Audi's misschien wel moeten kunnen hebben.
0: Meestal gaan zij hier de stap maken die Audi niet maakt. Ja. Dat klinkt nog flauw, maar Audi is natuurlijk ook een jong team. Rijden met hun eigen motor, niet vergeten. Ja. Ook ontzettend knap. Lienblad is nog een derde vrije training geweest. Maar ja, die ziet wel al dat hij 3 wedstrijden achter elkaar... de top 10 qualifying binnengekomen is. En als je zijn laatste 5 wedstrijden het rijtje bekijkt... dan starten die als 15e, 11e, 10e, 9e en 7e. Dus dat is wel
1: progressie.
0: Een fijne lijn die je wil hebben. Alonso gaat op gebruikte banden deze run doen. Misschien zit er meer in, dus nu doet hij nog iets met afstelling en andere dingen.
1: En dan straks aan het eind...
0: Nog één keer een setje nieuw. Zou het zijn. Kijk, zie je hier die strepen in die bochten? Dat zijn de reparaties die FOM vannacht gedaan heeft. En er zijn meer plekken waar ze dat gedaan hebben. Dus dat is nog wel een dingetje dat we... Hopelijk hebben ze het daar goed gedaan. Dat we niet hetzelfde solimieter krijgen als dat we in Monaco gehad hebben. Hij zal wel moe zijn vanavond.
1: Zo.
0: Het stond het hele jaar nog niet op zaterdagmiddag rond 3:30 nog in zijn auto gezeten.
1: Maar ja.
0: Toen heeft zijn vrouw gebeld. Ja, we moeten even de voeding van de baby moeten we even uitstellen. Ik ben nog bezig. Weet je, die had natuurlijk... Ik zie dat wel voor me. Deze willen allemaal kijken of ze het zo dadelijk met één run voor elkaar kunnen boksen. Dit dus, ter herinnering nog even. Vorig jaar ging het veld in Q2 harder dan de uiteindelijke pole. En vrijwel het hele veld. Dus... Het even stilliggen van deze baan tussen Q1 en Q2 in... loopt daar niet aan. Dat is niet altijd goed. Het had niks te maken vorig jaar die regen. Dat kwam op zondag pas en allemaal dat soort dingen. Druppeltjes, nadigheid. De ruimte wordt natuurlijk gelukkig ook wat groter. Dus de kans op een vrije ronde is. Maar soms lukt het niet. Dus ik ben benieuwd of dat dit jaar weer gaat gebeuren. Want, als je niet zo vaak van alleen kijkt... van Q1 naar Q2, de klok gaat gewoon op nul. Hè? Als ze nu langzamer gaan rijden... dan dat Olly Berman deed op Berman 20-2. Stel, ze gaan nu allemaal 20-5 rijden. Ja, omdat ze door zijn, gaan ze met die tijd nog steeds door. Waar jaagt Alonso dan nu op? Hij heeft achter zijn naam alleen 20-1 staan. Ging Hamilton niet op de baan, maar in de bocht. Mocht hij willen. Ik vind dat de kleur groen de auto niet helemaal zeg maar, tot zijn recht doet komen. Maar ik heb al wat foto's links en rechts gezien. En je ziet ook onder het woord Amaranco hoe ontzettend diep die sidepods terug naar binnen lopen. Ik durf wel aan, het is zeker niet de lelijkste auto van het veld.
1: Zeker.
0: Aanboordgeluid van Alonso. Batterij op half. Hier is hij aan het deployen. Eén keer terugschakelen, korte recharge. Batterij gebruikt tot bijna leeg. Hier bij aantal aanremmen. Oh, oh, oh. Twee overstuurtjes. Paars zegt natuurlijk niks. Hier moet hij wachten om op zijn gas te gaan. Dus dan rolt hij iets te veel over de vooras. Hier is hij aan het rechargen. Nu alles wat hij heeft. Deploy, deploy, deploy, deploy, deploy. En leeg op start-finish. 20-6. Half seconde langzamer.
1: George Lucas, links in beeld. Short Ferrari.
0: Oh.
1: Oh, hij staat even niet, Lewis.
0: Ja, soms doen ze het in twee, hè. Oh, binnenkant zit wel safe, denk ik, net. Met Ocon die daar wegrijdt. Ja, dat is wel goed. Mag verstappen. Logischerwijs nu wel met de nieuwe set. Alonso, sorry dat ik gelijk had. Hij gebruikte inderdaad een gebruikte set. Norris zit ook naar buiten op gebruik te zetten. Goed, ja. Jastri ook. Die probeert ook een setje nog voor zo dadelijk erbij te houden. Verstappen nu paars, maar dat is ten opzichte van Alonso. Dus representatief is dat niet helemaal. Tenzij hij van die 18-6, nou ik noem maar eens wat, een 18-2 gaat maken. Dan gaan we praten, Verstappen.
1: Dan gaan we meedoen.
0: Eén ding is zeker, en dat is puur op het oog. De balans van de auto van Max is echt beter dan die vanochtend was. Oh, schoot die daar? Nee. Het leek alsof hij een metertje te ver doorschoot, maar hij kwam niet in het grind. Dan is het ook weer nat zo bij het. Opkomen rechterstuk.
1: Wat maakt hij ervan?
0: Ouders is mijn case.
1: 18-2-4-9.
0: Dat is wel de stap die je nodig hebt. En daarom berekening. Want als hij er lekker in zit, pakt hij meestal 3/14 van Q1 naar Q2. Nou, dus in 18-6, vandaar dat ik bot zei, nou, als hij er een 18-2 uit weet te rammen, doet hij het goed. Dat is wel lekker. Maar ja, die had Lando Norris ook al, hè? Oh, Jar is hem kwijt. Dat is daar. Ik dacht dat Verstappen te ver naar buiten ging. Die komt hier wel weg, maar hij moet meteen naar binnen. Nieuwe set eronder, zit er een gat. Ja, er zit wel een gat. Oh, het draait niet, want hij heeft geen downforce. Zie je dat? Want die dan, dat is net een
1: vrachtwagen, ze draait
0: een streekbus.
1: Ja. Lando Norris zit alweer 1/10 onder die tijd van Verstappen.
0: Ja. Ja, maar er liggen toch, we hebben het al gezien, hè. Er zijn plekken waar je zomaar 1,5-2 tiende weet te verliezen. Leclerc heeft niks in het paars en sluit dan ook niet aan op de snelste tijd. 18-9. Lando Norris. Ook niet. There you go, hè? Zie je het?
1: 18-5.
0: Lawson. Ja, plek waar hij hoort. Als Limblad ervoor komt, zou ik het knap vinden van hem. Kijk.
1: Zo.
0: Ja. Hele derde vrije training gemist, hè? Nou, eens even kijken wat Piastri dan kan. Mwah, achter Leclerc, maar voor Lawson. Vijfde tijd voor Piastri. 8 minuten, 43, 42, 41 op de klok. Ocon naar P8. 1 Verstappen, 2 Norris, 3 Lindblad. Beter dan de Ferrari. En dan Piastri, Lawson en Hulkenberg. Ja, Leclerc reed recht ook op die softband. Dus dat rondje van Lindblad is echt wel vrij bijzonder. Kimi Antonelli, 71.000ste aan de broek van de Nederlander. Maar het gaat nog niet om Paul. In de gevarenzone zitten op dit moment
1: Franco Colapinto, Esteban Ocon, Fernando Alonso, Lewis Hamilton, Isaac Hadjar en Gabriel Bortoleto.
0: Maar Hamilton heeft volgens mij nog geen volle ronde gezet. Dus gaan we kijken wat hij er hieruit kan poeren. Hamilton rijdt ook op een nieuwe set softs. Op. Eén momentje. Twee momentjes. Ja. Geen. Nou ja. Paars toch. En die sector 3 is niet foutloos. En dan pakt hij hem met, niet schrikken, 0,2 van een seconde. Dat is veel.
1: De hele dag al pakt hij die in sector 3.
0: Ongehoord. Ja, maar... Je hoort hem. Wacht even.
3: I've got no grip on him. Like, I don't know. We're doing something wrong with tires. I have zero grip.
0: Huh? Terwijl hij wel de snelste was. Ja, we doen iets verkeerd met de banden. Ik heb het gevoel, laat ik het als overtuigen, geen grip hebben. Hier het moment van Isaac Hadjar. In de bocht Schumacher. Luisteren Hauvers. Piep, piep, kraak, kraak. En zo. Nou, alle voorgenoemde geluiden heb je gehoord.
7: Okay, but come on. Someone is always the same.
1: Someone is always
0: Ik heb niet kunnen zien of hij ergens last van iets of iemand had. Misschien heeft hij ergens buiten een lijntje wat moeten doen. Maar ik had dan niet het gevoel dat hij in die bocht iemand tegenkwam. Of het moet de ghost driver van de F1 Pro TV app geweest zijn. Die ze de zondag doen.
1: Leclerc heeft een yellow flag aan zijn broek.
0: Ja, dat kan voor het punt van waar Hadjar
1: stond. Maar goed, als hij laat zien op de data dat hij toch van zijn gas af is gegaan... is dat ook weer zo van tafel.
0: En er staat een auto op vier wielen zonder gekkigheid helemaal rechts in het gras. Dus zo, what the fuck moet je daar... Maar ja, goed. Als de letter is, je moet even liften. Nou, we hebben van George Russell ooit daar de uitleg over gehoord. Ja, nee, want het kon zien. Het was 0,0004% lift. En ik zag dit en ik zag dat en ik zag dit. En ik had het allemaal in de hand. Ja, natuurlijk. Hamilton, 17-9. Ik zeg duveldoos. Echt waar.
1: Het zou wel eens een hele goede pole position tijd kunnen zijn.
0: 17-9.
8: Yeah, it's pretty tricky lap. Yeah, spent some more time in it.
0: Ja, dat, nou ja, sorry dat ik het zeg, maar dat, hij heeft helemaal gelijk. Want hij zit in die auto, maar nogmaals, opkomen laat, laatste bocht opkomen rechts terug was echt niet perfect.
1: Nee. Maar nou probeert hij plenty, zal misschien een tiende zijn, hè?
0: Ja, maar deze baan geeft de coureurs denk ik ook dat gevoel wel. Dat je nooit roept van... En dit is natuurlijk omdat niet alle snelheid uit je auto tegenwoordig... vanwege de aerodynamica en jouw maximale input komt. Dat komt ook van de input van wat doet de batterij... en wat doet de AI aan boord en wat doet de algoritme.
1: Geen hulde aan de stewards. Ze hebben meteen antwoord op Leclerc. No further investigation.
0: Ja, ze zullen goed gekeken hebben. Alonso, nou. Alonso.
1: Prima.
0: Alonso. Wordt gerekend naar de tijd van Hulkenberg, hè? Keep hem in de holes. Hou hem in de gaten. 57-3. Kom op. 7. Ja, 1 seconde. Jack. Nee, joh.
1: Oh, kom op.
0: Zie je hoeveel rake die auto heeft? Hoeveel die achter hoger ligt dan voor?
1: De oude Red Bull.
0: Ik heb aan ons ook wel de goede. Maar ja, we weten dat ook in deze... Dus als hij met 0,3 nog komt, zo dadelijk op die thuis van Hulkenberg... Dan zou er wel wat zijn. Net over een randje. Net erin zou leuk zijn. Net erin zou leuk zijn. Tiende. Met 0,4 op Hulkenberg. Oké. Ah... Wie zien wij zomaar die top 10 binnenrijden? In principe Bortoleto af en toe. Hadjar, ja.
1: Hadjar en Bortoleto nog geen tijd, hè?
0: Nee, maar daarom. Hadjar moet daar komen. Maar ja, Ocon, Colapinto, Gasly en Hulkenberg zijn niet jongens waarvan je roept... Ja, die staan altijd in die top 10 qualifying.
1: Nee, zeker niet. En ik denk dat die bij de Audi's ook behoorlijk eraan moeten trekken.
0: Maar ik denk toch dat Alonso het niet haalt. Daar moet ik dan ook gewoon eerlijk in zijn.
1: Nee, maar word je 12? Sta je 12 op die
0: zelfbescherming.
1: Prima, toch?
0: Ja, maar dat kan natuurlijk ook zomaar 15e zijn. Dat is wat ik bedoel. Ja. Lando, turn 1. De wind in bocht 1 is very variable. Oftewel variabele wind. Nou, nu moet Hadjar het even goed doen, zeg maar. Er staat Alonso voorbij. 3 minuten 34. Ik denk dat Alonso gekozen heeft voor een vrije baan. Of hij moet nog een keer op gebruik te zijn naar buiten gaan. Maar...
1: Charles Leclerc neemt wel een risicootje. Die staat in de pits.
0: Ja, maar 3 minuten kan... Met een rondetijd van 1,18. kun je met 2 minuten een beetje kun je naar buiten gaan. Heb je een goede marge. Hey, Hadjar. Nou, keep it straight. Het is ook dus een mannetje dat als hij de P erin heeft, want hij baalt wel zijn stekker. Ja. Komt hij aan hoor. Daga! 59.000 op die tijd van Hamilton weer.
1: Zo.
9: Ja. Geweldig.
1: Dat vind ik knap.
9: Ja, geweldig.
0: Ja, maar het positieve, dan zet ik wel even een oranje bril op. Als Hadjar deze tijd kan rijden.
1: Kan Verstappen het ook?
0: Precies. Zit hier 600ste boven de tijd. Oh, even wat aanremmen in Mojorot. Gasly, Ocon. Zit er voor hem op de baan. Sorry, vandaag die namen noem. Je denkt, ja, wat lukt die nou? Die zie ik helemaal niet. Ja, die zit er voor hem op de baan. Die gaat ook wel redelijk door. Geen last van hebben. Hoop ik. Norris. De baan wordt sneller. Nou, laat het maar zien dan. Stappen 14e op de tijd van Hadjar. Maar niet met een nieuwe set, en die had Hadjar wel. Komt er toch vrij dicht weer achter die Ocon terecht. Zit er wel een beetje vuile lucht op, maar... Ja, half seconde niet. Hadjar in de knip.
1: We missen weer Antonelli. Weer een tracklimit. Tijd weer afgenomen. Staat weer onderaan.
0: Alonso nog steeds op de wip. Ja, dan zit Antonelli daar dus ook nog. Dan wordt het een lastig verhaal. Russell naar 4. Achter Verstappen voor Norris. Piastri dan. Er zit meer tijd in de baan. Boah, Piastri laat het wel zien. Norris niet. Piastri naar 2. Bortoletto in het groen. Hulkenberg in het groen. 1 minuut 14 nog te lopen in deze. En daar is Bortoletto en ligt Alonso er nu buiten. En die staat binnen, dus... It ain't happening, maar... Dit is al een zoete wraak. En Lennon Norris gaat nu aantonen dat het echt kan.
1: Hulkenberg naar 7.
0: Lossen naar 8. En dan Lennon Norris. Bam.
1: 14e.
0: Ja, ik zeg even... Oh. Ja. Het is wel... Het gaat... Als je hem vindt... Als je die sweet spot hebt... Dan klap je ze eruit, hè?
1: Kijk, we zagen dat niet in beeld, maar Antonelli springt naar 7.
0: Ja. Norris, Hadjar, Piastri, 1, 2, 3. Hamilton, Verstappen, Lindblad, Antonelli, Russell, Hulkenberg, Lawson, Leclerc erbuiten.
1: Maar snel onderweg.
0: En net als Lewis, in die derde sector lijkt hij daar heel veel dingen goed te maken. Gasly haalt het dus niet. Dan komt Colapinto. Franco Colapinto haalt het ook niet. Dus dat is daar wel redelijk pijnlijk bij Alpine. En daar komt dan Charles Leclerc en die haalt het wel, tweede tijd. En dat op 1/10 van de tijd van Lennon Norris. En Lewis Hamilton denkt, ja maar wacht even, 2 keer groen, 1 keer paars heb ik eerder gedaan. Dat geintje wil ik nog wel een keer uithalen. Nee, 5e en 3e. En daarmee Hadjar 4e, Verstappen 6e. Verstappen wel de sprong gemaakt die ik dacht dat hij zou moeten maken. Nou, we zitten nu op 1:17.4 qua rondetijd, Jack. Terwijl ik voorspel dat 1:17.9.
10: Oh man, such a bad luck. It's so hard to drive.
0: Maar waarom heb ik die 1:17.9 gezegd? Omdat vorig jaar de Q3-tijd langzamer was dan de Q2-tijd. Dat was een halve seconde. Dus als we van 17.4 weer een halve seconde langzamer rijden nu ineens allemaal... zitten we weer op 17.9.
1: Ja.
0: Zou het zijn.
1: 16-9, denk ik dan, toch? Wat bedoel jij?
0: Nee.
1: Nee? Oké. Okay. Als we weer 14 eraf kunnen fietsen, dan zou je naar die 17 rond.
0: Ja, maar ik probeer uit te leggen, sorry. De Q2 vorig jaar was een halve seconde sneller dan de pole.
1: Ja.
0: Dus als dat nu weer gebeurt, moet je dus bij de 17-4 een halve seconde optellen. En dan kom je op...
1: 17-9.
0: Daarom heb ik hem gegokt. Dat ze hetzelfde hebben en ik weet niet waarom het gebeurde vorig jaar. Maar goed, er zijn wel stappen gemaakt. Hey, Lennon Norris gaat even van een tijd van Q1 18-2 naar 17-4. Leclerc gaat van 18-9 naar 17-6.
11: There's a high chance I broke the flow in turn 3.
12: Copy, we'll have a look.
0: Geeft aan Laura Müller en de monteurs. Check even de vloer, want ik denk dat ik hem in bocht 3 naar de galamise gereden heb. Hadjar heeft een berensprong gemaakt. 19e maar liefst, van 18-7 naar 17-8. Dus de cijfers omgekeerd. Piastri 18-8 naar 17-9. Echt dikke klappen. En Verstappen ging dus met die 14e van 18-6 naar 18-2. Niet genoeg.
12: I mean, for me, we seem genuinely competitive, so let's throw everything at it.
1: Ja, wat een tekst, joh.
0: Ja, ja, dat is zo, weet je.
1: Staat gewoon weer in die top 10 gewoon.
0: Pak geen marge. Hier komt hij aan, hè, met zijn vloer. Je hoort hem, hè. Dat. Hoeft niet meer te rijden, dus ze hebben tijd zat. Sommigen blijven dan al nog even zitten. Nou, we nemen dus afscheid van de heren Liam Lawson, Pierre Gasly, Franco Colapinto, Gabriel Bortoleto, Esteban Ocon en Fernando Alonso. Geëindigd op P16 en dat was dan toch de plek waarmee hij ook weer doorkwam naar die Q2. Maar pakt dan wel weer van 20-1 naar 19-8. Pakt toch gewoon weer 3/10 eraf.
1: Ze zullen tof.
0: Ja, ze zullen trots zijn daar. En terecht.
1: En die beide Mercedes die laten dat een beetje afweten tot nu toe.
0: Ja, bij Antonelli is natuurlijk, wat zei je, twee keer een tracklimit afgepakt. Hè? Ja, dan ben je al uit je ritme. Dus, maar, en Antonelli kan dit ook, hebben we ook eerder gezien. Hè? Dat is gewoon een streep eronder. En,
1: ja, maar hij staat wel te mopperen van we doen niets niet goed.
0: Ja, terwijl hij op dat moment een van de snelste was. Ja. Maar het is gevoel waar ze het dan over hebben. Maar interessant, net als vorig jaar, Lennon Norris snelste in Q2. Toen ging de pol met 58.000ste van een seconde naar Charles Leclerc. En Oscar Piastri kwam er ook nog onderdoor. En toen hadden we 1, 2, 3, 4 man, inclusief George Russell, binnen 53.000ste van een seconde. Maar die reden dus, moet je voorstellen, de tijd in Q2 was toen een 1.14.8. En de poltijd was 15-3, 15-4, 15-4, 15-7, 15-7. Dus het zijn echt hele grote verschillen.
1: Ja. Nou, baantemperaturen en de buitentemperatuur wisselen niet veel.
0: 5 graadjes baantemperatuur volgens mij?
1: Nee, niks.
0: Het was tot 49?
1: Nee, 45-8. Het is nu 45-0.
0: Oké. Okay.
1: Maar buitentemperatuur ietsje gezakt ook. Nou, niks.
0: Ja, maar je ziet het zonnetje op dit moment iets minder scherp.
1: Dus daar is ook niet veel aan de hand.
0: Ocon met de kapotte vloer wel voor het eerst in 5 Grand Prix Olly Berman te pakken in head-to-head. Bortoleto was de slechtste kwalificatie sinds Monaco, dat is 5 wedstrijden geleden. Lawson nu 3 wedstrijden op rij door deze Arvid Lindblad zeg maar aan de paal genageld.
1: Hele training gemist, hè? Deze
0: vrije
1: Lawson.
0: Training 3, ja. Dat was gewoon heel goed. En ook Hadjar, petje af, heeft gewoon Verstappen in de knip. Inclusief een ronde waar een dikke spin in zat. Ik weet dat er nu mensen zeggen die van ja, dan komt die Verstappen nu een keer onder druk te staan. En daar zegt Max altijd zelf van, niemand naast mij kan mij meer onder druk zetten dan de druk die ik mijzelf opleg.
1: Ja.
0: En dat vind ik wel mooi. Echt gewoon sinds de Dutch Grand Prix gekomen is het gewoon common knowledge geworden dat ze op alles circuits bij tribunes boksen, DJ's en doe maar gek en dan komt het goed en dan kom je in beeld.
1: Ja.
0: Maar het authentieke feest is toch echt in Zandvoort geboren.
1: Absolutement.
0: En daar komt een einde aan dit jaar. The last lap.
1: Voorlopig.
0: Ja, met alle drukte op de kalenders en alle landen die daar 50, 60, 70, 80 miljoen voor neer willen tellen, zie ik dat ook niet 1, 2, 3, 4 en ook niet 5 zomaar weer gebeuren. Maar je weet het niet. Laten we voorzichtig zijn. Je kunt trouwens ook even naar Grand Prix Radio / shop. We hebben ter ere van de last lap.
1: Ja, mooi oranje polo.
0: Ja, leuk. Is toch leuk om te hebben.
1: Ja, die moet je gewoon aandoen daar, toch?
0: Ja, precies. Ze verkopen er 2. Dan zijn er in ieder geval 2 mensen die authentiek zijn. Ja, we gaan toch in het oranje, dus dan maar net even wat anders dan die anderen. Maar goed, er zijn ook weer mensen die hebben daar op hun rug Orange Army staan, want dan hoor je weer tot een grotere groep, weet je. Kijk wij ons met z'n allen hier, dat kan ook.
1: Of Go Max.
0: Hoor je dat ze de Macarena draaien?
1: De Macarena.
0: En dus staan er allemaal mensen de Macarena te doen. De McLaren. Dat is de achtervleugel, de McLaren achtervleugel van McLaren. De McLaren. Maar die gebruiken ze dus niet. Dat is een ding wat zeker is. Wat wel zeker was, is dat de Macarena vleugel achterop de Red Bull was gisteren nog even de spraak van doen we hem wel, doen we hem niet. Is hij oké? Ze hebben het natuurlijk allebei, maar dat hebben we al kunnen zien. Allebei besloten om hem wel te doen. En daarmee gaan we verder. 13 minuten rest ons nog in Q3, de top 10 qualifying. En dat gaan we doen, toch wel knap, met Hulkenberg. Dan Russell, Antonelli, Lindblad, ook knap. Verstappen, Piastri, Hadjar, Hamilton, Leclerc en Norris. The usual suspects. Daar moeten we ook nog leren zijn. Dus basically, als er niks fout gaat bij McLaren, Ferrari, Red Bull en Mercedes, dan heb je dus al 8 plekken in die top 10 ingevuld.
1: Ja.
0: En de twee mannen die ertussen duiken zijn Lindblad en Audi. Lindblad in de Racing Bull.
1: Hulkenberg.
0: En dat vind ik van Lindblad super knap. Klokje staat op 12 minuten en 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15. Als je nu nergens meer aankomt, dan loopt hij goed tot het einde van deze kwalificatie. Die dus gaat bepalen wie er pole position gaat pakken.
1: Was dat vorig jaar ook niet een beetje zo? Dat ze heel lang gingen wachten dat die baan dus minder snel wordt?
0: Nou ja,
1: was dat het niet?
0: Nou, dat weet je niet. Ik weet wel dat ze in Monza een keer zo lang hebben zitten wachten dat er gewoon een hele rij auto's was die de vlag kregen. Die niet eens meer in ronde konden zetten. Dat soort dommigheden heb ik wel gezien. Maar ik heb dat hier niet zo 1, 2, 3 op mijn netvlies staan. Maar dit minder auto's, dit en dat. Eerste ronde, nooit helemaal top. Nou, we gaan het zien. Zou het zijn als we weer een half seconde langzamer gaan dan in Q2. Dat is wel uniek dan voor deze baan. Want als het 2 jaar achter elkaar gebeurt, dan is dat wel een dingetje. Kimi Antonelli dus jagende op zijn 7e pole. Piastri heeft er 6. Norris heeft er 16. Verstappen heeft er 48. Hadjar zijn beste kwalificatie is 3e. Leclerc heeft er 27. En Lewis Hamilton heeft er 104.
1: Zij zit er weer te visualiseren, hoor, die Hadjar.
0: Dat zou ook wel mooi zijn. Want die laatste pole van Lewis Hamilton, ja, die is van hier.
1: Vorig jaar?
0: Nee, het jaar 20. Nee, 23.
1: 23.
0: De 104e was 2023 Hongarije, dus de 105e kan 2026 Hongarije worden. En het grappige is, Leclerc zijn laatste pole is ook,
1: was ook hier.
0: Was ook hier, dat was dus vorig jaar. Met die 53.000ste. Dit is een keuze van Verstappen, zie je dat? Minder auto's om die vrije lucht, vrije baan te hebben. Want hij weet dat de hele sloot erachteraan komt. Moet hij eigenlijk, maar ik weet niet of het kan voor zijn bandentemperatuur, moet hij niet zo'n hele snelle, en dat lijkt hij ook niet te doen, niet zo'n hele snelle outlap rijden. En hier, als je er niet zo heel tof voor staat, was ik toch als me zeggen, je gaat wel, als je kan
1: krijgen. Ja, ze weten misschien nog het gewicht of zo, hè, dat ze denken van, we hebben nog.
0: Dit ga je ook krijgen. Leclerc zal denken, wat ben je aan het doen, vriend? Hamilton staat daar stil. Dit was ook ooit de baan waarin Hamilton genaaid werd door Fernando Alonso. Toen ze nog samen bij McLaren reden, was Alonso niet blij. En toen maakten ze nog een pitstop, zeg maar, voor die tweede run. En toen bleef hij staan. Zo naar de zijkant kijken, naar Ron Dennis. En zijn manager en dingen, die deed ook het pitbord. En die zat te knikken naar hem, van blijf maar lekker staan. En toen hij wegreed, haalde hij nog net het groene licht uit te komen pitstraat en Lewis Hamilton niet. En het volgende beeld was dat Ron Dennis vanaf de pitmuur naar die manager Fisio, die dat pitbord hard naartoe vloog en hem zo recht in zijn gezicht volledig kapot begon te schelden. Ik maak je kapot. Nou ja, zoiets had geweest, maar dan in het Engels, hè.
1: I make you kapot.
0: Ja, I make you broken feel kapot. Wie gaat die tegenkomen? Hij gaat Antonelli en Russell tegenkomen, net als net. Maar daar ga ik wel vanuit dat die netjes aan de kant gaan. Het gaat beginnen. De strijd om pole position voor de Formula 1 AWS Hungarian Grand Prix 2026, zoals deze wedstrijd officieel heet. En wij dat ook minimaal 1 keer per sessie moeten benoemen van de vrienden van Formula 1 Management. Ik ga dus nu niet schrikken als Verstappen langzamer is dan 18-2.
1: Nee, niet meteen.
0: Nee. Maar ja, als er dan allerlei andere mensen het wel doen, dan is het slecht. Paars in sector 1, dat is logisch. Want er is nog geen tijd gezet in deze Q3. De hoogsnelheidsdrone.
1: Piastri pakt die paarse sector 1 over van Verstappen.
0: Mooi stuiter op de vooras bij het uitkomen van die chicane. Prachtig. Om het geluid van Verstappen.
1: maakte dus die stap van 18-6 naar 18-2.
0: Ietsje te veel correctie, uitkomen Schumacher. Piastri pakt ook die middensector van hem af, dus hij gaat even naar de snelste tijd en krijgt dan wellicht beide McLaren's meteen om de oren. Maar goed, wat gaat hij neerzetten? 17-7.
1: 15e, sneller dan Q2.
0: Ja, oké. Het gaat dus harder. Einde theorie. Ja, zoals gezegd, Piastri er al onderdoor. Wow, weer dat overstuurmoment. Twee overstuurmomenten. En Norris, ook met dat weer, hè? En ook met een hap weer. 3/10 onder de tijd van Piastri. Hadjar, 4e, achter Verstappen nu. Maar Hadjar heeft een gebruikte set banden gebruikt. Dus Hadjar rijdt niet op nieuwe banden. Hij wordt een 10e boven de tijd van Lando Norris. Gaat McLaren hier de duvel uit de roos worden? Of heeft Lewis Hamilton weer zo'n mooie derde sector?
1: Ja, daar komt hij. Even kijken. Paar sector 1, groen sector 2 en... Voilà.
0: Ja,
1: weer.
0: Ja, weer die derde sector. Dat is toch wel bijzonder.
1: Knap hoor.
0: Leclerc antwoordde. Leclerc kan niet antwoorden. 1 Hamilton, 2 Norris, 3 Leclerc, 4 Piastri. En nog niks van de Mercedes'en gezien. Daar is Antonelli op de 4e stek. Heeft dus voorlopig ook niet gelogen dat het niet helemaal loopt. Als Antonelli 4e staat, zou Russell dat normaal niet halen. En die 7e, die haalt het ook niet. Die komt achter Verstappen terecht. Dus zouden we nu kunnen zeggen, grootste negatieve verrassingen bij de Red Bulls en bij de Mercedes.
1: Ja.
0: En Ferrari en McLaren die vooralsnog de eerste startrijen gewoon met z'n tweeën verdelen. Nou, ik denk dat die pole wel in de buurt komt van de 17-2. Jij?
1: Denk het ook wel.
0: Ja, er zijn mensen die zeggen 17-8. Wel nee, joh.
1: Het kan veel sneller.
0: Nee, maar ik had gewoon gehoopt. Weet je, een beetje doorrekenen van vorig jaar. Zou het dan weer kunnen gebeuren? Nee. Ook weer het schuine aanrijden in pitboxen, waar de pitstops normaal komen. En ik zeg pitboxen, omdat er zijn ook jongens, omdat de pitstraat niet zo breed is, die zetten hem al een ietsje schuin voor het wegrijden. In dat moment van Lando Norris. Luister, 2 keer.
1: Dus het kan nog harder. En dan toch nog die tijd.
0: Ja, dus het kan nog harder. En 2 keer was dus 2 keer een overstuurmoment in de allerlaatste bocht op de Hungaroring. Minuut en 18 seconden zijn er nog te gaan. 1 Lewis Hamilton, 2 Lando Norris, 3 Charles Leclerc, 4 Antonelli, 5 Piastri. Er is haast bij Ferrari, 6 Verstappen, 7 George Russell, 8 Hadjar, 9 Lindblad en 10 Hulkenberg. Het zou me niet verbazen als Lindblad en Hulkenberg daar blijven staan. Want ja, Lindblad moet dan nog een keer 14e goed maken. Dat lijkt me wel wat, want die is al gegaan van 19-2 naar 18-3, nu naar 18-2. Dus dat is niet een hele grote stap.
1: Nee, maar hier kan hij ook best blij mee zijn, hoor. 9e startplek.
0: Hij had geen gebruikte banden.
1: Prima.
0: De enige die dat deed was Hadjar. Dus Hadjar kan zo nog wel een sprong gaan maken.
1: De geoliede machine. Bandenstapels. Naar binnen.
0: Hadjar moest natuurlijk een set eraan geven, omdat hij die spin gemaakt had. Dus die set was hij kwijt.
1: Het is wat jij zegt, hè. Het oogt zo rustig. Maar wordt zo hard gewerkt achter die schermen. Het staat allemaal klaar. Bandenstapel wordt naar binnen gerold. Stekker uit het stopcontact. Hartstikke idee, naar binnen. En rust en kalmte. Overzicht.
0: Ik zal dan nog even beeld Ole Schack. Die dus weggaat bij Red Bull Racing. Gaat na de Grand Prix van Brazilië. Dus dit jaar stopt hij ermee. Dat is mijn laatste. Hij gaat volgens nog niet dat men roept zomaar ergens heen en daarheen en zus heen en zo heen. Hij gaat eerst het lekker terug naar Denemarken. Om meer tijd met zijn gezin door te brengen. Nou, prima. Topkeus. Al dik 20 jaar op de paddock en weer geracheld. En hier in Hongarije toen heel hard gewerkt, toen de voorwiel ophangen van Verstappen af.
1: Ja, dat was een masterpiece.
0: Ja, ja. Gaan we historie schrijven vandaag op de Hungaroring. Verstappen pakt hier ooit zijn eerste pole. Van alle onze pakte hier ooit zijn eerste pole. Dat is dan voor je persoonlijk als coureur wel historie. Als je Lewis Hamilton heet en je pakt
1: voor Ferrari
0: je 105e pole, wat dus een al dik record is, maar jouw laatste pole in een Grand Prix, heb ik het niet over een sprintrace, is van Hongarije 2023, dus dat is 3 kalenderjaren geleden. Toch. Maar het is nu niet als eerste naar buiten, de Ferrari's wel.
1: En het serieuze feit is, Olaf, het kan gewoon. Het is niet geleuter in de ruimte. Hij staat er goed voor.
0: En dan jojoot zo'n weekend toch heen en weer. Hè? De vrijdag was echt gewoon, was het een beetje Ferrari-land.
1: Ja, Ferrari, McLaren ook, hè? Net als nu, zeg maar, een beetje.
0: Nou, McLaren vond ik toen nog niet heel heftig.
1: Oh,
0: ik
1: krijg hem wel.
0: Ja, dat is Hulkenberg, maar dat is een slimmigheidje. Want doordat hij met zijn wiel staat, heeft hij de voorrang. Maar is er ook niet voorbij. En hij denkt, laat van het gat vallen, ik rijd pas wat later weg.
1: Daardoor houdt hij een klein beetje de beide McLaren's op.
0: Die dus iets later mogen. Maar goed, wij weten allemaal, dit wordt 1 run over 1 ronde. En dan is het gewoon ram, bam en erop. En in hoeverre gaat het nog heen en weer gehusteld worden? Kan er toch nog een Mercedes in die top 3 terechtkomen? Kan er toch nog een Red Bull in die top 3 terechtkomen?
1: De baan is 2,5 graad koeler.
0: Oké. Lewis Hamilton voor misschien wel een historische ronde in Hongarije. Jaagt op zijn 105e pole position uit zijn carrière. Zijn allereerste zitten die in Canada 2007. Heeft zijn eigen tijd om aan te vallen. Heeft een marge van 1/10 op Norris, 2/10 op Leclerc, 3/10 op Antonelli, 4/10 op Piastri, 5/10 op Verstappen. Dus als hij zichzelf verbetert, dan zet hij al een hele goede stap. Maar hij is wel de voorste van het setje. Dus moet hij daarna wel even gaan wachten of er niet alleen ergens anders paars pakt. Sector 1 is 2/10 langzamer. Ook vaker gezien, hè, dat de eerste run van een kwalificatie hem wel is. In de categorie de eerste klap is een daalder waard. Ook Leclerc begint met geel. Ook Verstappen begint met geel. Dan worden de voortekenen voor Lewis Hamilton alleen maar beter. En dan zit hij nu te hopen, als ik mijn tijd niet haal en de rest is langzamer, net als dat ik dat ben, die laat ik al 14 liggen. Oh, en het moment overstuur. Dan heb ik hem wel goede derde sectoren zien rijden, moet ik ook eerlijk zeggen. Maar 14 gaat hij toen gewoon niet goed maken.
1: Nee, die tijd halen ze niet meer.
0: 17-2 heeft hij staan. Ja, hij komt er niet. Ja, by far niet. Gewoon by far niet. Hier. 18-9. Gaat hem worden. Antonelli is wel aan het verbeteren. Maar eerst kijken wat Leclerc doet. Ook niet. Hamilton niet, Leclerc niet. En Verstappen die spint.
1: Houdt hem wel op de baan. Of
0: ja,
1: deze,
0: maar 100 uit valt. Ja, maar dan hangt de geel voor Antonelli. En die verbetert zich wel. Ja. En dat is Russell de lul. Die moet liften. Oi. Norris, Leclerc, we moeten nog wachten. Antonelli 4, Piastri 5. Verstappen 6. Kijken of die tijd van Antonelli blijft staan, hè? Norris paars in de middensector. 1/10 onder de tijd van Lewis Hamilton. Vandaar dat we nog niet mogen juichen. Lando Norris. Gaat dit goed? 1/10, ja, ik zie er weer geel. Maar dat, waar is dat dan voor? Ah, einde rechte stuk. Russell staat daar stil. Nee, Norris! Norris! 12.000ste! Hij vreet hem eraf! Hij pakt gewoon die pole weg. In die allerlaatste sector. Krijg nou aardbeien.
1: Had hij geen last van die gele vlag, Lando?
0: Nee, want dat is einde rechte stuk. Dus daar zit nog een Marshall vak tussen. Russell heeft hem stil moeten zetten. Dat dan? Weer problemen bij de Russell. Godsamme, het zit hem ook niet mee. Ja, ook gewoon midden op de baan ook, hè? Dus dan is het denk ik ook iets vastgelopen. Want anders laat hij hem wel op dat stuk lopen. Jemig. Lewis Hamilton op 12.000ste mist hij die 105e pole uit zijn carrière. Ik had het hem zo gegund. Maar niet daarentegen. Het is Lando Norris. Hij kijkt weer naar die achterkant, hè? Oh, er rookt ook flink wat. Rechtsachter. Oei. Als dat maar aan één kant is, is dat vaak geen goed signaal. Kan het ook zijn dat er daar motortechnisch iets kapot is?
1: Hij kwam het rechte stuk op, toen kwam Max net de baan op, hè?
0: Voor hem.
1: Ja.
0: Ja. Kijk, in het moment dat Verstappen spint, dan hangt er dus geel. Dan moet ik even kijken of Antonelli dan als eerste van die twee langskomt. Ja, dat gaan we hier natuurlijk niet zien. Ik denk het wel. Dan rijdt Max weg. En dan zien we niet wat er zou moeten zijn. Is dat het? Dat soort dingen. Dus maar de wedstrijdleiding zal het wel zien. Piastri heeft zijn...
1: Ja, dat bord moet even weg, vrienden. Bart. Hallo, bord moet weg.
0: Lewis dacht dat hij had. Lando Norris.
13: Ja!
0: Is blij.
13: Go, what a voice to be honest. Thank you very much.
0: En Norris is de enige die ik hier riep. De baan wordt beter, er zit meer in. Hij heeft Hamilton ook geroepen. Hij is een stoere. Dit is echt een hele mooie. Echt weggehaald voor de poorten van de hel. 17e pole position uit de carrière van Lando Norris. Die zijn eerste pole position pakte in Rusland.
1: Piastri heeft een tracklimit aan zijn broek.
0: Ja, ik zie hem staan.
1: Ja. Mike, het is niet helemaal duidelijk welke tijd hem is afgenomen.
0: Nee. At turn 1, lap 16.
1: Nou,
0: hij is weg, want dan staat hij ook, ze hebben die hele ronde afgenomen. Dat is ook maar. Maakt niet uit. Deze man heeft het voor elkaar, daar waar hij hem vorig jaar dacht te hebben. En er even iemand onderdoor kwam met een paar duizendsten. Nu heeft hij met 12.000ste van Lewis Hamilton afgepakt. Leclerc derde op 2300ste. Antonelli op 2700ste. Piastri op 4700ste. Verstappen op 5100ste. Russell op 5500ste. Dan had je er op 6400ste. Lindblad op een seconde. En Hulkenberg op 1.4. Mooie kwalificatie.
1: Ja, mooi shot van Lewis Hamilton. Die hoofdschuddend staat van... What the fuck? Ik dacht dat ik hem had. Ik zet hem bij één neer.
0: Helemaal mooi.
1: Ja.
0: Maar laten we eerlijk zijn, de Hongaarring levert wel. Als je het gat ziet tussen de pole position en de nummer 2... gaan we even een paar jaar terug. Hè. In 2022 was het 44.000ste. In 2023 3.000ste. In 2024 22.000ste. In 2025 26.000ste. En met het nieuwe reglement nu 12.000ste. Dus ja... Je kunt wel stellen dat de pole position trainer hier... een van de betere van het jaar is. Maar het grappige is dat de man op pole niet altijd wint. Dus dat wordt dan ook wel interessant voor de wedstrijd.
1: Bijzonder om te zien. Je ziet nu waar Lando naartoe loopt. Daar stond ook Lewis Hamilton. Die ging hier linksaf achter dat scherm staan.
0: Ja, behalen.
1: Uit beeld.
0: Ja, hij moet
1: en hij
0: behalen.
1: Stond de hoofd te schudden van... Oh,
0: hij moet even behalen. Ja.
1: Hij stond niet bij zijn torentje.
0: Hadden wij gedacht dat het 2026 kampioenschap dit soort dingen al op zou leveren? Nee.
1: Nee.
0: Ja, vorig jaar werden we natuurlijk zijn we enorm verwend met allerlei kreten en dingen. En mooie
1: klits
0: en andere dingen. Ja.
1: Er staat erachterin. Ja.
0: Kreten en andere dingen en mooie kwalificaties. En nou, wennen maar verstaan gaat volgend jaar niet meer gebeuren. Ja, dan stemmen we toch weer voor elkaar. Mag ik ook nog even een oorkonde uitreiken aan Arvid Lindblad? Vind je dat goed?
1: Ja, heel goed. Ik moet heel even, Olly. Race Control zegt... Incident involving Hamilton en Piastri noted. Impeding.
0: Oké. Okay.
1: Dus Hamilton wordt als eerste genoemd.
0: Ja.
1: Dus dan heeft hij misschien nog iemand opgehouden of zo.
0: Ik wil ook een oorkonde uitreiken aan Fernando Alonso.
1: Ja.
0: Zoals dat bij de Olympische Spelen ook gaat, weet je. Van, je bent er wel bij, maar je hebt het goed gedaan. Dan krijg je zo'n diploma.
1: Ja.
0: En Fernando Alonso. En daarmee dus ook aan het hele team van Aston Martin en aan Adrian Newey.
1: Antonelli, incident noted, yellow flag infringement.
0: Ja, daar heb ik over getwijfeld. Daar heb ik over getwijfeld. David Coulthard.
14: Our top three finishers from the qualifying session. Well, Lando Norris, welcome back. It's been a while. Your first pole position as world champion.
15: Yeah, thanks. Very, very happy. Very happy to be back on top. A tough quali. Obviously, these guys here were very quick. And it's been pretty tight the whole weekend, but we've seen quick from the first laps that we did, and we brought a few upgrades, and it's hard to know how much it helps in terms of lap time, but it certainly helped today. So yeah, very, very happy to be back on top, especially at a track where you certainly want to be on pole.
14: It's been great for us. as fans to not know who was really going to end up with pole position in the end. It was one hundredth of a second. You knew Lewis had the pole. You were going into that lap. You nailed that first sector. It's been a sector that's been strong for you all weekend. So the confidence was building around the rest of the lap.
15: I mean, honestly, I had confidence the whole of today. My laps in Q3 were not the best, even the one at the end, so pleasantly surprised to be on top. But we've been doing a good job. The car's been feeling good. I've had good confidence. I certainly pushed it a little bit more on the last lap. Some paid off, some didn't.

0: But then on top of that, just the grip for some reason wasn't there on that last lap, I think, for both Charles and I. It's obviously a track that I love. I think we're obviously competitive, but I think tomorrow's going to be a hard day.
1: Yeah, you've got an amazing record round here. If you'd managed by 100th and a little bit, that would have been your 10th pole on this track. So you've got a real connection here. You're teed up nicely for the Grand Prix tomorrow. But I'm still sensing that, you know, that's that pole that got away from you.
0: We were quickest throughout qualifying, so it definitely got away from us. I think my mind is just elsewhere right this second, because at the end of the, once I finished my lap, I don't know if I got in the way of someone, so I'm just trying to run that through my mind because I wasn't aware anyone was coming.
1: Okay. Well done on that second place for tomorrow. Charles, again, like Lewis, you were not able to find any improvement at the end on that final set of tyres. Lando, of course, was. So put us in the cockpit for you. What was happening with the balance of your car?
2: I mean, today there was quite a bit of a wind change, and I don't think I did a great job anticipating it with the car setup. I felt a little bit off from this morning, and then qualifying has been quite messy, to be honest. We've been a bit unlucky in Q2 with the yellow flag in the last sector, and then we were kind of trying to... I mean, we were playing catch-up, but the pace was never to the level of Lewis. So, it was all about trying to maximizing today, and I felt I kind of did it.
1: Okay, well done on getting that third place.
3: Kind of did it.
1: Finally, back to you, Lando. It's just one part of the weekend, but it gives you a clean run, the right side of the grid, and what is a long run down into turn one. So what can we expect tomorrow? We've had a little insight to some of the longer run paces, but tomorrow is another day.
4: Certainly is. I'm in the best position for it, of course. But these guys, they get good starts. They've been fast all season, so I'm expecting still a tough race. Obviously, they did Q1 on the medium, so it'll be interesting to know what tire they're going to start on tomorrow. So they may be in potentially a slightly better position with some things, but otherwise, we did the job that we had to do today. So I'm pleased for that, and tonight we'll make sure we prepare in the best way possible for tomorrow.
1: Okay, congratulations, pole position.
4: Thank you, man.
3: Een paar kleine interessante statistieken nog. Natuurlijk zijn er mensen daar blij en tevreden en allerlei andere zaken. De polesitter heeft geen van de laatste vijf Grand Prix van Hongarije gewonnen. Dus dat is niet in zijn...
5: ik hoorde David zeggen van ja, dit is de favoriete positie.
3: Nee,
5: is volgens mij niet.
3: Volgens mij de eerste niet-fabrieks-Mercedes-Pol van het jaar. Het is sowieso de allereerste pol voor McLaren. En de allereerste pol voor deze Lennon Norris als regerend wereldkampioen. En ja, Charles Leclerc, 4 wedstrijden op rij nu outqualified door Lewis Hamilton. En dan benoemen we Red Bull nog even. Ja, die zijn niet blij. Een halve seconde is... een te groot gat en te veel. En Lando Norris krijgt hier de pole position award uit handen van Michele Goulias. Iets met sport, maar dat is er wel aan te zien. Dat dus. Oké, Jack, favoriet voor de wedstrijd van morgen?
5: Lando.
3: Nee, want pole position...
5: Nee, maar hij gaat bij de start het verliezen van Lewis.
3: Oké, ik ga met je mee.
5: Maak wel een race, okay. Haalt hij een dik in.
3: We gaan het zien. Dank voor nu voor deze. En dat betekent dat we weten dat Lewis Hamilton op 12.000ste van een seconde tekort kwam. Als dit het impeding is tussen Lewis Hamilton en onze Capiastri, dan zie ik daar zeker geen case. Ik had eerder de onboard van Kimi Antonelli willen zien voor een gele vlag, maar... waarom ze deze helemaal meenemen dan van Lewis Hamilton... want die heeft geen pole gepakt. Weet je, het wel je vrij bijzonder, maar bij Formula 1 management... weet je het eigenlijk helemaal specifiek. Nervous.
5: En andersom dus.
3: Nooit. Ja, het is andersom met Piastri.
6: Ja.
3: Bocht 1. Ja, deze is wel wat anders. Oké. Nou ja, dat is allemaal later achter de groene tafel... want we gaan plaatsmaken hier op Grand Prix Radio, jouw sportradio... voor een man die heel goed is in dingen draaien. En dan heb ik het over muziek en andere zaken. En dan hebben we het natuurlijk over niemand minder dan Ben Liebrand. Dus veel plezier bij In The Mix met Ben Liebrand.

0: luistert naar Godenzone FM. Het is 8 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Op het Como-meer in Italië wordt gezocht naar een Nederlandse toerist die is verdwenen in het water. De 45-jarige man sprong van een boot om zijn 16-jarige zoon te redden, maar kwam daarna zelf niet meer boven. De jongen werd uiteindelijk gered door opvarenden van een passerende boot. De brandweer, kustwacht en politie zijn met meerdere eenheden op zoek naar de vermiste Nederlandse man. Hij had de boot gehuurd met zijn...

0: That's a wonderful finish.
1: The Iceman takes another step towards potential seaside glory.
2: Het ligt er weer prachtig bij, Blackpool. Maar daar denken deze mannen helemaal niet bij na. Dit is focus bij Gian van Veen. Bij deze tuinkabouters die ook Sneeuwwitje ondersteunen. De zeven dwergen waren dat. Kijk de focus ook bij Dirk. We beginnen vanavond met deze partij. Gerwin Price tegen Gian van Veen. En dan Luc Littler tegen Dirk van Duivenbode. Beide partijen gaan wie het eerst bij de 17 is. En het is heel bijzonder dat deze twee Nederlanders er staan in die halve finales. En voor de... Welkom, Co.
3: Dank je wel, Luc.
2: Voor de mensen die nu denken... wat heeft de styliste van Co nu weer uitgezocht voor Co? Co heeft helemaal geen styliste, zoals jullie zien.
3: Ik heb ook geen stijl. Dat is logisch, hè?
2: Co, jongen, tof dat je er bent. Ja. Deze twee Nederlanders daar gelaten. Zijn er nog vijf anderen die ooit de halve finale van dit zomer-WK hebben gehaald? Zou jij ze uit je hoofd weten? Dat is oneerlijk, want ik heb ze hier op papier staan.
3: Heb je nog Noppert, Van Gerwen natuurlijk. Van Barneveld, weet ik nog. Zat Klaassen daar niet een keer bij?
2: Nee. Wel Raymond en Jeffrey de Zwaan.
3: Ja, Raymond heb ik genoemd van Barneveld.
2: Oh, die had je genoemd?
3: Ja, en Jeffrey nog.
2: En Scholten.
3: Roland, ja, maar dat was voor onze tijd, geloof ik.
2: Nee, niet voor jouw tijd. Jij bent een generatie.
3: Wel voor dat ik bij de PDC was, laat ik het zo zeggen.
2: Dat is waar, dat is waar. Hé, hey, zin in?
3: Ja, absoluut. Het is een heerlijk avondje dit. Een zware avondje voor de Nederlanders, maar wel een hele leuke avond.
2: Ja, ze zijn allebei underdog, denk ik.
3: Ja, in principe. Ja, Dirk sowieso wel. En ja, ik weet niet of Gian nou onder moet doen voor Price, maar de statistieken spreken niet in zijn voordeel.
2: Kijken hoe hij er zelf over denkt, laten we dat doen. Want Arjen van der Giezen stond natuurlijk weer voor zijn neus.
4: Gian, ik wil het eigenlijk eventjes met jou hebben, met jou goed vinden, over je pijlen. Mm-hmm. Want gisteren hadden we het interview gedaan en je had nog wat meer interviews gedaan. Dus stonden we hierachter nog eventjes te kletsen met elkaar. En toen vertelde jij mij dat je met de 20ste of 21ste of 22ste lek, dat je gewisseld bent naar je oude pijlen. En vanaf dat moment ging het een stuk beter.
5: Ja.
4: Maar wat zijn dan oude pijlen?
5: Ja, nou, dat is voor mensen die gooien... Bijvoorbeeld sommige spelers spelen jarenlang met een setje. Ik niet. Tot en met het WK wisselde ik elke wedstrijd eigenlijk van setje pijlen. Door de nieuwe grip. Alleen daar had ik toen zoveel problemen mee. Met dat tijdens het EK gebeurde. Dat ik mijn duim eraan openhaalde. Dat ik daarvan af ben gestapt. Nu gooi ik wel wat langer met een setje. Maar gisteren pakte ik dan voor de wedstrijd wel weer even een nieuw setje. Omdat ik dacht, ja, die grip van die andere is wel zo ver versleten. Dat ik nu... voor dit moment wel weer een nieuwe wilde pakken. Alleen ja, dat zit dan toch niet helemaal nog in mijn systeem meer of zo. En dan,
4: ja, tijdens... wat is het verschil?
5: Ja, er zit gewoon wat meer grip op. Ik gooi met een speciale grip dat als mijn pijlen op elkaar kletsen... dat ze heel snel slijten. Daarom wissel ik altijd heel snel. Alleen ja, dit setje waar ik... Nou, het oude setje dan waar we het over hebben... is voor mij niet oud. Daar gooi ik misschien 2-3 weken mee of zo. Dus het valt wel mee. Alleen... dan gooide ik wel al de vorige wedstrijden mee, dit toernooi. En dan dacht je, nou, ik pak nu even een nieuw setje voor de betere grip. Maar ze stonden toch niet helemaal geweldig in het bord. Dus toen dacht ik, ik switch toch maar terug. En dan hopen dat het beter gaat. Ja, dat ging een stuk beter.
4: En vanaf dat moment ging het inderdaad een stuk beter. Ja. Is dat dan een stuk... ik bedoel, fysiek maakt het bijna niet uit. Op wat slijtage na. Is het dan vooral in je hoofd een verschil?
5: Denk het wel, ja. Alleen het gekke is, 12 maanden geleden had ik het precies andersom gehad, zeg maar. Dan had ik met een oud setje fysiek nadeel gehad, of mentaal nadeel, omdat ik dacht, nou, hier zit minder grip op. En ja, dat was nu precies andersom, dus gek hoe dat kan veranderen. Maar ja, het is wel zo, kijk, met die pijlen gooide ik hiervoor wel gewoon een prima wedstrijd tegen Wessel, bijvoorbeeld. Ja, dan denk je, ja, als je het dan toch nodig hebt, dan switch je toch weer terug naar het oude vertrouwen.
4: Daar komt de hamvraag natuurlijk. Hè. Je voelt hem al aankomen.
5: Ja,
4: met welk setje
5: aankomen.
4: Ga jij spelen? Ik neem aan, het oude setje.
5: Geen idee.
4: Dat meen je niet?
5: Nee, ja, serieus. Ik sta hier nu ook. Ik heb nog geen pijl ingegooid ook. Dus ik ga wel gewoon even kijken hoe het voelt. Kijk, ik ga daar weer een uurtje of 2, 2,5 ingooien met die nieuwe bijvoorbeeld. Dan slijt ze ook wel wat meer. En dan gaan ze ook wat meer naar je hand staan. Dus dan zou dat kunnen. Maar al voelt dat... ik ga het daar gewoon even testen. Dan voelt het na een kwartiertje. Ik zeg, nee, dat wordt niks. Dan pak ik wel gewoon weer die oude. Maar het klinkt echt alsof een heel ander setje is. Het is precies dezelfde set. Hetzelfde gewicht. Alles op en eraan. Alleen iets andere. Enfin, iets meer of minder.
4: Ja, maar in je hoofd zijn ze anders.
5: Zo is het. Maar dan moet je mij nu aanpraten, Arjan. Nee, grap. Nee, we zien het wel. Ik ga het gewoon aanvoelen wat het beste voelt dadelijk. En dan gaan we ervoor.
4: Heel veel succes.
5: Dank je wel.
4: Met of zonder nieuwe pijlen.
5: Maakt niet uit. Komt vast goed.
2: Wat zou jij doen?
3: Ik zou, ja, kijk, ik had vroeger een heel klein mapje. Er zaten 3 pijlen in en dat is alles wat ik bij me had. En wat flights,
2: je had geen alternatieven.
3: Ik had geen alternatief. Ik bleef altijd met hetzelfde spelen. Maar ze hebben tegenwoordig van die hele grote hutkoffers. Ik zou zeggen, gooi er 5 setjes in. Pak er gewoon elke keer 3 uit. Slijten ze gelijkmatig. Ja. En dan kun je er altijd nog een nieuw setje naast leggen.
2: Nee, maar hij had het toch echt wel over dat hij meer grip had.
3: Ja, maar aan de andere kant, wat hij ook zei, hij had ook zijn duim eraan overgehaald. Ja, ja, dus dat kan ook een probleem worden.
2: Kan ook een probleem worden, ja. Hey, tegen Price.
3: Ja.
2: We hebben het al even kort over gehad. Maar jij hebt ook volgens mij over Price gezegd... dat is ook niet een man bij dit lange format die de hele tijd goed blijft.
3: Nee, niet de hele tijd. Ik denk dat er scorend mogelijkheden liggen voor Gian. En hij zal scorend erbij moeten proberen weg te lopen.
2: Terwijl dat gisteren het grote probleem was, hè?
3: Ja,
2: scoren.
3: Precies. Nou ja, dat heeft hij eigenlijk een beetje wat heel het toernooi. Zijn finishen is heel erg goed. Ja. Scoren laat hem eigenlijk best nog wel in de steek. Dat zie je ook. Hij heeft in dit toernooi pas 9 keer 180 gegooid. Terwijl Prijster heeft er 21 in dit toernooi. Kijk, en je moet scorend bij Prijs. Hij moet eigenlijk een gameplan hebben tegen Prijs. Wat Littler tegen Dirk in zijn hoofd heeft. En dat is aanvallen, weglopen. En laat hij er maar achteraan jagen. En dan is Price wel best kwetsbaar.
2: Maar hoe realistisch is dat tegen iemand van het statuur van Price? Inmiddels gewoon weer de nummer 5 van de wereld, hè?
3: Nou ja, goed, we hebben ook gezien hoe hij die wedstrijd tegen Schindler speelde. In het begin was dat helemaal niks.
2: Nee, maar
3: gaat niet meer snel gebeuren natuurlijk, hè? Want de laatste wedstrijd was fantastisch. Ineens ging het licht aan bij hem. Maar het behoort tot de mogelijkheden van Gian. Het is wel een speler die gigantisch kan scoren. Maar dat moet nu wel gaan komen. Dat moet in deze wedstrijd komen.
2: Ja. Price zelf zegt dat hij elke partij beter aan het worden was en is.
3: Ja.
2: Nou, dat doet dan weer vermoeden dat het een hete avond voor Gian kan worden.
3: Ja, en zeker omdat het een halve finale is. Price ruikt natuurlijk ook die finale morgen. En daar wil hij heel graag naartoe. Zo'n mannetje is het ook wel, maar dat wil Gian ook. Hè. En, ja, in principe, Gian staat nummer 3 van de wereld. Is hij verplicht te winnen volgens de ranking?
2: Ja.
3: Zo makkelijk zal het niet zijn.
2: Nee, dat zagen we ook gisteren tegen James Wade. Want 16-13 staat weliswaar heel leuk. En dat was revanche voor een jaar eerder.
3: Ja.
2: In dezelfde wedstrijd. Maar Gian was totaal niet tevreden.
3: Nee, het was ook geen hoogstaande wedstrijd. Ik bedoel, met zijn finishwerk haalt hij er heel veel uit.
2: Ja.
3: En Wade was ook niet op zijn niveau die we gezien hebben. Dus wat dat betreft is dat lekker. Ja, je ziet ook echt wel aan hem van ja, het moet allemaal heel erg moeilijk en het is hard werken, het is heel veel werken.
2: Ja.
3: Maar goed, uiteindelijk trek je hem wel over de streep. Hè. Moet je ook realistisch zijn, want hij had wel weer die wereldwedstrijd tegen
2: Nijman.
3: Tegen Nijman, die achter die kiezen. En dan verwacht je eigenlijk, ga ik zo weer door. Hè.
2: Nou ja, maar wat we ook al vaak zien, is dan hebben sommige jongens hun finale eigenlijk al gehad. Hè?
3: Ja, maar in de tweede ronde heb je dat niet. Nee, en zeker niet iemand als Gian. En het is op zich voor hem wel weer een lekker resultaat om die halve finale te mogen spelen. En hij is zeker niet kansloos. Maar we moeten even kijken, dit jaar hebben ze eigenlijk alleen maar op de Premier League tegen elkaar gespeeld.
2: Ja.
3: In die 7 wedstrijden. Dan won Prijs er 5 van. En in een totaal 16 ontmoetingen had Prijs zo vaak 100 plus gemiddeld. Dus dat is niet gezond in verhouding ten opzichte van Gian.
2: Ik snap wat jij bedoelt, maar als we nog eens wat geweldige finishes van de partij van gisteren op een rijtje zien, dan onderstreept dat eigenlijk alleen maar dat mocht het scorend niet lukken, dan heeft Gian dit nog als wapen.
3: Dat wapen heeft hij nog, want daarin staat hij wel duidelijk voor op Price.
2: Met deze als hoogtepunt, hè, Koop?
3: Ja, is een geweldige. Weet je, daar creëer je ook weer even wat extra ruimte ten opzichte van Wade.
2: Ja.
3: En ja, en dan zie je toch dat Wade helemaal terug kan komen.
2: Nou, je moet ook letten waar Wade op staat steeds. Ja. Dus dat is een extra dikke tik. Hier staat Wade op 24 en dan gaat 118 eraf.
3: Ja, en die leek ervoor. Ja, staat Wade ook op 12 wachten. Ja. Dan gaat hij 64 uit. Ja, dat zijn wel de hele grote mannen, vind ik.
2: Echt geweldig.
3: En zeker in de eindfase van een wedstrijd.
2: Want ook de ervaren James Wade weet, ik sta op 24, ik krijg nog wel een kans 118. Ja. Niet dus.
3: Niet dus, nee, maar ja, dat heb je als je tegen Van Veen speelt. Die staat 56% te finishen dit toernooi. Dus ja, prima.
2: Ja. Dit is zijn 5e halve finale voor Gio van Veen. Het begint erop te lijken. Hè? De vorige 4 heeft hij er 2 gewonnen.
3: Ja, klopt.
2: Laten we de balans maar eens laten doorslaan naar 3 van de 5 dan.
3: Ja, dat zou mooi zijn, maar...
2: Kijk, dit zijn ze.
3: Ja, dit zijn zijn halve finales.
2: Die World Masters, dat was wel pijnlijk, hè, die 5-0.
3: Ja,
2: maar goed, het is een heel kort format, dus dat is...
3: Ik wil net zeggen, dus, en het is een grote naam, hè, waar je tegen speelt.
2: Ja, en het WK darts, dat was natuurlijk schitterend.
3: Geweldig, 6-3 in sets, dat is helemaal fantastisch.
2: Echt fantastisch.
3: Europees kampioenschap, nou ja goed, hij won die titel, dus logisch dat hij ook van Gerwe wint dan.
2: Ja. Oké, wat zeg jij?
3: Een hele lastige hoor. Price is de favoriet op papier, gezien het verleden. Maar hij is zeker niet kansloos. En we gaan ervoor.
2: Net als Guy en Jacques naar de opkomsten. Heel veel plezier!

And now his opponent from the Netherlands into his first.

0: Goedenavond, dames en heren, dartsliefhebbers. Het gaat gebeuren. Twee halve finales van de World Matchplay editie 2026 staan op ons te wachten. En in beide halve finales een Nederlander aan de okkie. Met eerst Gian van Veen, de nu nog nummer 3 van de wereld. Maar als hij deze wedstrijd hier van Gavin Price zou winnen, dan is hij de nieuwe nummer 2 van de wereld. En gaat hij voor het eerst in zijn carrière de finale van de matchplay spelen. Price stond daar al eens. Hij heeft ook al heel wat halve finales op majors achter zijn naam staan. Daar komen we straks vast nog wel over te spreken. En dus is The Iceman een hele pittige tegenstander. Maar ja, halve finale matchplay zak. Daar zijn geen makkelijke tegenstanders meer over natuurlijk.
1: Nee, normaal gesproken niet. Nou ja, eigenlijk nooit niet. Je haalt misschien met een mazzeltje een keer de eerste ronde. Als je heel veel mazzel hebt, kun je nog een kwartfinale halen. Maar daarna houdt het echt wel op. In de halve finale staan over het algemeen de mannen die of in topvorm zijn of gewoon hele goede prestaties hebben neergezet. Sing.
0: We hebben Van Veen natuurlijk gisterenavond nog gezien. Waarom? En vooral een mentale wedstrijd van James Wade. Goed was het niet echt.
1: Nee, van beide niet.
0: En vooral ijzersterk te finishen op de juiste momenten. Won Van Veen die wedstrijd. Daardoor zien de toernooicijfers van Price er misschien net iets beter uit dan die van Van Veen. Zegt dat nog iets?
1: Nee, je begint min of meer met een blanco canvas aan zo'n wedstrijd. Het draait voor een deel op de vorm van de dag. Al heb je het gevoel dat Price tot nu toe misschien wat beter door het toernooi is gegaan dan Van Veen.
0: De uitzondering dan van zijn allereerste wedstrijd, die tegen Martin Schindler. Gewoon had moeten verliezen. Maar ja, Price die altijd ergens zo'n toernooi en wedstrijd speelt die niet zo heel erg goed is, die heeft hij dan waarschijnlijk al gehad.
1: Geen 91 finish voor Price in de leg van Van Veen. Maar hij staat wel al meteen dus onder druk, Gian van Veen. Die zit er ver boven. Triple 16 gaat wel naar tops toe. Die zit er toch een behoorlijk stukje onder.
0: Die niet. En dus is de eerste leg er één voor de Welshman. We gaan een tikkie langer door dan dat we dat gisteren en eergisteren deden in de kwartfinales. Je ziet het in beeld. First to 17. Dat betekent ook dat, mocht er verlengd worden, dat het uiteindelijk 2019 kan worden.
1: Kijk aan. Dat is nog heel ver weg.
0: Zeker maar. We kunnen het alvast even benoemd hebben.
1: Zei,
0: 2019.
1: Nog nooit gebeurd. Oh. De geschiedenis van de World Matchplay. Ik denk, 2018 wel. 1917, hè? Allebei één keer.
0: Dus halve finales gaan niet zo heel vaak de verlenging in.
1: De meest voorkomende uitslag in een halve finale is 17-15. Ze zijn wel vaak close. 8 stuks.
2: Oh. Going to require 140.
0: Gaat tops overlaten.
2: Junior require 135. 99.
1: Weer goed weggezet door Van Veen. Maar ja, Price staat alweer op tops. Als een belletje gooit hij maar ook in. Dus de voorlopige conclusie is dat Van Veen twee keer vijf beurten de tijd heeft gehad. In de eerste twee legs en twee keer niet uit was.
3: dat dekt wel een klein beetje, denk ik, de lading van het toernooi tot nu toe van Veen. Te weinig legs in 5 beurt uit.
2: 41.
4: Hij gaf het aan gisteren in het interview ook bij Arjan. Ik weet dat het beter moet, vooral scorend, als ik een kans wil hebben tegen Price. Nou, we zien dus in deze eerste 2 legs wat er gebeurt. Als je scorend niet op dat niveau mee kan.
3: Nee, en dan scheelt het maar 1 trippeltje in een leg. Het is echt geen huizenhoog verschil.
2: 125.

0: dubbel 16 er wel in.
1: Je zei het net al even, Gavin Price heeft beduidend meer halve finales op grote toernooien gespeeld dan Gian van Veen. Sterker nog, als je naar de laatste 10 jaar kijkt en je kijkt naar alle majors, dan heeft Gavin Price na Michael van Gerwen de meeste halve finales op majors gespeeld. Dit is zijn 31ste. Zijn 30ste moet ik zeggen. Alleen Michael van Gerwen, die heeft er 49 gespeeld. Goed, daarna is Price toch het hoogste. Littler staat inmiddels trouwens op 18, dus die komt er wel snel aan. Die heeft maar, nou, wat zullen we zeggen, 2,5, 3 jaar
0: ja.
1: Ja, van de 10.
0: Nou ja, het zegt ook wel iets over hoe constant Price dus al jaren aan de top staat.
1: Ja. Ondanks dat hij dus relatief gezien weinig wint. Want hij heeft in die halve finale een positief record zelfs. Hij wint er 15, verliest er 14.
0: Eerste van Veen. Price mist de grote 20. Heel ruim. En mist vervolgens ook de grote 19.
1: Dure foutjes dit. Dat weet hij ook wel. Geprofiteerd door Van Veen. Kijk, hier kun je je tegenstander natuurlijk een beetje pijn doen. Hè? Zo'n 47 finish stelt niet zoveel voor. En weer met zijn laatste pijl prikt hij hem erin.
0: En weer mogen ze dat op de Newcastle horen. En ik denk dat Price net even aan het bord getrokken, aan zijn pijl getrokken heeft, waardoor het bord wat is verschoven.
1: Ja, je ziet daar bij die M van Windhoek, zie je ook wel een plekje zitten. Ik denk dat hij daar net even te veel vast is blijven zitten, die pijl. Zie je het?
0: Ja. Het eeuwige aandenken aan hoe ver die pijlen van Price erboven zaten, die eerste twee.
1: Maar heel rustig opgelost door Van Veen. Die zich voorlopig nog niet gek laat maken.
0: Twee voor Van Veen, twee voor Price.
2: 96. Junior Aguirre
1: 88 voor Van Veen. Moet wel 4-18 en de bullseye.
2: 63. Junior Aguirre 125.
0: 125, die zal ook naar het midden van het bord kijken, maar die begint er al. En die mag naar tops. En die heeft hij al een paar keer geraakt met zijn laatste pijl. En dat doet hij nu weer zo vlak voor de eerste onderbreking. Heeft hij al een paar keer mogen brullen. Maar nu echt met recht. Een 125 finish in het gezicht van Van Veen. 4-1 voor de Iceman.
3: Poeh, en ik zal je heel eerlijk zeggen, Co. Ik was hier al een beetje bang voor dat het zo zou gaan. Ja, spreek dat dan liever niet uit.
4: Nee,
3: ik ga het niet jinxen.
4: Nee, precies maar.
3: Maar dit is wel hoe je het dan voelt als je de mannen hebt zien spelen de afgelopen partijen.
4: Ja, andere kant, weet je, er ligt een klein kansje. Hè? Je krijgt die break.
3: Die 47 bedoel jij?
4: Ja, die 47. Hij geeft jou de kans eigenlijk, want hij maakt twee grote fouten, Price. En je rekent het niet aan. Je rekent hem niet af.
3: Dat gebeurde gisteren wel steeds.
4: Ja, en dat deed hij gisteren wel uit het hoogste finishpercentage staan tot deze ronde. Kijk, hier een 1 en een 7. Ja. Dat zie je bij Price ook niet snel. Die is ook echt nog wel met die wedstrijd bezig.
3: Cynische lach.
4: Ja, nou, en als je dan een finishpercentage hebt van 58%, dan denk je, deze gaat uit. Dan weet ik wel, het is vroeg in de toernooi of in de wedstrijd, maar... Ja, hier had je hem wel even een tikje terug kunnen geven. Heb je die break terug te pakken, heb je het weer zo in de hand.

0: Nou, het ging gisteren ook veel over timing. Dat is natuurlijk net als dubbelpercentage en je gemiddelde een superbelangrijk aspect aan darten. Ja. Dit was gewoon het moment om het even te doen. Ja, dus die 47 uit.
1: Precies, gewoon om te laten zien van maak nou geen fouten, want dan sla ik erin en, en dan pak ik je aan. Ja, dat doet hij nu niet. En dat doet hij eigenlijk door het hele toernooi. Heeft hij dat perfect gedaan. Steeds gedaan. En ook in die wedstrijd tegen Wessel. Ja, echt op zulke belangrijke moment. Die 148 staat me nog zo dichtbij in mijn geheugen. Weet je, op dat moment dat ik echt denk van wat een grote klasse. Ja, hier krijg je een kans, die gaat er net niet uit. Enkele boel wordt het. Zit net naast die dubbele. Ja, dan is dit wel weer een zware dobber hoor. Die tik die je in je oog krijgt, dan sta je twee breaks achter.
0: Het is wel magistraal gegooid natuurlijk.
1: Ja, het is fantastisch. Die zit ook maar net in, hè, die enkel. Maar dat is dan de mazzel die hij een beetje mee heeft. Die Gia niet mee heeft. Ja, en nu valt die Thompson wel met zijn eerste pijl in.
0: Zo, die uitbarsting. Ja. Deze was niet geacteerd.
1: Nee, maar deze was ook wel terecht. Want het is ook een hele belangrijke voor hem natuurlijk. Maar die kijk, dat hij nog een keer terug mocht komen van Gian en dat hij daar zo uit zijn plaat gaat, denk ik, ja, dat is ook weer nergens voor nodig.
0: Nee, dat is ook zo. Maar ze hadden denk ik allebei hetzelfde gameplan.
1: Ja, zo hard mogelijk.
0: Vroeg, zo snel mogelijk weglopen. En dat is Price gelukt, want hij begint ook gelijk met een break, hè?
1: Ja, dat is lekker. Meteen een breakje, kijk, die 118 gaat niet uit. En het is wel weer een lekje waar je wel weer een kans... Het zijn kleine kansjes, maar ja, jongens...
0: Dit is timing.
1: Het is halve finale.
0: Ja.
1: Het wordt verwacht.
0: Dit is timing, hè?
1: Ja. Dit is puur timing. Dit is gewoon op het juiste moment de juiste dingen doen.
0: We hebben natuurlijk nog de dieseltheorie.
1: Ja, die besta. Ik heb hem ook nog niet afgeschreven.
0: Nee.
1: Alleen,
0: twee breaks is in één sessie wel.
1: Twee breaks in één sessie. En hoe lekker de prijs voor staat, hoe makkelijker die gaat gooien.
0: Ja.
1: En voor Gian wordt het nu echt te flink aantrekken.
0: Met bepaalde verkramping tot mogelijk gevolg?
1: Ja, nog niet. Daar is nog veel te vroeg voor. We gaan naar 17 gewonnen legs voor de winnaar. Dus er is echt nog wat ruimte om het een en ander goed te zetten. Die twee breaks hoeven ook niet achter elkaar. Hè? Dat mag in de gaande drie sessies.
0: Zeker.
1: En dan is er nog een heel lang eindstuk. Dus wat dat betreft is er nog alle ruimte voor Gian om terug te komen.
0: Jij had nog iets uitgezocht. 1700 partijen van Price.
1: Ja, en dan een finishpercentage beslaan van 40,5% over 1772 geregistreerde wedstrijden.
0: Niet normaal.
1: Dat is bijna 1 op 2, hè? Over 1772 wedstrijden. Gian doet het ook niet slecht, hoor. 1100 partijen geteld, 43%.
0: Oh.
1: Dus die staat ook goed.
0: Ja.
1: En Lidl heeft zo'n beetje hetzelfde, maar ja, die heeft nog geen 700 wedstrijden, dat is nog een broekie. En Dirk komt er wel een beetje belabberd vanaf 30%, want die staat op 38% na bijna 1700 partijen.
0: Ik vind het nog altijd knap, hoor.
1: Vind nog steeds
0: zoveel partijen.
1: Ik doe het er niet na.
0: Tweede sessie.
2: Hopelijk heeft Van Veen ergens achter het podium wat vaatjes staan. En dat hij nu een andere heeft uitgekozen om uit te tappen. Want dat vaatje wat hij de eerste vijf legs heeft gebruikt, dat werkte nog niet echt.
3: Nee, en het heeft toch gewoon te maken met de druk die hij iedere leg kan geven op Price. Hij scoort wel rond de 100 gemiddeld. Dat is oké. Niet meer, niet minder. Maar ergens in de laatste twee beurten gaat het dan niet goed. Want hij is simpelweg maar één leg in vijf beurten uit geweest. En uiteindelijk is dat toch ongeveer waar deze mannen wel op moeten zitten.
4: 58. 140. Giving you 164.
3: Even wat hij over heeft. 86, die triple 18 is geblokkeerd. Dus ik denk dat hij toch een andere route gaat willen proberen. Bullseye misschien. Nou, dit was wel heel ver bij de bullseye vandaan als het daarop gemikt was. Van Veen, twee keer triple 18 en dubbel 10 lukt niet.
2: 82. Wel weer zo'n grote mannenfinish voor Price die met een bullseye begint. Hij wil eigenlijk niet naar dubbel 16. Ja, soms moet het.
4: 74. Junior require 40.
3: En dit is de eerste keer dit toernooi dat Gian van Veen met drie darts in de hand mist. Wijs wil dat nog best even laten weten aan Van Veen. Met een nieuwe boeia. 58.
2: Voorlopig lijken alle stoplichten voor Van Veen op rood te staan. Want ja, we zien het inderdaad in beeld. Het percentage van Van Veen over het toernooi was zo goed verzorgd. Hij liet amper kansen liggen. Nou, dat is al in kansen 4 keer fout gegaan. In pijlen op een dubbel 8 keer fout gegaan.
3: Ja, en dan kun je zeggen dat Price ook echt nog niet top is, hè, in deze wedstrijd. Hoe gek dat ook klinkt. Maar die gooit 91 gemiddeld. Dat is ook gewoon nog ruim 10 punten onder wat hij in de vorige ronde deed. Alleen zijn timing, en met name zijn timing op de dubbels, is net even wat beter.
2: Het hoeft niet. Het gebeurt ook niet.
3: Ik denk dat hij er wel voor gegaan zou zijn. Gewoon om een beetje lekker gevoel te krijgen. Sluipt toch weer wat dichterbij. Price. Van Veen kiest voor de triple 11. Die gooit hij niet. Dan blijft er 23 over. En nu dubbel 6. Dat is dan klaarblijkelijk de dubbel van zijn keuze.
2: Een hele artistieke route die Van Veen daar volgt. Dat helpt hem niet. Price voor 96, voor dubbel 18, voor dubbel 9, voor 6-1. Ja hoor, ook dat nog. Dit gaat helemaal de verkeerde kant om.
3: Ja, Van Veen is die 65 toch een beetje bang om voor de boel te gaan. Want daar komt het op neer. Ik zie hem bijna nooit voor triple 11 op 65 gaan. Toch bang voor of een bullseye en dan maar 1 pijl voor de dubbel te houden. Kies dan voor de triple 11. En dat mag. Niks mis mee. Ja, dan weet je ook, als je die niet raakt, dan krijg je maar 1 pijltje voor de dubbel. En dan mag hij vanaf 23 kiezen. Ga ik voor 7 dubbel 8. Of een andere route. Kies dan voor die route naar dubbel 6 toe. Ook daar is niks mis mee. Maar ja, dan moet je hem wel gooien. Daar gaan we wel bij Van Veen. Die gooit het ritme ook nog een beetje omhoog.
2: Daar ging het natuurlijk gisteren ook nog even over. Dat hij eigenlijk dat nodig heeft. Dat hij dat ritme wat op kan krikken.
3: Ja, dat zou in deze partij tegen Price wat makkelijker moeten kunnen dan tegen James Wade.
4: Safety van.
3: En weer vermijdt hij tops nadrukkelijk. Ik denk dat tops bij het ingooien niet zo lekker liep.
2: Nou, denkt Van Veen als hij zijn tweede leg pakt. Zwaar tegen de darts in.
3: Ja, daar hoeven wij ook geen grootste dingen voor te doen. We zeiden dat Van Veen in 5 beurten bijna niet uit is. Maar dat is Price ook niet. Die heeft ook maar 2 legs onder de 15 darts gegooid.
2: Ja, Van Veen krijgt ook kansen zat. Er is maar 1 leg in de hele wedstrijd waar hij geen pijl op het dubbel heeft gehad.
3: Precies.
4: One.
2: Hij zal niet toch echt proberen om tops over te laten. Ik weet niet wat hij dadelijk doet vanaf 80.
3: Ja, hij moet voor de 20 aan, dat kan niet anders. Ik denk wel dat hij heel graag een triple twiddle zou willen.
2: Dat lukt.
3: Hij vecht zich terug in deze wedstrijd, Gio van Veen. Neemt hij knap.
2: Hij won dit jaar in Premier League verband 2 keer. Van Price. Deze Gian van Veen, het lukte hem ook een keer in de kwartfinale van een Eurotour toernooi vorig jaar. Dat zijn dan meteen de enige 3 overwinningen van Van Veen. The Iceman. Price kan opscheppen over 13 overwinningen op Van Veen.
3: En weer is Price het initiatief in zijn eigen leg kwijt. Hij valt toch een beetje stil. En Van Veen begint langzaam maar zeker wat meer trippels te rooien.
2: Sowieso, die eigen legs van Price zijn de hele wedstrijd al niet best.
4: 59. Junior Equine 81.
3: En zo valt het allemaal nog mee.
4: 69.
3: Want 6-1 leek heel erg te worden, maar 6-4 valt best wel weer mee.
4: 69.
2: En dan is het eigenlijk zonde dat er weer een onderbreking aankomt, want de Van Veen zoals we hem nu zien spelen is de Van Veen die we de hele wedstrijd willen zien spelen. Moet wel even die dubbel gooien en dat gaat mis. Staat er nu 3.
4: 59.
3: Dat is voor hem niet desastreus. Daar mag ze natuurlijk over elkaar heen gooien.
2: Ja, dat mag iedereen. Alleen hij kan het heel goed.
3: Oké.
2: Je hebt gelijk. Dank je, Jacques. Dat is leuk om nog even mee te pikken zo vlak voor de tweede pauze. En het is ook leuk om lekwinst van Veen nog even mee te pikken zo vlak voor de tweede pauze. Want inderdaad, op 6-1 stond het er niet best voor. Nu staat het 6-4. En Van Veen heeft ook gewoon even wat tips in huis voor de schrijver die het bordje van Gavin Price bewaakt. Doet hij gewoon.
0: Wat zou er kunnen zijn, Ko, wat hier besproken wordt?
1: Geen idee. Het zou kunnen zijn dat het papier misschien heen en weer waait, dat hem dat stoort.
0: Oh zo, ja, ja, ja.
1: Ik heb dat op Lakeside ooit eens een keer gehad. Dan zag ik ook dat papier heen en weer waaien. Dat is best irritant, hoor. Maar dat betekent ook dat je niet helemaal in je focus bent op het dartbord.
0: Maar het is wel ingenieus, hè, wat die gasten doen. Die hebben namelijk die schrijvers die staan voor het bord te schrijven. En als de lek dan voorbij is, scheuren ze dat velletje af. En dan is hier een soort brievenbus.
1: Ja, een brievenbus, ja.
0: Waar
1: ja.
0: ze die...
1: Altijd achter, ja. achter het podium.
0: Wat goed is dat.
1: Geweldig, ja. Dus, daar hebben ze over nagedacht.
0: Ja, ik vind dat mooi.
1: Ja, ik denk inderdaad dat die... Nou ja, het kan ook niet waaien, want ik zie een soort klemmetje zitten, geloof ik, of niet? Of is dat het houdertje?
0: Ja. Dat kan het niet zijn.
1: Nee, dat kan het niet zijn.
0: Maar het probleem bestaat dus wel, anders hoeft dat klemmetje daar niet te zitten.
1: Nee, precies.
0: Een beetje een vreemd begin van deze sessie. Ja. Met missers van beide kanten.
1: Ja.
0: En dan valt het weer voor prijs.
1: Ja, en dat een beetje op die dubbels ging Gian een beetje door waar hij gebleven was. En prijs is ja, elke keer op het juiste moment toch daar. Hè. En dit is niet zijn hoek trouwens.
0: Nee, hè?
1: Nee. En het nadeel van Gian is... 40 is ook niet zijn hoek.
0: Precies niet.
1: 40 en dubbel 10.
0: Ze zaten een beetje in elkaars hoek te frutten nu.
1: Ja, en daar werden ze allebei niet veel vrolijker van. Ja, en uiteindelijk gaat die dubbel 4 van Price er dan wel weer in.
0: Ja, voor niet de onbelangrijke 5-1. Die had zomaar hier al een lek kwijt kunnen zijn als Price zijnde.
1: Ja, precies. Maar en dan begrijp ik helemaal niet. Die manier waarop Gian eigenlijk die andere lek uit wil gooien.
0: Ja, dat die vreemde route, vond jij?
1: Hele vreemde route, ja.
0: Vertel even bij de beelden.
1: Hij staat op 65. Ik zei al, ga voor triple 11, want dan kom je bij jouw hoek uit. Dubbel 16, nou gooit hij 42, 23 over, 7 dubbel 8, denk je dan. Ja. En dan kiest hij voor 11 dubbel 6. En dan denk ik, die dubbel 10 die liep al niet.
0: Dus die dubbel 6.
1: Jouw hoek zit links onderin. Weet je, waarom ga je... Ik begreep echt niet waarom die niet voor 7 dubbel 8 ging.
0: Nee.
1: Ja, en prijs zal prijs niet zijn.
0: Ja, deze... Dat
1: is ook eentje, hoor. 25 was er al één, die 96 was er al één.
0: Maar goed, 6-1, hè?
1: Ja.
0: En we eindigen de sessie met 6-4, hè?
1: Ja, en dan gaat het toch lopen, hè, bij Gian. Maar hij staat eigenlijk een beetje in een wedstrijd als gisteren te spelen. Ja, maar hier gooit hij die 80 dan uiteindelijk prima uit.
0: Ja.
1: Dan is het begin ingezet van het erachteraan jagen. En je ziet ook Prijs steeds stiller worden, hè? Die vindt dat ook niet fijn, hoor. Die wil graag een ruime voorsprong hebben. En deze is een hele knappe. Dit is een hele knappe finish van hem.
0: 1-1.
1: 1-1, ja. En dan weet ik, hij gooit ze graag over de andere dart heen. Maar dit is echt een hele knappe onder die druk. Weet je, ga je met 7-3 de break in of 6-4? Dat scheelt nogal even.
0: 6-4 is gewoon maar één breakje, hè?
1: Dat bedoel ik.
0: Dus dat is... En dan volgt die discussie. Ja, kijk, dit wilde ik net vragen aan de collega's.
1: Ja, als je kijkt, heeft hij eigenlijk eenzelfde soort wedstrijd als gisteren tegen Wade. Alleen nu staat het een beetje anders om.
0: Ja.
1: Weet je, hij staat achter terwijl hij de betere scorende partij is. En niet een klein beetje ook, hoor. Scorend gemiddelde scheelt 9 punten. 180 loopt hij meer. Maar het ging hier ook allemaal om de finishes. 19% nog steeds, terwijl je 4 legs hebt gewonnen. Dat is echt veel te laag. Price doet gewoon wat hij altijd doet, hè. Daar tussen die 40 en 50 in.
0: Ja.
1: Ja, en daar zit Gian normaal ook. En nu heeft hij dat niet.
0: Nee.
1: En dat, dat maakt het toch wel een beetje zuur voor hem.
0: Nou ja, het is precies het omgekeerde wereld van gisteren.
1: Ja. Toen zat Wade in die situatie. Hè, dat je dacht van ja, Wade is de betere speler, maar staat achter.
0: 17 dubbels gemist.
1: Ja, dat zijn er best wel veel. En vooral in beurten, hè, dat is nog het allerbelangrijkste. Kijk, als je 17 keer een enkele dart mist, kan gebeuren. Maar beurten met 3 pijlen in handen ging ook niet uit. Ja, dat is zorgelijk.
0: Ja.
1: Maar hij heeft zichzelf hervonden. En zonder van die break.
0: Nu doorpakken.
2: Dat zou ideaal zijn met 3 legs op rij gewonnen. 14 darter, 15 darter en nou goed, een 17 darter. Omdat er nog wat gemiste pijlen op de dubbel bij zaten.
3: Nou ja, goed, laten we ons ook niet voor de gek houden. Het is met name natuurlijk ook gewoon Price die beduidend minder in die tweede sessie staat te spelen. Als je kijkt naar het scorende gemiddelde van Price, dat ligt 25 punten onder dat van Gian van Veen. Hij gooit in de eerste sessie Gerwin Price 3 beurtes om de triple. In de tweede sessie 9. Ja, het heeft voor mijn gevoel minder met Van Veen te maken dan dat het met Price te maken heeft. Goed, Van Veen gaat zeker beter scoren.
2: Het scorende gemiddelde van Van Veen zit op bijna 109. Daar heeft het gisteren de hele wedstrijd niet op gezeten.
3: Nee, precies. Ja, er zit ook gewoon meer tempo in, meer schwung in. Triple 17 nodig. Dan moet hij een stapje voor opzij doen. En dan vindt hem niet.
4: 52.
3: En zo ziet hij toch vrij snel Van Veen terugkomen in deze wedstrijd. Twee Nederlanders vandaag. De Obergenius is aan het warm gooien om het op te gaan nemen tegen de beste darter van dit moment, Luke Whittler. Dat na deze partij. twee Nederlanders die voor het eerst in de halve finale van de World Matchplay staan. Dat brengt het totaal van Nederlanders in een halve finale op de World Matchplay op 7. Voor Garen natuurlijk best wel vaak.
5: 66.
3: De rest allemaal maar één keertje. Er is er maar één buiten Van Gerwen die ooit een keer een halve finale won. Dus ook dat is zeldzaam. Dat is Van Barneveld.
2: Promis naar dubbel 5. Raakt dubbel 5 met de laatste. En hij heeft al een aantal keren dubbel met de laatste pijl geraakt. Toen was het telkens brullen. Nu is het een cynisch duimpje.
3: Ja, hij zal zelf ook wel voelen dat het niet heel erg makkelijk gaat. Begin leek het daar wel op.
5: 29.
3: En dit zei jij net al, Guy. Het is nogal een verschil of Gerwin Price zijn eigen legs gooit of de legs van Van Veen. Hij is veel beter in de legs van Van Veen. Normaal zeg je dat is ook wel logisch, want in de leg van de tegenstander heb je minder pijlen op de dubbel normaal gesproken. Ja, dat is in dit geval niet echt het geval.
2: Ja, en dan is het verschil ook nog niet zo groot als dat het hier was.
3: Price moet even terugstappen omdat Van Veen naast de pijlen greep. Anders rechtdoor. Dan heb je wel wat roods nodig.
2: Het leek er toch fantastisch op te zitten, die eerste pijl. Price weer die 108. Via de 17. Nu raakt hij wel een triple.
3: En nu wel een brulletje.
2: ...125 ging er al vanaf in de vijfde leg. Nu een 108 finish. Van de Iceman.
3: Hij is best goed in het spelen van wedstrijden over een lang format, Gerwin Price, in legs. Het zijn eigenlijk twee toernooien waarbij dat doet de matchplay en de Grand Slam of Darts natuurlijk. En van die beide toernooien bij elkaar heeft hij vijf halve finales gespeeld. Vijf van die hele lange halve finales dus. Daarvan heeft hij er vier gewonnen. Alleen Luke Humphries was hem vorig jaar te goed af met 16-13. De Grand Slam.
2: Ja, het is, de Grand Slam was natuurlijk al een tijdje echt zijn toernooi.
3: Om te zien, Van Veen doet er alles aan om niet naar tops te mogen. En Price doet er alles aan om niet naar dubbel 16 te hoeven. En daar is dan het eerste echt grote foutje van Gerwin Price. Drie pijlen op de dubbel mis.
2: Drie uit acht op dubbel 16 van Veen. Wordt 3 uit 9.
3: Oeh, die zit er lelijk voor. Ja, die zat er heel lelijk voor.
2: Dus weer die marge terug. Naar 2 weer. Van Veen zelf beginnen om de marge ook weer terug te brengen naar 1. Zoals dat was toen het 2-1 stond. Zoals dat was toen het 6-5 stond.
5: Sick.
3: denkt ook dat Price op dit moment in de iets beter scorende fase zit dan Van Veen.
2: Telkens een trippeltje meer.
5: 97. 54. Going to 121.
3: Zes pijlen voor de 121. Nou, terwijl dubbel 16 over. Had hij misschien voor triple 14 kunnen gaan met zijn laatste pijl. Maar dit is dan toch te aanlokkend om het te laten liggen. Moppert.
2: Kijkt al een paar keer naar rechts. Geen idee wat daar precies aan de hand is. Price niet via dubbel 16, maar wel via dubbel 8. Breekt hij Van Veen toch weer terug. Drie breaks op rij. Maar van twee in het voordeel van deze man. En dus is de stand nu 9-6.
0: Ja, dat is jammer. Over timing gesproken weer.
1: Ja, over timing. Ja, timing lag in deze sessie weer.
0: Timing is everything.
1: Ja, en die Price was daar echt de baas in deze sessie.
0: Begon met een 108 uit de losse pols.
1: Ja, gewoon alsof het allemaal geen moeite kost. Nee. Hè? Doen we even simpelweg voor de vuist weg. Ja, en met Gian op 32. Ja, dat is weer zo belangrijk. Dan maakt hij toch dat gat weer naar drie legs. Hè? Middels een break, dan staat hij toch weer twee breaks voor. Ja.
0: Blijft maar, dat gat blijft drie, hè?
1: Ja, maar het was al netjes teruggebracht door Gian. En uiteindelijk krijgt hij dan in deze sessie ook alweer een cadeautje, hoor.
0: Ja, dan moet hij natuurlijk 9-5 worden.
1: Je had er al drie gemist. Ja, dan hier mist hij er nog eens twee. Ja, dat is vijf misses en dat is niet Des Price.
0: Nee.
1: Dat had Gian wel in het begin van de wedstrijd, maar Gerwin niet.
0: Is iemand te grillen, ja. Zoals Price, voordat hij die laatste dart gooide, hoor je dat?
1: Ja, je zit wel kijken. Ja. Ja. Nou, lekker, dat heb ik. Dus deze krijg je eigenlijk even een beetje cadeau. Die moet je dan maar met beide handen aanpakken. Ja, daarna wordt hij toch in die lek ook weer direct teruggebroken.
0: Het is niet overtuigend, hè, nog?
1: Het is niet volop.
0: Maar van beide kanten vind ik het nog niet echt overtuigend.
1: Nee, alleen ja, scorend in twee middelste sessie van Price was scorend niet echt geweldig, hoor. Daar was hij echt wel wat minder. En daar pakte ook eigenlijk Gian drie legs terug. Ja. Maar in deze sessie stond hij er wel weer. Ja, en dan is hij toch op dit moment even te sterk voor Gian. Die nog niet in zijn best te doen is. Dat mogen duidelijk zijn.
0: Dat mogen meer dan duidelijk zijn. Dit is de kaart die jij hebt aangevraagd. De scorende, net als scorende sessiegemiddelde. Dus vertel.
1: Ja, nou, dan zie je bij Price in de eerste sessie 105 tegenover 99. Nou ja, goed, 99 kun je aardig mee, maar dan moet je niet zoveel dubbels missen als dat Gian deed. En dan in die tweede sessie zie je dat Price enorm keldert.
0: Oeh.
1: En waar Gian gigantisch omhoog gaat. En dan krijgt hij dus meer ruimte op de dubbels. En maakt hij die aansluiting. Ja, en dan in deze sessie is het weer compleet omgedraaid. Dan is het weer Price die op die 118 zit.
0: Als je aan het begin van deze wedstrijd aandelen aan deze wedstrijd hebt gekocht, dan ben je nu failliet.
1: Dan ben je zo goed als failliet, ja.
0: Toch?
1: Ik weet niet hoe de wisselkoers is, maar...
0: Nou ja, goed.
1: Maar in de wedstrijd wordt er gewisseld.
0: Zo fluctueert het nog niet eens bij de Dow Jones.
1: Nee, dat is onvoorstelbaar. Dat gaat steeds alle kanten op. En dan, ja, het is jammer, want die kansen waren er wel voor Gian.
0: Ja.
1: Ja, als Price weer zo staat te scoren en je gaat niet mee in die scores, dat is eigenlijk een beetje het probleem van Gian dit toernooi.
0: Nou ja,
1: uit de tweede sessie.
0: Het zorgwekkende is ook dat het hem dus niet lukt om steady te worden.
1: Nee, maar ja, goed, die break is er misschien niet goed uitgekomen. En dat hij terugkwam tot 6-4, die pauze verkeerd verteerd heeft. En dat Price zichzelf heeft kunnen oppeppen achter van laten we maar eens eventjes tegenaan gaan. En Gian was natuurlijk ook nog met die schrijver bezig.
0: Ja, dat leidt ook
1: al. Misschien heeft dat wel afgeleid en dat hij dan toch weer eventjes er helemaal uit was en zich weer opnieuw moet opladen.
0: Uiteindelijk is hij natuurlijk wel teruggekomen, dichtbij bij Price. Maar die, op een of andere manier is dat toch zo'n vechter, zo'n oud rugbier, weet je wel. Die, ja. Die mentaliteit brengt hem dan ver, hè?
1: Ja, dat is absoluut waar. Maar dat zie ik bij Gian ook vaak wel. In deze wedstrijd wat minder. Maar toen hij die run terugmaakte naar 6-4... zag je ook die agressie, ja. Die wil om te winnen.
0: Ja.
1: En die wil is er absoluut wel. Het moet er alleen eens een keer mee gaan zitten. Prijs moet hier en daar eens wat missetjes maken waar je van kan profiteren. Of je moet hem de score overheen. Ja, als Prijs 118 scoort, ja, dan blijf je in de buurt. Ga je er niet echt overheen, al gooi je 122 scoort. Dan ga je niet echt ver vooruit lopen. Hè? En krijg je niet extra veel ruimtes op je dubbels.
0: Nee.
1: Dus je moet scoren sowieso meegaan.
0: Oké, ze staan alweer. Zie je dat?
1: Ja.
0: Nou, dat is maar goed ook. Dan kunnen we tenminste weer naar de commentatoren.
1: Ja, die hebben er tenminste verstand van.
2: Nou, Ko weet ook weer waar die staat. Jacques, wat vond je van het verhaal van Ko?
3: Nou, er zit natuurlijk wel een grote kern van waarheid in. Wat tot nu toe in deze wedstrijd is, degene die het beste scoort, die wint ook die sessies. Maar je kunt ook zeggen, degene die het minste finish wint, die verliest de sessies. Want daar komt het uiteindelijk natuurlijk ook op neer. Ja, er wordt her en der wel wat weggegeven. Eigenlijk wat beide heren in voorgaande partijen nog niet gedaan hebben, is met drie pijlen in de hand missen op een dubbel. Dat hebben ze in deze wedstrijd allemaal een paar keer gedaan. Dat maakt het ook moeilijk te voorspellen. Dan gaan die legs dus ook niet met de darts mee heel lang. Maar het is continu in stukken van drie, vier. Nou ja, vier legs, twee legs. Het gaat heel erg op en neer. Lastig te voorspellen wat er gebeurt.
2: Nou, we hebben nu 15 legs gehad. En 8 daarvan gingen tegen de darts in.
3: Ja, dat is echt veel. En voorafgaand aan deze halve finale was Gian van Veen de speler die het minste gebroken was in dit toernooi. Nou, daar blijkt nu nog niet zo heel veel van. Deze gaat er niet in. Deze dan misschien wel.
2: De hoogste finish van Veen tot nu toe is 80. Maar 112 eindigt, als je het goed doet, wel op dubbel 16. En daar wil hij zo graag naartoe. Maar die loopt ook nog niet zoals hij eerder dit toernooi wel gelopen heeft.
3: Voorzichtige eerste van Price. Ietsje beter de tweede. En deze keer perst hij de derde er niet in. En dus weer zo'n moment waarop een van beide spelers een volle hand heeft en hem gewoon niet afmaakt.
5: 140.
2: Gebeurde Price voor de tweede keer.
5: 134.
2: Ook Van Veen was dat al twee keer overkomen als Price nog even wat laat vallen.
3: Nou, uiteindelijk verliest Van Veen maar één van die twee legs. En Price verliest allebei. Het zal in het hoofd van Veen niet zo werken. Maar eigenlijk komt hij er dus goed vanaf met het missen.
5: 140.
3: Hele rare afsmaai die tweede.
2: Ja.
3: Raakt niks. Maar heel ver weg.
2: Ik dacht dat hij die flight wel aantikte van die eerste.
3: Oh, dat zou kunnen. Maar dat heb ik toch gewoon niet goed gezien.
5: Volzin.
2: Slecht moment voor een prutscoren van Veen, weet het, want daar komt Price aan. En nu moet 140 plus weer uit. Plotseling weer uit. Wie brengt rust en stabiliteit in deze wedstrijd?
3: 5 breaks op rij.
5: Sick. Oh. 6.
2: Dat Price de eerste wordt sinds lange tijd die zijn eigen leg weer eens gaat houden. Slechte nieuws voor Van Veen is dat Price ook de laatste was die dat nog eens voor elkaar kreeg. Het verschil daardoor toch net weer wat aan de grote kant wordt.
3: Als Van Veen met 45 begint, dan heeft Price net eventjes iets meer tijd genomen. Want dan weet hij, dan kan hij misschien toeslaan. Ja, hier zie je het aantal darts dat nodig is om de legs te winnen. En dan zie je inderdaad dat Price dus 6 legs in 5 beurten uitgooit en eentje in 4 beurten. Van Veen nog altijd maar 3 legs in 5 beurten uit heeft gegooid. Dat is wat mager hoor.
5: 15 al.
3: Net als tegen Wade, het is geen superwedstrijd. Maar het is van allebei geen superwedstrijd.
2: Weer schiet er een pijl. De 1 in. Weer schiet Van Veen op zichzelf.
5: 73, junior 115, 89, junior 148, 88, junior 116.
2: Ook deze leg gaat in 16 pijlen. Dat is al een hele lange tijd een beetje de standaard die Van Veen aanhoudt.
5: 43.
3: Ja, die drie legs die hij in 5 beurt uitgooien, zaten allemaal in de eerste twee sessies.
5: 59.
3: Zolang je bij kunt blijven, is het allemaal niet zo erg, hè?
2: Maar is dat voor jouw gevoel nog zo? Zit hij er nog bij?
3: Ja, voor mijn gevoel wel. Price krijgt hem ook niet echt eraf. Hij voelt mij ook nog niet heel zeker.
2: Belangrijk moment in de wedstrijd. Wordt het 12-8 of wordt het 11-9?
3: 81 voor Price. Scheelt nogal als je die eerste pijl in die triple legt, hè? Maar dat doet hij niet. Dus moet hij naar de 12. En naar dubbel 13.
2: Op de World Grand Prix begon hij altijd met dubbel 13. Al dat vond hij wel een fijne dubbel. Dus is dit een hele fijne meevaller voor Gian Van Veen. En nu zelf die 84 er nog even vanaf poetsen. Ook hij, geen triple met de eerste. Ook hij, wel naar een onorthodoxe dubbel. Maar hij raakt hem wel. En dan zit er echt nog leven in deze wedstrijd voor Van Veen. Hangt hij er gewoon nog aan? Sterker nog, kan hij misschien wel de regie in de wedstrijd straks gaan overnemen? Price schudt van nee. Want je weet dat hij al wat verder voor had kunnen staan. Maar zo is het niet.
6: The scene is set. Women's World Match Play. So here he is. beautiful sport. The drama.
7: Says I'm the woman to beat here.
6: Unbelievable turnaround. Go on then. Go on then. Yes, there we go. Just stunning darts.
7: This is as big as it gets. Now it's time for the darts.
0: Ik neem aan dat jij er erg naar uitkijkt.
1: Ja, of zeker.
0: Ja,
1: ja, en het zijn hele snelle wedstrijden. Dus
0: korte potten.
1: Kort format.
0: Ja.
1: Ja.
0: Wie het eerst bij de vijf is en dan finale wie het eerst bij de zeven is.
1: Ja, nou, maar het is best leuk om te zien of er iemand überhaupt is die Bo Gries kan stoppen. Ik denk het niet.
0: Ik denk het ook niet.
1: Nee. Maar zeker iets om naar uit te kijken.
0: Morgen dus om 14:00 bij Viaplay. De matchplay dames. En dat is een traditie. Ook voor onze collega Jacques Nieuwlaat, die er nog geen eentje miste als commentator. En dat betekent dat hij ook morgenmiddag te horen zal zijn bij het darten. Want hij wil geen vrouwenfinale missen.
1: Nee, hij is...
0: Als je eenmaal zo'n reeks hebt, wil je hem voortzetten.
1: Dan wil je hem door. Ja, dan wil je ook het record pakken.
0: Hè? Had een van onze mannen aan de Okie maar zo'n reeks? Hè?
1: Ja, het is wel wisselvalligheid. Oh. Het grote voordeel is wel, je ziet nu in deze sessie ook... Gian krijgt drie keer in drie legs kans op een dubbel en nu zijn ze raak.
0: Ja, die eerste was voor 9-7 volgens mij.
1: Ja, precies.
0: Dat was deze. Ja.
1: Daar ging Prijs weer een beetje lopen prutsen. Die miste er in deze leg geloof ik weer 5 op de dubbel.
0: Ja.
1: In zijn totaal. En daar profiteert hij dan wel van, Gian.
0: Ja. Nou, die valt.
1: Die valt, ja.
0: Alleen... Hij kan niet doordrukken.
1: Hij drukt niet door. Nee, want de volgende twee legs mag hij weer niet op een dubbel gooien. En de laatste twee legs weer wel. En die zijn dan wel weer raak. Dus daar zit wel weer progressie in die dubbels.
0: Binnen no time staat het dan weer 11-7.
1: Ja, en kijk die achterstand met in scoren.
0: 204 sta je, ja. Dan ben je kansloos. Dan heeft je tegenstander pijlen genoeg om het eraf te gooien. En dat gebeurt dan ook.
1: Prijs kan wel denken natuurlijk in die break nu van... Ja, jongens, ik had hier al twee legs meer moeten hebben.
0: Ik moest wel lachen. Die laatste dubbel 11... Ja. Die duurde zo lang dat jij zei, no way dat hij er nog in gaat, nee, zolang ja, als hij het wacht.
1: Toen hij die triple 14 gooide, zei die is raak. En toen duurde het zo lang. Ik zei, ja, of niet?
0: Nee, want hij wachtte er heel lang mee.
1: Hij wachtte er heel lang mee,
0: ja. Meteen.
1: Maar toen hij hem gegooid had en hij liep weg, zag ik hem ook iets maken alsof hij wilde gooien en dat hij hem toch nog terug trok.
0: Ja, even naar zijn hoek van, jullie weten wat het was, hè?
1: Ja, een haperingetje erin en dat hij hem op tijd kon stoppen. Dat is een beetje net als met golf, als je in de downwaartse swing zit, is het heel knap als je hem nog tegen kan houden, hoor, op tijd.
0: Zeker.
1: Want hier zeg ik, ja, die is raak. En ik denk, wat blijft hij dan?
0: Dat kan niet meer raak, zei hij.
1: Dan dacht ik, oh nee. En dan komt die glimlach als hij zijn pijl opgehaald heeft.
0: Als hij terugloopt.
1: Ja. En oeps, teruggehaald.
0: Weigering.
1: Ja.
0: Maar hangt en wurgt nog altijd aan het touw.
1: En die vechtlust is erin. Je ziet het gewoon. Hij is echt nog wel met zijn hoofd in die wedstrijd. En ja, zolang je nog speelt, zijn er altijd kansen.
0: Ja.
1: Maar er moet even zo'n cyclus komen die ook in die tweede sessie had.
0: Die ga ik wel even opschrijven, coach. Dus zolang je nog speelt, zijn er altijd kansen.
1: Zijn er altijd kansen.
0: Zolang je nog speelt, zijn er altijd kansen. Ga ik een tegeltje van maken.
2: Dan wou ik graag waar dat tegeltje dan te bestellen is.
3: Ja, we hebben hier nog wel wat ruimte.
2: Ruimte genoeg, ja. Als de muren hier tenminste niet worden volgehangen met blaadjes met
3: snelle auto's.
2: Van onze racecollega's. Maar goed, wat geheel te zijn.
3: Die halen wij gewoon weer weg dan.
2: Ja, uiteraard. Sick.
3: Het is een wedstrijd die moeilijk te voorspellen is. Het is natuurlijk Price die al de hele wedstrijd op voorsprong staat. Maar wat we al eerder een beetje concludeerden, hij krijgt Van Veen ook niet echt afgeschud. Iedere keer komt, die zit een beetje aan het elastiek. Ja, je weet ook, als je te lang wacht met je tegenstander definitief afschudden, dan kon je ook nog wel eens van de koude kermis thuiskomen.
5: Sick.
2: Van Veen slaagt er maar niet in om na een break ook meteen door te pakken.
3: Ja, even in die serie van 4 legs, daar lukt het een paar keer. In ieder geval 6-1 terugkomt tot 6-5.
5: 65.
3: Deze break pakt hij dan toch weer redelijk makkelijk, hè? laat Price bij far zijn beste spel zien in de legs van Van Veen. Als je het zo ziet, zou je denken, hij wil eigenlijk dat Van Veen iedere leg begint. Ze hebben allebei wel echt wat te winnen natuurlijk buiten een plek in de finale. Maar ook plekken op de wereldranglijst. Als Van Veen hem wint, is hij de nummer 2 op de wereldranglijst. Als Price hem wint, dan stijgt hij naar plek 4 op de wereldranglijst. Dus ja, dat is wel iets om voor te spelen.
2: Ja, dat is wel een plek waar Price vindt dat hij toch minstens zou horen te staan.
3: Nou, ik denk dat hij de laatste 12 maanden ook gespeeld heeft als een speler die daar hoort te staan. Weer twee misses op tops.
2: En Van Veen op 170. Maar niet.
5: 99.
2: Naar die rode punt daar in het midden.
3: En het gaatje is weer 4.
2: Price heeft er nog 4 nodig. Van Veen staat er 4 achter.
3: Zo'n punt, hè?
5: Wat een
3: knap 140 van Price, hè? Die zat echt in de weg van mijn gevoel.

0: Dat was hem weer even. De Gavin Price Classic. Pijltje laten vallen. Oprapen. Triple gooien.
1: 90.
0: En... Huah, wordt er ook bij. Oeh, nu wordt het wel langzaam maar zeker problematisch voor Van Veen. Als deze 151 niet uitgaat, en dat gaat hij niet, en dat gaat hij lang niet, dan kan Price het hier een soort van beslissen. Die kiest voor één zekere pijl op de dubbel. Die dubbel is dubbel 12. En u hoort of hij erin zat. Heeft Van Veen hier nog van terug? Het zou heel erg knap zijn. Maar in deze sessie wordt die scorend weer weggeblazen. Ja, je kan de vraag ook anders stellen natuurlijk. Is Price nog in staat om dit weg te geven? Nou, daar geloof ik wel in. Want hij heeft al meer zwakke, echt zwakke stukken gehad in een wedstrijd. En Van Veen zal zelf wel iets moeten afdwingen dan, iets moeten forceren. En dat ga je niet doen met scores van 58 en 60. Misschien is de band ook gewoon leeg, hè? Dat kan ook. Voelt hij gewoon dat het vandaag gewoon niet zijn dag is.
2: Voor de eerste keer in zijn loopbaan halve finale World Matchplay.
0: Dus je ziet, hij komt nu ook gewoon echt niet meer in de buurt. Het is beurt normaal gesproken. Ik kwam knap terug tot die 11-9 bij die break. En dan daarna is het gewoon ook echt niks meer. Is hij ook gewoon niet meer in de buurt geweest. Gooit hij in 4 legs 8 scoren zonder triple. Ja, en dan ben je gewoon te ver weg iedere keer.
2: Price regisseert. Price dicteert. En Price is heel hard op weg.
1: 59.
2: Naar zijn tweede finale ooit op de World Matchplay. Nadat hij 4 jaar geleden tegenover Michael van Gerwen stond. Won toen in de halve finale. 17-11 van Danny Noppert.
0: Niet heel erg veel 180'ers gehad de laatste tijd.
2: Is in elk geval nog de hoogste finish van de wedstrijd voor Van Veen.
0: Hij staat ze echt losjes weg te gooien nu. Nou, Price laat zich niet voorlopig van de wijs brengen. Daar is toch even iets meer voor nodig nu. Strak uit wat Price doet, hè.
1: 141.
2: Die voelt aan alles. Ik heb hem liggen. En dan zijn er spelers. En dat kan hij zelf ook wel eens zijn. Die dan het gas terugnemen. Maar hij drukt het gaspedaal nog iets verder in. Die laatste onderbreking, die gemiddelde zien we hier in beeld, is hij echt onnavolgbaar.
1: Nee,
2: en is het verschil ook veel en veel te groot. Gaat Van Veen nu nog voor één of twee legs andere pijlen pakken?
0: Daar lijkt het wel op inderdaad. Dat is dan misschien dat setje waar het gisteren niet zo goed mee ging. Dat hij nu dat gaat pakken. Ja, een boel eraf was 170 geweest. Balte van dat dat niet lukt. Kijk even naar beneden, dan weer terug naar boven en dan stopt die focus even weg. Of een... naar de dubbel.
1: 66.
0: En dan is het Price voor de wedstrijd.
2: 82 over. Kan naar de bullseye, kan naar triple 14, kiest voor triple 14.
1: 46. Generic one 4.
2: Het is klaar. We wisten het al een tijdje, maar we zien het hier in beeld. En we gaan het zo dadelijk ook horen. Want Gerwin Price schreeuwt zichzelf naar de finale van de World Matchplay. En hij was simpelweg te sterk voor Van Veen. Van Veen die gisteren tegen Wade al niet fantastisch was, op karakter wist te winnen. Maar karakter alleen was niet genoeg om van Gerwin Price te kunnen winnen in de halve finale van de World Matchplay. Dat betekent dat de eerste Nederlander eruit ligt, maar niet getreurd. Want we hebben er nog één in de aanbieding. Zo dadelijk, Luke de Nieuw Glittler tegen de Obergenius, tegen Dirk van Duivenbode.
3: Vroom is terug vanaf het circuit in Zandvoort.
4: Onstelbaar, sorry, niet te geloven.
5: Outstanding.
3: Het hele Grand Prix weekend met scherpe analyse.

0: assen, maar dat is alweer, kan wel weer de kast in.
1: Is van de baan.
0: Goed zeg, geweldig. Assen is van de baan, mooi. Ook van de baan trouwens, Gieren van Veen.
1: Ja, ja, het was, zat er niet echt in. Ook Price was best wisselvallig, maar Gieren was meer wisselvallig dan Price.
0: En wat de mannen en jij ook al zeiden, onafhankelijk van elkaar. Du moment hij zich realiseert, dit wordt hem niet meer, ontspant hij, gooit hij 110 uit.
1: Ja, precies, gaat hij vrij uitgooien en dan vallen de trippels achter elkaar. En ja, een mooie finish van 110.
0: Dat wens je hem dan toch
1: gooit hij er nog even bij.
0: Ja.
1: Dat is een hoogste finish van de wedstrijd voor hem. Ja, en daarna zie je hem ook best wel wat ontspannender gaan gooien. Maar Price die wist al van, dit ga ik niet meer uit handen geven.
0: Komt nog even met een 10-dartertje.
1: Komt er even een 10-dartertje tussenheen prikken. Dat hij zegt van, ik zal je laten zien hoe ontspannen ik ben. Mooie 777 erbij. Geweldig, zie je niet vaak.
0: Nee.
1: Maar hij wil heel graag naar tops. Nou, dat krijgt hij op die manier voor elkaar. Ja, dat is echt heel knap.
0: Dat is wel het werk van een Willy Wortel, hè? Even zo snel. Maar dat zijn darters. Goede rekenaars.
1: Ja.
0: Niks op af te zingen, terechte finalist.
1: Ja, dat denk ik wel. Hij maakte de minste fouten van de twee.
0: Ja.
1: En het echt moment dat hij heel sterk scorend was, hoor. Ik zeg Price, echt heel sterk op de triples. Maar ook niet constant door de hele wedstrijd heen. En die dubbel 20 ging enorm lopen bij hem. Ja, en dan is het een combinatie die dodelijk is.
0: Maar wat dan weer het mooie is, we weten allebei, Price is trainer van Duivenbode in die finale straks volkomen kansloos, toch?
1: Ja, ja. Compleet.
0: Wat dat zo leuk is van onze landgenoten, en ik weet, er zit ook wel een kleine verplichting aan, maar hij staat er toch maar weer. Onze eigen Gian van Veen bij onze eigen Arjan van der Giessen.
2: Dan ga je zo'n halve finale in met veel hoop. Die wordt al snel onder je weg geslagen, denk ik, hè, in het begin van de wedstrijd.
3: Ja, ik begin voor mijn gevoel scorend echt veel beter dan ik de afgelopen wedstrijd heb gedaan. En ineens mis je dubbels. En ja, waar dat vandaan komt, dat weet je dan ook niet. En daarna gaat het finishend veel beter, maar scorend weer een stuk minder. En er zat gewoon niet meer in het toernooi. En dat voelde ik ook wel gedurende de wedstrijd. Ik probeerde zoveel mogelijk aan te haken. En dat ging ook nog goed tot de vierde pauze. En daarna rent hij gewoon weg. En dan heb ik helaas weinig meer te vertellen.
2: Ja, de vraag is altijd, hoe kan dat dan? Hè? Dat je het hele toernooi heb je 56% op je dubbels. Dat is meer dan de helft. Dat is echt fantastisch. En dan die eerste sessie miste je er zo ontiegelijk veel. 17% de eerste sessie, tweede sessie 20% maar raak.
3: Ja, goede vraag. Ja, was het spelletje maar zo makkelijk, hè? Dan was het echt een stuk makkelijker.
2: Het verschil is zo groot.
3: Ja, nee, eens, 100%. Maar ja, scorend was het dan wel gewoon weer echt een stuk beter. En dan, het zou mooi zijn als het dan tegelijk valt. En dat gebeurde nu helaas niet. En ja, dan moet je ook gewoon je meerdere herkennen. En dat gevoel had ik ook wel, zeker op het na de vierde pauze. Dan weet je gewoon dat hij rent ermee weg. En ja, dat is eeuwig zonde.
2: Toch knap hoe je een paar keer nog terugkomt. 6-1, weet je nog 6-5 van te maken. Ja. Toen dacht ik van nou, het is weer een wedstrijd. Alles ligt weer open.
3: Ja, zeker.
2: Maar dan in één keer spurt hij weer weg.
3: Ja, zeker. Dan wordt het weer 11-7 en dan wordt het 11-9. En dan denk je, nou, dan ga je de vierde pauze en denk je, 11-9 is nog niks aan de hand. Eén breekje scheelt maar, want ik won de boel. Dus één breekje en dan komt het goed. En dan wordt het 12-9, 13-9. En dan knip je twee keer met je ogen en dan is het ineens klaar.
2: Vooraf hadden we het over met welke pijlen je zou gooien. Met welke heb je gegooid?
3: Ja, wel met de oude. Ja, dat heb ik wel gewoon. Ik zei ook tegen jou, ik ga een kwartiertje ingooien met de nieuwe. En dan kijk ik wat het wordt. Het werd de oude. Maar ja, het heeft weinig uitgemaakt vandaag. Maar ik heb niet geweldig gegooid dit toernooi. En desondanks ben ik ontzettend trots dat ik wel gewoon de halve finale heb gehaald. En daar ben ik gewoon heel blij mee. En ik ga morgen ook gewoon echt tevreden naar huis. Tuurlijk, dit is eeuwig zonde dat je deze wedstrijd verliest. Want hij was goed, niet geweldig. En ik weet gewoon dat als ik echt goed was dit toernooi, had ik hem kunnen pakken. Maar dat was ik niet deze week. En het zei zo, maar wel gewoon de halve finale. Dus prima.
2: Zo is dat. Dankjewel.
3: Geen probleem.
0: Maar toch, hè, Ko. Dan ben je volgens mij wel echt goed. Dat je de hele week niet goed bent. En dat klopt, dat zegt hij zelf, maar dat klopt ook. En toch de halve finale hebt gehaald.
1: Ja, maar
0: dan ben je een topper.
1: Ja, maar wat hij bedoelde zeggen eigenlijk, denk ik, met niet goed. Nee, niet op zijn top. Want het was nog steeds best wel goed, alleen voor zijn doen niet.
0: Oh, zo bedoel je, ja.
1: Ja, zo zie ik dat, zo lees ik dat. Want als je dan kijkt naar zijn cijfers, dan zeg ik, ja, oké, het is niet zijn piek. Maar het is nog steeds een behoorlijk niveau wat hij haalt.
0: Ja.
1: En die dubbels verpesten heel veel voor hem in deze wedstrijd. Maar terecht dat hij ook zegt, met die halve finale kan ik heel blij zijn.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nee, maar dat bedoel ik. Als je dus zelf van jezelf vindt dat je de hele week niet goed bent geweest.
1: Ja.
0: En toch vier potjes gewonnen hebt en die halve finale staat.
1: Ja.
0: Knap hoor.
1: Ja, nee, het is op zich ook. Ik zei dat op voorhand ook voor beide, maar dat geldt ook voor Dirk. Hè. Zou die verliezen straks van

0: Butler. En die kans is eerder aanwezig dan dat Gian zou verliezen van Price.
1: Okay.
0: Ja, denk ik dat ze allebei heel tevreden mogen zijn dat ze hier in de halve finale hebben gestaan.
1: Kijken of hij dat ook uitstraalt in het interview vooraf met Arjen van der Giessen.
2: Dirk, we weten allemaal dat jij graag getriggerd wordt door iets. Dat kan jou extra motivatie geven. In hoeverre kan jouw tegenstander jou triggeren?
3: Zo weet ik veel. Daar ben ik een tijdje niet meer mee bezig, hoor. 6 jaar geleden.
2: Echt waar?
3: Ja.
2: Ja, want tegen Luke Littler. Wat denk jij van die wedstrijd als je kijkt naar hoe hij tot nu toe dit toernooi gooit en dat je dan tegen hem moet?
3: Ja, hij gooit best goed, maar kan ik ervan maken. Ik ben niet zo met mijn ander bezig, dus hij is goed. Ik heb alleen mezelf en dan niet hem, dus weet je, veel berichtjes heb je natuurlijk ook al van, ja, je kan wel winnen. Denk ik, joh, dat zei je andere wedstrijden ook niet. Dus je gelooft er niet in dan, maar joh, ik ga echt niet zeggen dat ik win. Ik bedoel, natuurlijk is hij de favoriet. Maar ik heb hem niet in de hand. Als hij 115 gemiddeld gooit, gaat gewoon niet lukken waarschijnlijk voor mij om te winnen. Maar ik moet gewoon zorgen dat ik scherp ben. En als hij dat niet doet, dat ik er wel klaar sta. En ja, wat ik zeg, ik ga zelf gewoon proberen om een zo goed mogelijke wedstrijd te gooien. En als dat gedaan heb, kan ik tevreden zijn. Als het niet genoeg is, dan verliezen we. En als het genoeg is, dan winnen we. En ja, het ergste geval verlies ik. Ja, nou ja, dan doe mijn best.
2: Is dit dan zo'n wedstrijd dat je... Ja, Vincent van der Voort heeft er altijd een hekel aan, dus wat zeggen, maar dat de wedstrijd is waar je niks te verliezen hebt. Je hebt natuurlijk een finale plaats te verliezen, maar gevoelsmatig misschien.
3: Nou ja, ik geloof daar niet in. Ik bedoel, het is natuurlijk ook gewoon een ongelooflijk grote kans als ik wel win. Dus als ik erop ga van, ik ga verliezen, kijk, ik me net zo goed ziek melden. Kijk, het is gewoon een hele grote wedstrijd, grote kans. En mijn toernooi, ja, mag niet zeggen als ik er nog in zit, is al geslaagd. En niks te verliezen, dat vind ik, ja... Ik bedoel, als ik win heb je gewoon een Grand Slam spot en de kans om te winnen nog. Dus er staan echt nog wat dingen op het spel. En natuurlijk, Littler is de beste op het moment en ook Dick. Ja, ik zeg, dat is ook een mooie kans als je dan het wel doet. Ja, doe je het niet, kijk niemand je gek op. Kijk niemand gek op dat je het niet gedaan hebt, dus ik ga mijn best doen.
1: Dat is ook jouw insteek een beetje, hè? Het feit dat hij hier staat in die halve finale.
0: Ja.
1: Ik bedoel, ja, dat betekent al een succes.
0: Ja, precies. En hij zegt niet, ik ben kansloos. Dat zegt hij niet. Natuurlijk gaat hij er voor vechten, gaat hij er alles aan doen.
1: Ja.
0: Maar hij is ook realistisch genoeg in zijn achterhoofd om te weten... van, ja, het gaat heel zwaar. Er moet ook wel wat minder lopen bij Littler.
1: Ja.
0: Zo simpel is het. Littler heeft in zijn carrière 17 halve finales op grote tv-toernooien gespeeld... en nooit verloren.
1: Nee, als je dan de halve finales van Dirk op een rijtje zet... en dat hebben wij gedaan... dan is dit zijn vijfde halve finale...
0: Ja.
1: En dan kijk je ernaar. Hij heeft er ook 2 gewonnen, 2 verloren.
0: Ja, misschien een beetje.
1: Maar de winst op Clayton en op Simon Whitlock, weliswaar in een kort format, dat was natuurlijk wel geweldig. Ik bedoel, dat is...
0: Ja, hij is niet helemaal nat achter zijn oren natuurlijk.
1: Nee,
0: hij heeft wel wat meegemaakt.
1: Precies, maar. En dat was natuurlijk in 2020 toen hij nog die rugproblemen niet had.
0: Ja.
1: En toen zeiden we allemaal, deze man komt eraan. Ja, deze precies. Komt eraan, dit wordt een top 10 speler. En toen ineens die rug.
0: Ja, maar hij is nu wel keihard op de weg terug.
1: Zeker.
0: Dat hij nu ook weer hier in die halve finale toch staat... terwijl hij echt een hele moeilijke periode achter de rug heeft.
1: Ja.
0: Dan vind ik het toch wel weer knap dat hij hier staat. En hij krijgt gewoon de grootste op aarde, krijgt hij tegen zich. Dan moet
1: hij wijst naar jou. Aan. Kijk, hij wijst jou aan.
0: Ja, hij ziet een vlekje op mijn hoofd, denk ik.
1: Het is toch leuk dat hij aan je denkt.
0: Ja, ja, maar zo is Dirk. Hè. Ja. Ja, maar goed, laten we eerlijk zijn. De cijfers van Litten is niet normaal. Hè. 17 halve finales en allemaal winnen.
1: Nou ja, ook die gemiddeldes van de partijen hier in Blackpool.
0: Over alle drie de wedstrijden.
1: Hij tart echt elke beschrijving.
0: Ja. 110, 92 over 3 wedstrijden.
1: Ja,
0: en ik bedoel, hij heeft 21 legs minder gegooid dan Dirk. Dat is een hele tweede ronde wedstrijd, hè?
1: Ja.
0: Wat hij minder heeft gespeeld.
1: Oh, jij bedoelt 79 legs voor Dirk?
0: Voor Dirk en 58 voor Luke.
1: Wauw.
0: Dat scheelt 21 legs die je nodig hebt om in die halve finale te komen. Dat geeft ook aan hoe moeilijk Dirk het heeft gehad... en hoe relatief eenvoudig het... Terwijl hij echt wel getest werd door Espinol, hoor, Littler, in die tweede ronde. En Nico Spring was in de eerste ronde ook niet echt slecht.
1: Zeker niet.
0: Maar hij was zo magistraal. En hij zal gewoon minder moeten zijn om Dirk echt een kans te geven.
1: Nou ja, als je er met mensen over praat, ook kenners... dan komen we allemaal tot de conclusie... dat Luke Littler altijd nog een extra versnelling heeft. Nou, dat hoe hard hij ook gaat, ja, hij heeft altijd nog eentje hoger.
0: En een wedstrijd, in een wedstrijd, als het te makkelijk gaat, heeft hij dan ook nog. En hij wil dat record gewoon verbreken. Dat is hem net niet gelukt in die ene wedstrijd. Met zijn gemiddelde van 113 nog wat.
1: Ja, want
0: en,
1: dit...
0: en hij wil overal overheen. Hij wil alles in, op zijn naam hebben. Maar dat is ook de honger die... Weet je, hij doet pas 2,5 jaar echt mee, hè.
1: Ja.
0: Dus hij heeft alle honger nog in zijn lijf.
1: Dan moet je kijken wat hij achterloos allemaal weggegooid heeft. Alleen al tegen Wok.
0: Die aan finishes.
1: De plus finishes. Weet je wel, ook niet nadenken of zo. Hè? Of nee. Terugstappen of iets niet zeker weten. Boom, boom, boom.
0: Laat het weer zijn. Rock is ook geen kleine jongen. En die wordt als een kleine jongen weggezet.
1: Ja, ja, ja.
0: Ik bedoel, die man, als hij ergens zijn zinnen opzet... dat is gewoon ja, niet gezond.
1: Toch, als je kijkt naar de route die Dirk van Duivenbode heeft afgelegd... en je gooit Anderson er halverwege af, ja, weet je wel... Dat is toch ja, knap.
0: Dat is echt knap.
1: Die was ook nog bijna teruggekomen.
0: Ja, die
1: dat was echt een mental spelletje. Hè?
0: Ja, en dus zei vanmiddag tegen Sebastian, die jongen die ons altijd belt heeft, ja. De productie en zo. Ik zeg, als die Anderson er zoveel achter elkaar teruggooit. En je weet dan, bent dan toch in staat, hè? Want die won op een gegeven moment 6 legs op rij of zo.
1: Ja.
0: En je bent dan toch in staat om een 11 darten erin te prikken om die wedstrijd te winnen... dan heb je wel hele sterke schouders.
1: Ja. Hij kon dat ook een beetje uitleggen. Hè? Hij had het ook over...
0: Muziek of zo. Hè?
1: Nou, hij had meer zoiets van, ik weet dat ik dit kan.
0: Ja.
1: Daarvoor is nodig dat ik ergens een keer... mijn eerste triple in de triple 20 gooi.
0: Ja.
1: En hij weet, dat komt wel. En dat kwam. En toen pakte hij hem
0: ook. Toen ging hij ook door. Ja. En dan perst hij er ineens zo'n geweldige lek uit...
1: Ja.
0: Die hij eigenlijk normaal gesproken al veel eerder had kunnen doen. En ja, maar kijk, hier zie je het verschil in de cijfers. Het
1: is, ja, ja, ja.
0: Het is,
1: ja.
0: Het is 15% van de... Staat er 15 bij Little? 50% van die beurten zonder trip?
1: Zonder, ja.
0: 15% maar, hè?
1: Ja. Dat is niet normaal.
0: Dat is nog minder dan één keer per lek.
1: Nee, maar ja, ik heb dan altijd wel een pen in mijn hand.
0: Ja.
1: Maar het is natuurlijk geen pen die die kan beschrijven.
0: Nee, dat zijn cijfers. Ja, en Telen was fantastisch. Maar ik zie hier nog iets wat er misschien wel mooier wordt. Want er zit nog meer in voor die gozer. Want hij kan nog beter. En hij heeft hier nog een gameplanner die zegt... ja, ik moet zorgen dat ik ver voorkom.
1: Ja.
0: Dat is zijn gameplan. Ja, we snel voorgaan dat hij me achterna moet en dat gaat hem niet lukken.
1: Nou ja, we hebben hem ook wel zien struggelen en boos op zichzelf zijn en gefrustreerd en ja. Bezig met het publiek of met Duitsers.
0: Ja,
1: hij is af te leiden.
0: Hij is af te leiden, maar dat heeft hij niet in halve finales op tv-toernooien.
1: Nee.
0: Dan heeft hij dat niet. En hij heeft een doelstelling. Hè? Ja. Hij wil die Players Championships gaan doen en die Eurotours. Hij wil alles hebben.
1: Om jullie thuis op te warmen. Hier zijn de mannen.
4: Some more red hot darts from Dirk van Duivenbode. Dirk threatened a darting demolition job.
5: People like this don't come around often.
4: There is no sign of this teenage dream coming to an end. Who's gonna be good enough to stop him?
6: Look at this, look at this.
7: I think I just want to say for all the dancers, hello?

0: eerste slag is vast gewonnen door Van Duivenbode. Op het oefenbord. Achter de coulissen is de boel gewonnen door de Overgenius. Wat het waard gaat zijn, daar gaan we achter komen. De komende uur, misschien wel anderhalf, wie zal het zeggen. De eerste Nederlander redde het niet. Gian van Veen legde het af tegen Gerwin Price. En dus is er alleen nog Dirk van Duivenbode om Nederlands eer in de Winter Gardens in Blackpool hoog te houden. Maar ja, over lastige opgaves gesproken. Van Veen had met Price al een hele moeilijke opgave. Maar Luke de Nook Littler verslaan, die in zo'n vorm is op dit toernooi. Ja, ga er maar aan staan. Is dat überhaupt mogelijk?
1: Nee, en daarvoor moet hij een van de meest onwaarschijnlijke reeksen doorbreken. Luke Littler is in 17 halve finales op rij in majors niet geslagen. Ja, dat zijn onwaarschijnlijke rijen. Ja.
0: Daar zijn de woorden nog niet voor uitgevonden.
1: Nee.
0: Die beschrijven hoe knap dat is.
1: Dat is ongelooflijk.
0: 17 halve finales gespeeld op majors, 17 gewonnen.
2: 174.
0: Van Duivenbode speelde er 4 en won er 2. En won ook ooit al een keer van Littler op een Eurotour toernooi. Ah ja, andere dag, andere omstandigheden. En wat, Jacques, er zitten mensen te kijken. Dat zijn heel veel mensen die hopen dat Van Duivenbode dit kan winnen.
1: Ik denk dat Dirk Van Duivenbode, dat is wel echt het positieve, als een van de weinige spelers in het circuit Littler scorend bij kan houden. Als die triples bij Van Duivenbode lopen, dan is het echt een 180 kanon. Dat record kunnen we een beetje in de gaten houden. Want dat zou er hier best wel aan kunnen gaan. Het aantal 180'ers in de halve finale van de World Matchplay. Maar dan zal Dirk vanaf het begin erop moeten zitten. En die 180'ers zullen makkelijk moeten vallen dan.
2: 96.
1: Achter Littler aanlopen, dat gaat gewoon niet.
2: 174.
1: En in de eerste leg staat Littler alweer naar 9 pijlen op 47.
0: Het legs in 4 beurten uitgooien, daar heeft hij dit toernooi een sport van gemaakt. Toen hoor gemiddelde niet voor niks boven de 110 van Littler.
2: Lou Littler. Second leg is Lou to throw first. Game on.
1: Ja, het is dan weliswaar geen 39 in de eerste leg, maar het is niet veel minder.
2: 100.
1: En we zagen net eventjes al het aantal 180'ers dat Littler tot nu toe gegooid heeft. Het was 38. Maar met name als je kijkt hoeveel 180'ers hij per leg gemiddeld gooit, dat is echt angstaanjagend. Hij gooit er 2 per 3 legs. En Dirk is een 180 kanon, die gooit er 2 per 6 legs. Dat is al veel. Ja. Op de een of andere manier voelt hij zich op ieder groot podium thuis, maar op dit podium lijkt hij zich nog wel extra thuis te voelen. De lengte van het format, denk ik, dat helpt daarbij. Hij heeft gewoon in zijn hoofd dat niemand hem over zo'n lange afstand bij kan houden. En tot nu toe heeft hij daar gelijk in.
2: 180.
0: Daar is hij, de eerste. En er zullen nog vele volgen. Littler die ook in de tweede leg na 9 pijlen onder de 100 staat. Ja.
2: 96.
0: Taylor-eske dingen laat hij zien.
1: Ja, op een hele andere manier. Maar het komt op hetzelfde neer. Het is 2-0. Ja. En dat ziet er zo uit.
0: Ja, weet je. Je weet dat het, tenminste, als ik me probeer te verplaatsen in vandaag, je weet dat het gaat komen. En toch denk je, oh man.
1: Van dichtbij is het nog angstaanjagender. En dat is, ik spreek wel eens met die topdarters natuurlijk, dat is, dan zeggen ze ook tegen, ze zeggen, ja, ik dacht dat ik goed kon darten. Maar dan sta je tegenover dat kind. En dan denk je, hè, ben ik nou zo'n amateur of...
2: 51.
0: uiteraard wordt gretig het wedstrijdgemiddelde in beeld geschoven als dat op 130 ligt bij Lidl. Scorend gemiddelde van 143. Oké, 2,5 leg, maar toch. Er is toch ergens
2: 57.
0: Iemand die verantwoordelijk is voor de graphics, die nooit gedacht had in zijn leven dat hij dat soort cijfers nog eens in beeld kon schrijven. Nou, is het nu gelukt.
1: En ik zei het al, 280 is bij 3 legs. Hij houdt zich keurig aan de afspraak. Voor Littler. Weer een dubbel 15. En hij kan ook missen. En dan Van Duivenbode op 120.
0: Het is niet vaak dat hij voor Sint speelt. Maar als hij dat doet, moet je er eigenlijk meteen van gebruik van maken als je er een wedstrijd van wil maken.
1: Natuurlijk heeft Van Duivenbode zich voorgenomen om in zijn eigen tempo te gaan spelen. Neemt zijn tijd dus ook. Ook al om ervoor te zorgen dat Littler zeker niet in zijn eigen tempo kan spelen. Ja, tot nu toe maakt het niet zo heel veel uit.
2: 58.
0: Zes van Nico Springer, gemiddelde van 109,53. Tweede ronde tegen Espinol was werkelijk waar fantastisch. Van Littler. Bijna 114 gemiddeld. Een 9-darter om de wedstrijd mee te beginnen. Daarna nog bijna 9-darter. En hij spotte die ook dus heel veel tegenstand bood. En zijn kwartfinale tegen Rock met weer 109,5 gemiddeld. Ook fenomenaal. Hij zit er voorlopig. Al die cijfers die ik net noemde, best een end boven.
1: Ja. Maar goed, dan moet je ook zeggen, de wedstrijd is nog wel lang. Om dit vol te houden in je eentje is wel heel erg lastig.
3: Maak hem nou niet kwaad, Zak.
1: Nee,
3: waarom zeg je dat soort dingen?
1: Het hoogste gemiddelde in de halve finale van de World Matchplay staat op naam van Peter Wright.
3: Oh.
1: Zou je misschien niet direct verwachten. Hij won in 2021 van Michael van Gerwen met 17-10. En toen had hij een gemiddelde van 110,37.
0: De pijl van Littler wilde daar per se nog een 180 uit peuren. Dat is hem niet gegeven. En dus heeft de Uber Genius 6 pijlen de tijd voor 101. Kan hij het ook in 3 doen om op het scorebord te komen.
2: 61.
0: Dat is zijn eerste pijl op het dubbel. Gaat erboven.
3: Bergkamp komt hier druk.
2: 180.
0: En is het hier 4-1. Gooit van Duivenbode. Nou, 103 gemiddeld. Dat is hartstikke knap, maar blaast die eens uit. Want ziet hij zijn tegenstander en de cijfers daarvan, dan ziet hij 116,16. Ja, en wat moet een gewone sterveling daar nou tegen beginnen?
4: Niet heel veel, zeg maar niks. En Dirk wordt er ook een beetje lacherig van tegen de schrijvers.
5: Je kunt er niet zoveel tegen. Ja. Ik bedoel, als je eens kijkt, Dirk opent fantastisch. Weet je, 174, eerste beurt, meteen knallen. Maar ja, dat kind kan het ook. Die zit erop, op darten.
4: Gelijk in de eerste leg laat hij al zien wat de bedoeling is vanavond.
5: Ja, dat was ook zijn gameplan, wat hij had gezegd van tevoren hier ook weer. Gooit hij eventjes zo die 174 achterloos erin. Nou, Dirk had daarmee geopend. Ja, dan sta je meteen 113 punten achter. En dan is het direct raken, 12 dartertje erin. Bam. Ja, en dan voel je erbij al lang. Dan is die break al meteen geplaatst. Ja, en dan komt hij met een 11 darter terug. Dan heb je 12 en 11 darts.
4: Ja.
5: Kijk, en als hij zo blijft scoren, ja, dan krijgt Dirk in zijn legs nooit een kans.
4: Hij krijgt niet eens een voet tussen de deur.
5: Nee, dan krijg je geen voet tussen de deur. En is hij eigenlijk die laatste leg nog wel.
4: Hij kreeg nog een kansje, hè? Heel even.
5: Hij kreeg een klein kansje op die 120. Ja. Ja, die kreeg hij nog eventjes, maar de eerste twee das waren al niet lekker geplaatst. Want dit waren de eerste messages van Littler op de dubbel in zijn beurt. En dan krijg je een klein kansje. Ja, dan zet hij weer zoveel druk op zichzelf eigenlijk. Dat hij te hard probeert, denk ik dan, om die triple te raken. Want ook die tweede gaat er onderdoor.
4: Ja. En dan weet Dirk het al.
5: Van, dit is uit, dit is klaar. En dat is meestal niet gelogen ook, hè. Dan gooit hij geen dubbel 6, maar dan gooit hij wel dubbel 3.
4: Een van de moeilijkste te gooien dubbels die er zijn.
5: Nou, dat is wel op zijn hoogte, hè.
4: Dat wel
5: op zijn hoogte, hè.
4: Zullen we eens kijken naar de score en de gemiddeldes?
5: Ja, dan word je bang.
4: Word je dan bang?
5: Ja, dan word je bang van, dat is niet gezond. Dat is
4: goed, hoor.
5: Niet van dit moment wat hij allemaal gooit.
4: Och, mijn hemel. Alleen dat gewone gemiddelde.
5: Ja, het gewone gemiddelde al. Weet je, in de lek van de tegenstanders.
4: 126,7.
5: En in de vierde lek gooit hij pas de eerste beurt zonder een triple.
4: Moet je kijken wat Dirk gewoon gooit, hè?
5: Dirk staat gewoon prima.
4: 4-1 achter, hè?
5: Prima te gooien. Maar je doet hier die cijfers links, die zijn een beetje beter. Ja, een heel stukje beter. En dan zeg ik, dan gooit hij in de vierde lek. En in de vijfde lek heeft hij nog één beurt zonder triple.
4: Dit zijn overigens wel gemiddeldes waar de heren in de vorige halve finale alleen maar van konden dromen. Hè?
5: Ja, die kregen we spel ook niet te pakken. Ja, maar ja, hoe moedeloos gaat Dirk worden als...
4: En jij had nog wat. Jij zat een beetje bij te houden beurten bij Littler zonder triple, één triple te raken, minimaal.
5: Ja, nou, dat was in de vierde lek de eerste keer.
4: Ongelooflijk.
5: Ja, het zijn ook maar weinig spelers gegeven.
4: In totaal twee volgens mij.
5: In
4: deze
5: totaal twee, ja. De vijfde lek ook nog een keertje. Ja, dat zijn... krachtmeting, ja, dat is niet eerlijk meer dit. Het is net alsof jij 100 meter moet hardlopen met 50 kilo op je rug tegen Usain Bolt.
4: Het vervelende voor Dirk is, dat zie je ook aan hem, dat hij af en toe moet hij gewoon lachen en...
5: Ja, maar hier...
4: Vol ongeloof is hij.
5: Ja, kijk,
4: hij weet natuurlijk hoe dit gaat lopen.
5: Ja, goed. Ik zie Littler niet heel erg inzakken.
4: Nee.
5: Het zal misschien wel iets makkelijker voor hem worden, die misschien wat nonchalanter wordt en wat dingetjes gaat proberen, maar ik zie hem niet heel erg instorten. En dat is wel een beetje nodig. Ik weet hoe het voelt. Ik heb een keer van Taylor in een finale geworden, maar ik heb ook een keer machteloos verloren. Ik stond te kijken erbij van, in vredesnaam, man, gooi die wedstrijd uit. Ik wil hier van het podium af, want je voelt je zo'n klein jongetje.
4: Ja.
5: Terwijl je echt wel wat kan, maar nou ja, dat was
4: niet leuk. Welke finale heb jij van Taylor gewonnen dan?
5: In Duitsland.
4: Aha.
5: Ja.
4: Oké. Okay. Niet verkeerd?
5: Nee, en toen kwam ik een maandje later kwam ik hem tegen in de kwartfinale op het WK. Ja, toen had hij nog een appeltje met me te schillen.
4: Ja, natuurlijk.
5: En als Taylor een appeltje met je te schillen had, is hetzelfde als dat.
4: Dan werd je helemaal geschild.
5: En daar had ik van tevoren ook wel een beetje rekening mee gehouden.
4: Ja?
5: Ja, twee legs kreeg ik in die kwartfinale.
4: Oh.
5: Twee hele legs.
4: Oh, ja.
0: Mogen er toch wel van uitgaan dat de score voor Van Duivenbode toch iets hoger zal uitvallen dan in die kwartfinale WK voor Co tegen de heer P. Taylor.
1: Ja, dat denk ik wel. Ja, Dirk kan gewoon nog wat beter scoren. Hè? Ik bedoel, hij heeft... Ik had het over het aantal beurten zonder trippel voor Luke Litter. Dat zijn er twee. Maar ook Dirk heeft pas twee beurten zonder trippel. Het gaat namelijk om de beurten met twee trippels. Daarin is Luke Litter vele malen beter dan Dirk van Duivenbode tot op dit moment. En daarmee creëert hij die kansen. En als je kijkt in de kwartfinale zal Dirk heel lang scorend rond de, tussen de 115 en de 120. Ja, en daar zal hij ook nu ongeveer aan moeten komen om het Litter moeilijk te maken. We weten voor wie zij zijn.
2: 98.
1: Die zitten wat losjes in. Dus dan gaan we een andere route zoeken.
2: 123.
1: De dubbel 15 lijkt echt de favoriet vandaag te zijn voor Littler.
0: Hij heeft er nu vier keer al op gegooid. Wel pas één keer geraakt.
2: Is het ook weer.
1: Dat is ook wel de tweede keer dat hij dubbel 3 raakt.
0: Finishend ook weer dik in orde, Littler. Was hij sowieso dit hele toernooi al.
1: Ja, hij heeft eigenlijk geen zwakke punten in zijn spel.
0: Nee, we hebben het wel over die scoringspower en al die triples die hij gooit. Maar tot aan deze wedstrijd finishpercentage ook van ruim 47% over het hele toernooi.
1: Ja, als je dat aan elkaar koppelt, dan krijg je dit soort dingen. Tot nu toe, dit toernooi is er echt helemaal niemand in staat gebleken om het Luke Littler ook maar enigszins moeilijk te maken. En dan is dat inclusief Nathan Aspinall, die echt fantastisch stond te spelen. Maar ook daar heb je nooit het idee gehad, nou, dit gaat Littler verliezen.
0: Aspinall die wedstrijd de mooiste en de beste wedstrijd waar ik ooit bij betrokken was noemde.
1: Ja, dat begrijp ik wel. Hij was fenomenaal in die wedstrijd. Ja. Alleen, ja, hij moest tegen hem.
2: 53.
1: Littler gaat hier nog een keer een breakje pakken. En dan gebeurt er dus precies wat je eigenlijk niet wil dat er gebeurt. Het gaat heel erg snel. En dit hebben we ook al gezien in het verleden. Hij stopt meestal niet. Hij gaat gewoon door. Wat dat betreft lijkt hij wel op Phil Taylor. Hij door het putje heen, als het moet.
0: Medelijden, genade. Het zijn geen woorden die in zijn woordenboek voorkomen. En daar gaat Van Duivenbode, daar lijkt het echt op, nu kennis mee maken.
2: 134.
0: Van Duivenbode die in de vijf wedstrijden die hij tegen Littler speelde dus één keer won. Het waren wel vijf, ja, korte wedstrijden. Wedstrijden over best of 11 legs. Er telkens minstens twee legs in die wedstrijden.
2: 45.
1: Hij is ook wel aan het blazen en aan het puffen inmiddels.
2: 121.
1: Staat ook eens naar de score moeten kijken. Want, huh? Ja, echt Dirk.
2: 78. Luke requires 60. Game shot the eighth leg. Lou
0: Littler. Ik moet opeens denken aan wat Van Duivenbode vooraf tegen Arjan zei. Ja, als hij 115 gemiddeld gooit, dan heb ik geen kans. Dan ga ik verliezen. Nou, het vervelende is, hij gooit 117 gemiddeld.
1: Ja, dan ga je ook verliezen.
0: Dan verlies je ook. Score het gemiddelde 18. Bijna 132 van Littler.
1: Oh, ja, maar dat is... Oh. Kan eigenlijk gewoon ook niet.
0: Nou ja, we zien het.
1: Ja. Hey, we zien het en we verbazen ons er ook niet eens over.
6: Littler die zelf vaak zegt van nou, het ging wel oké, maar ik kan nog beter. Littler die deze week in interview zegt, nou, ik vind dat ik best wel goed speel. Ja, dan is het, nou, wordt het echt eng.
1: Echt waar, ja? Na de World Best Play gaat hij lekker vakantie vieren. Waar hij groot gelijk in heeft, denk ik. Om voor het najaar weer fit terug te komen. Dan lijkt het erop dat hij ook nog wel Players Championships moet gooien.
6: Ja, dat zou zomaar kunnen. Want hij wil die speler zijn die in één kalenderjaar alle majors wint.
1: Ja, het is bijna onvoorstelbaar. Het is weinigen gegeven. Alleen de echt allergrootste op aarde hebben dat gedaan.
6: En wat moet je anders? Er is ook geen spier op het gezicht van Littler die dan een beetje vertrekt. Nee, die gaat gewoon staan en die beukt er weer 140 in.

0: 180 teller van Littler. Hij zit op dit moment op 7. Van Duivenbode kijkt. En denkt, oh, hij staat na 9 pijlen op 41.
1: Waar heb ik dat meer gezien?
0: Wat een verrassing.
2: 57. Luke McQuire, 41.
0: Nou, we dachten dat die vorige sessie van Litouw al heel erg goed was. Met 116 gemiddeld en scorend 126. Ja, de grap is dus dat hij er nog een schepje bovenop heeft gedaan. Ja, noem het maar grappig. Het is eigenlijk gewoon eng, akelig. Ja, Koert, Ko, zeg er maar eens wat over.
3: Ja, dit is natuurlijk volkomen kansloos. En dat weet Dirk ook. Je ziet het aan het blazen.
4: Buiten categorie.
3: Je ziet het aan alles. En het
4: is ja, buiten categorie wat Littler was.
3: Ja, en als je dan zelf ook, hè, wat hij aangaf in het interview met Arjan, eigenlijk zegt van ja, mijn toernooi is al geslaagd. Dat verraadt ook een bepaalde gelatenheid van laat het maar gebeuren.
4: Ja, maar hij weet in zijn achterhoofd ook wel dat Littler minder moet zijn. En hij is een goede spel om hem te pakken. En op voorhand waren er geen enkele reden om te denken dat er tekenen zijn. Of zo.
3: Nee, het enige wat hij kan doen is nu in die ruimte waar ze nu allebei zijn hem even gewoon bij de keel pakken en zeggen, doe eens even normaal, joh. Ja. Maar ja, dat zou heel onsportief zijn.
4: Nou ja, ik heb Argentinië zien voetballen.
3: Dus, zag je het?
4: Ja, natuurlijk, joh. Maar ja, je staat er ook bij. Je voelt je zo'n ongelofelijke amateur als je zo iemand tegenover je hebt staan. Maar ja, iedereen heeft dat hoor. Als hij op dit moment tegen Littler speelt, er is er niet één die eraan komt. Nee. Niet één. En dat maakt niet uit hoe goed ze zijn. De man is gewoon van een buitencategorie.
3: Denk jij dat er een moment komt, of kan komen, dat hij zo goed is en zo dominant dat het zich tegen de sport gaat keren? Dat mensen denken van ja, ik kan wel kijken, maar...
4: Nee, maar dat hebben we al gehad in het tijdperk Taylor. En ook in het tijdperk van Gerben hebben
3: echt
4: we dat
3: waar?
4: Gehad.
3: Ja? Ja,
4: toen hadden we best wel een beetje Taylor moe. En soms ook best wel een beetje van Gerben moe. Want je ging altijd kijken, oké, wie zit er niet aan de kant van Gerben? Dus wie komt er in de finale?
3: Ja.
4: Of wie zit er niet aan de kant van Taylor? Wie komt er in de finale?
3: Ja.
4: Nou, dan had je ook nog een tijd dat meestal Van Barneveld dat was. Of van Gerben.
3: Ja.
4: Ja, maar
3: hij geeft ook niks, hè? Hij zit helemaal in zijn eigen kokonnetje.
4: Hij zit helemaal in zijn eigen wereld. Het lijkt wel of je een kwastje erin gooit en die automaat speelt. Zoals je vroeger een kwastje gooide met die kleine aapjes die dan op een... Wat even zaten te spelen. Het gaat allemaal zo natuurlijk en vanzelf. En dan zelfs als hij bijvoorbeeld een triple 9 zou moeten gooien om een dubbel over te laten. En hij denkt, ja, Dirk gaat hem uitgooien, gaat hij 180 gooien. Die heb ik toch weer 180 voor de statistieken erbij. In plaats van 100...
3: En dan moet je het, als je Dirk van Duivenbode bent, maar van een paar keer een leg winnen hebben.
4: Ja,
3: dat en dan vier je dat natuurlijk ook.
4: Ja.
3: Als dat lukt.
4: Ja,
3: hè?
4: Maar dat is ook wel een beetje cynisch.
3: Ja, natuurlijk.
4: Natuurlijk. En dat is dan ook wel weer goed. Ja, kijk, hij weet ook hoe laat het is. Een grote glimlach erbij. Kijk, daar zit op dit moment niet iets in. Maar die cijfers moet je nou kijken, joh. 130 eventjes in zijn eigen leg, 133 in de leg van de tegenstander, 128 eerste drie pijlen, 119.
3: Tja.
4: Ja, jongens, dit zijn cijfers. En Dirk doet het helemaal niet zo slecht, hè? Jij in de leg van de tegenstander, maar wat wil je? Daar staat hij een paar keer nog
3: dan
4: in...
3: Dan kom je gewoon niet aan de bak.
4: Nee, maar dan staat hij nog een paar keer in de 300 als hij al op 41, 47 staat. Na 9 datjes. Ja, wat moet je dan doen? Daar kun je niks tegen doen. Dan kun je nog zo goed spelen, dan moet je daar nog eens een keer overheen. Ja, hoe dan?
3: Kijk of je hier nog iets... De finishpercentages, ja, 40% wordt over het algemeen niet als heel slecht gezien. 50 is gewoon top.
4: Ja, maar kijk eventjes naar geen trippels gooien. 9% om 26%.
3: Ja.
4: Dan zie je al hoe de scorende verhoudingen liggen.
3: Ja. Dat is niet bizar, hè? Gewoon het normale gemiddelde al...
4: Scheelt 20
3: punten.
4: Ja, en dan de scorende gemiddelde scheelt 24 punten.
3: Goh.
4: Nee, het is echt gigantisch wat hij nu staat te doen.
3: En hadden wij het in de aanloop, net na de opkomsten nog over... de hoeveelheid 180ers die eraan zou kunnen gaan als Dirk een beetje mee kon doen.
4: Ja, maar Dirk wordt hier moedeloos van natuurlijk. Die staat machteloos op dat podium. Er zit niets in zijn arsenaal wat daar tegenop kan. En dan nogmaals... Als je nog terug wil komen in die wedstrijd, moet je er nog overheen ook.
3: Ja.
4: Ja, hoe dan?
3: Goeie vraag. Misschien weet Guy het.
4: Nee.
5: 94. Nee. Ik heb werkelijk waar geen idee. Het enige wat ik nog even wilde doen is de mensen weer welkom heten bij de grote dartsdemonstratie die Luke Littler hier aan het verzorgen is voor ons allemaal.
6: Ja, want je kunt ervan vinden wat je vindt. Hij wint zijn wedstrijden misschien te makkelijk. De tegenstand is niet genoeg.
1: Ja, je moet er ook van genieten wat deze jongen allemaal kan. Het is zelden vertoond dat iemand dit kan. En niet één wedstrijd, niet twee wedstrijden, maar nu al vier wedstrijden op rij. En dit is niet eeuwigdurend. En daarom zeg ik altijd genieten van zolang het wel duurt. Want het is echt speciaal. Keurig, Dirk, nog 9 pijlen onder de, op een finish van 146. Twee keer triple 19 en dubbel 16. Nou, vier het maar. Ja, natuurlijk. Goedkeurend knikje ook van Littler zelf.
5: Nou, als Littler het goed vindt, dan was het echt goed.
1: Ah, het is de manier om aan legs te komen in deze wedstrijd. Ja, het is ook dé manier voor Luke Littler om zijn gemiddelde nog een beetje op te krikken. Hè? Want die stond aan 9 pijlen op 44. Ja, dat betekent dat je heel goed scoort in die leg. Als je met die laatste twee pijlen dan bijvoorbeeld die 44 had uitgegooid, ja, dan gaat je gemiddelde van omlaag.
5: Ja. Ja, Zak, jij hebt in jouw leven al heel wat dartswedstrijden gezien. Ook wat dartswedstrijden die over een wat langer format gingen. Torenhoge gemiddeld, dus we zien ze wel vaker, maar dan vaker in wat korte wedstrijden. Deze wedstrijd is nu 11 legs out. Heb je al eens iemand gezien die na 11 legs nog steeds 119 gemiddeld aan het gooien is?
1: Ja, niet vaak.
5: Nee.
1: Nee, niet vaak. De hoogste gemiddelden dat komen natuurlijk uit de Premier League. Nou, dat ging dan vaak om... volgens mij was het 8-1 tussen Smith en Van Gerwen. Dus dat was 9 legs, dat record gemiddelde. Ja, vaak kom je niet zo ver inderdaad. Als je kijkt naar de hoogste gemiddelde in de meeste toernooien. Er zit zo rond tussen 115 en 118. Dirk die nog even een moedeloos gebaar richting de zijkant maakt. Maar ja, kan er ook niet zoveel aan doen.
5: En de grote Littler speeltuin is nu ook geopend. Want die probeerde nu met een dubbel 18 tops over te laten.
2: 58. Luke Rakai 76.
1: En dan is dit de slechtste leg van deze wedstrijd bij Faro ook meteen. En tot nu toe waren alle legs in 5 beurten uit. Deze gaat zelfs in 6 beurten niet uit.
2: 140, Luke Rakai 40. Game shot the top leg. Lou Littler.
1: Dan zie je ook meteen in dat gemiddelde wat één mindere leg doet. Hè. Dan zakt het van 120 bijna, 119 en een beetje was het. Naar 114 meteen. Er gaat meteen 5,5 punt vanaf. En dat maakt het ook zo lastig om over zo'n heel lang format zo'n ultra hoog gemiddelde vast te houden.
5: Er is nergens ruimte voor fouten.
2: 100.
5: Waar die eerste 10 legs vooral moedeloos werd van wat Littler allemaal tegen hem aangooide, is Van Duivenbode nu ook kritisch op zichzelf.
1: Ja, het zit er veel naast bij Van Duivenbode, niet verticaal maar horizontaal.
5: Is dat dan het resultaat van constant sloopwerk van Littler?
1: Dirk wil nu gewoon te hard proberen om nog iets van die wedstrijd te maken. En dan lukt dat over het algemeen helemaal niet meer.
2: 89.

0: 75. Luca Rakai, 75. Game shown the 13th leg. Lou Lidler. 14th leg is Luke to throw first. Game on.
1: 10 voor Lidler, 3 voor Van Duivenbode. Nog maar eens een break. Het is de vierde. Die Lidler plaatst.
0: 99.
1: Duivenbode mocht drie keer zijn eigen leek houden. Een keer een 15, een keer een 13 en een keer een 12 spelen. En dat was het dan ook wel.
0: 83.
2: Nou, de laatste paar halve finales die Lidler speelde waren best wel close. Premier League 10-9 tegen Price. Dat was al een voorteken is vanmorgen, dan klinkt dat in ieder geval vast fijn. De UK Open was 11-9 tegen George Rock. Ook dat zat redelijk dicht bij elkaar. En op de World Masters was het ook Price. En die kreeg volgens mij een matchstart zelfs in die partij. Die verloor met 5-4. Dus ja, de laatste paar waren best wel redelijk close. Terwijl Lidler zijn 10-180 van de wedstrijd en passant nog even heeft gegooid. Het record 180 is in de halve finale. Dat staat niet op de naam van Luke Lidler nog. Het staat op naam van Gary Anderson en Adrian Lewis, die er allebei 16 wisten te rooien.
1: Ja. Wordt deze wedstrijd lang genoeg om dat record nog aan te vallen?
2: Ja, hij gooit daar 1 per gewonnen leg. Dus hij moet er 17 legs winnen. Dus dat zou net genoeg moeten zijn.
0: 41. Luke Rakai, 40. Game show on the 14th leg.
1: De uitslag ooit in een halve finale World Matchplay 17-4.
0: 58.
2: Zal Taylor wel geweest zijn? Nee.
1: Dat zou goed kunnen.
2: Dat kunnen we in die statistiek niet zien.
1: Dat zegt het verhaal hier nog niet. Nee.
0: 57.
2: Zie ik hier al nijdig typen.
1: Ja hoor, dat
2: ik denk dat je 2-3 beurten de tijd rond uit te zoeken.
0: 171.
2: Lidler, 140 naar 170 over. Maar ja, waarom 140 doen als je ook 180 kan?
0: Duncan McCoy, 132.
2: 132 voor Dirk. Triple 19 en bullseye. En die bullseye zit daar goed voor.
1: Net Luke niet daar. Phil Taylor, 2010, 17-4 tegen Simon Whitlock. Lidler gaat ook 130 proberen. En die poetst die ook nog, want zijn hoogste finish van de wedstrijd tot dusver was 87. Ja, dat kan natuurlijk echt niet. En Dirk zegt nu tegen Lidler, joh, nu weten we het wel dat je zo goed bent. Kun je ook een keer ophouden? En Lidler lacht en denkt van binnen, nee.
3: Ik denk dat Dirk er wel wat voor over zou hebben als dit de laatste pijl van de partij was geweest en dat ze handen konden schudden en weg.
4: Ja. Of dat dit er het trappetje afloopt en zijn enkel breekt.
3: Ja.
4: Dat zou ook kunnen. Dan kan hij niet meer verder spelen. Ja, joh, weet je, en dan denk je. Je zag nu eigenlijk dat Dirk wel een beetje begon terug te komen.
3: 146 finish.
4: 146 prachtige finish erbij. En je zag Lidler toch wel wat minder die trippels gooien. Je zag ze gemiddelde langzamerhand een beetje duiken. Maar goed, 146 is om je eigen lek te houden. Niet dat je denkt dat je breekt even.
3: Ja, precies.
4: Dat ook nog. Want daar staat wel weer op 44.
3: Ja.
4: Maar dan denk je toch nog van, ja, niet aan een comeback. Maar wel van, nou ja, lekker
3: eerherstel.
4: Eerherstel, palekjes erin prikken. Ja, en dan komt dat laatste moment weer. En dan gooit het kind weer 310 punten uit met 6 pijlen. Ja, en dan zie je eigenlijk ook, weet je, er zit zo'n moment ook in dat het...
3: Dit is wel een beetje illustratief.
4: Ja, dit is het laatste lekje. Nou, Lidler gooit net 180. Hij mist dan die dubbele boel. En dan gooit hij weer gewoon twee trippeltjes en een dubbel vijf erin. Alsof het allemaal maar niks aan moeite kost.
3: 1, 2. Toedeledokie.
4: Ja, en ook die is voor mij. Ja, en dan wil je hem een kopstoot geven eigenlijk. 1, 2. Hier heb je hem. Ja, wat heel illustratief is, dat zie je ook. Lidl gooit 180 en dan komt Dirk en die probeert eigenlijk te hard om mee te gaan. Ja, die gooit dan allemaal 5. Triple 5, 5, triple 5. Ja, dat is eeuwig zonde.
3: Ja, dus dit is illustratief inderdaad.
4: Ja.
3: Wat moet je ermee? Je kan alleen maar heel erg bewonderend
4: kijken.
3: Reageren. Ook als tegenstander.
4: Ja, maar
3: want je wil zelf niet als een loser eraf gaan. Dus dan kan je maar beter gewoon op het podium al erkenningachtige dingetjes doen.
4: Ja, dus, maar dat is ook zo. En dat doe je ook. Ik kon er ook wel van genieten als ik mensen zo zag spelen. Zoals ja. Taylor af en toe zag spelen. Of Van Gerwen of Van Barneveld in zijn goede dagen.
3: Ja.
4: Daar kon ik ook wel van genieten. Ja, het is niet prettig als je het tegen je krijgt.
3: Nee. Maar als je liefhebber bent, en dat zijn alle darters ook.
4: Ja, dan kun je er echt wel van genieten.
3: Ja.
4: Maar het is nog heel naar als je de tegenstander bent.
3: 16 gemiddeldes erbij pakken. Jongen.
4: Schijn nou eens even uit, joh. Dit is toch, weet je, kijk, je ziet bij Dirk ook, ja, het
3: geloof hebt weg.
4: Het geloof hebt weg.
3: Hij heeft gewoon elke sessie 1 lek.
4: Ja. Dus dan komt hij op de 5.
3: Ja, dan komt hij op de 5 uit, ja.
4: Dan maar dan moet hij wel eens naar deze sessie ook een lek pakken. Want anders dan is het al afgelopen. Ja, het is, en je ziet toch dat Lidl de eerste twee sessies helemaal volle bak. En gaandeweg die derde sessie, dan zie je aan hem van oké, wat ik wilde, dat heb ik alvast bereikt. Ik wil die grote voorsprong hebben, halverwege de wedstrijd, die heeft hij. En dan is het toch net alsof hij de teugels een klein beetje laat vieren. Dat zal hij zeker niet bewust doen. Hè, want hij wil de records ook allemaal pakken, maar ja, dan zit er één...
3: Hij weet alles, hè?
4: Ja, hij weet echt
3: alles. Hij weet elk record uit zijn hoofd, wat hij wil pakken, weet hij.
4: Ja, en hij wil die 115 pakken, nou, daar stond hij dik boven.
3: Ja.
4: En helemaal in de halve finale, dat is nog nooit gegooid.
3: Nee.
4: Maar daar staat hij dan boven en dan ja, komt er één waardeloze lek die in meer dan... Die gaat in 7 beurten uit. Ja, en dat kost hem zijn gemiddelde. En dan zie je ook inderdaad een beetje van waardeloos... En dan gaat het allemaal net eventjes wat minder. Maar nog steeds magistraal, hè?
3: Nog steeds magistraal.
4: Nog steeds magistraal.
3: En dat in zo'n lang format. Want het is bijna het langste wat we in de darten hebben, hè, dit.
4: Ja, dit is een van de...
3: First to 17.
4: Ja, ja nou ja, morgen komt er nog eentje bij dan, maar...
3: Ja, er komt eentje, maar dat is dus dit is één na langste. Dit is de halffinale en de rest is...
4: Ja, het is gigantisch...
3: De rest is het set-systeem waarbij je ook wel best wel wat legs gooit.
4: Ja.
3: Nou, dit is niet te doen.
4: Nou, ik kan je alleen maar vol bewondering naar kijken en zeggen... Dirk, je hebt een prachtig toernooi gespeeld, joh.
3: Je kijken.
4: Ja.
3: 114,99. Oeh.
4: Ja.
3: Hij zit erbij, hoor.
4: Hij zit er heel dichtbij.
3: Hij zit erbij. Alleen al daarom is het interessant om te blijven kijken.
4: Als hij dit nu in beeld heeft gezien, gaat hij nog even rammen.
5: 58. Nou... Ik denk dat we er wel van uit kunnen gaan dat Littler überhaupt al op de hoogte is van dat record. Dat denk ik er. 95. Hij weet dat hij 115 gemiddeld moet gooien. Ja goed, die 114 en een beetje was nog in een wedstrijd over 16 legs. Dit is 15 legs wat er nu gespeeld is. Dus wel redelijk vergelijkbaar met wat er toen gespeeld is. Als je echt naar dat lange format gaat van over 16 legs minimaal winnend, dan staat dat record op 100. 12,17 van Taylor. Uiteraard van Taylor.
6: Eigenlijk hoef je het er niet meer bij te zeggen.
5: Nee.
6: Pas over 5 jaar, dan zijn er zeg maar 2 opties.
5: Dan zijn er generaties die Taylor niet meer hebben zien spelen. Dat gaan we ook krijgen dadelijk.
6: Ja.
5: 133. Nou, de laatste recht voor de boel moeten gaan, Dirk, om een finish over te laten. Doet hij niet. 170 voor Littler.
6: Pak de bingo kaart er maar bij, want die had hij ook nog willen hebben.
5: Hij heeft nog geen bullseye gegooid dit jaar. De matchplay.
6: Oh, op dit jaar?
5: De matchplay.
6: Ja, oké. Okay.
5: Dat was pas een derde poging overigens. Maar toch, slecht.
6: Zo.
7: 57. Luke required 25.
5: Dubbel 10 daarentegen. Die lukt nog steeds wel.
7: Game on.
1: En ook deze wedstrijd is hij daar weer foutloos. Hij is daar nu 3 uit 3.
7: 58.
1: Sowieso meer dan 50% op zijn dubbels. Met 3 pijlen in de hand op de dubbel foutloos. Met 2 pijlen in de hand. 1 keer gemist, 8 keer geraakt. En met 1 pijl op de dubbel ook nog gewoon 2 uit 5.
2: Nou, dat is ook gewoon aardig goed, hè?
7: 123.
2: Het was naar die beurt van 60. Ik kan niet geloven dat hij maar 60 gooit.
7: 97.
2: Ja, leg 12 is een beetje de vreemde eend in de bijt voorlopig. Die leg in 19 pijlen.
1: Ja, al stelt niet in de sport. Ik weet het allemaal wel, maar ja, stel je toch eens voor. Dat hij die gewoon in 14 of in 15 pijlen had gepakt.
7: 59. 123.

0: Duimpje erbij. Andrew Gilding is er niets bij.
1: Oh, oh, oh.
2: 140.
1: Laten we het netjes houden.
0: Ja,
1: is dat
0: te ver? Ja.
1: Ja.
0: Ja, goed, laten we eerlijk zijn. Het loopt bij Dirk ook niet scorend zoals het normaal gesproken zou moeten lopen. Dat heeft natuurlijk ook alles te maken met Littler, maar ja.
1: Ah ja, het liep aan het begin van de wedstrijd scoren natuurlijk wel nog best redelijk. Alleen, zelfs dat was niet genoeg.
0: Nee, maar dat was nog steeds redelijk. Ik bedoel, ze scoren de gemiddelde in de eerste sessie wel 104. Ja, nogmaals, gisteren was het bijna 120. Daar moet je zitten. En als dat dan niet lukt, zie je het nu ook gewoon afkavelen. En ja, nu zitten die laatste sessies allemaal onder de 100. Ja, daar kom je niet in de buurt.
2: 100, Luke Rakaia, 86.
0: Ja, omdat Dirk iedere sessie in ieder geval één lekje wint, weten we ook dat we in ieder geval nog een pauze gaan krijgen.
2: Nou, 125.
0: Misschien dat Dirk in deze sessie er twee kan winnen. Dirk heeft in deze hele wedstrijd vier keer om een finish mogen gooien van 100 of minder.
2: 100.
0: Vier keer.
1: Ja,
0: he, dat in 18 legs.
1: Ja, dan word je weggeblazen.
0: Ja.
1: Hij staat wel al een tijdje op 11 keer 180 liter. Dat is nu al een poosje niet meer gelukt. Die trippels even goed op te vullen.
0: En dat record lijkt dus ook voorlopig nog even veilig in handen te blijven van Anderson en Lewis. Nou, hebben ze ook nog wat.
1: En daar is het vullen.
0: Hoorde ik iemand in Nederland iets roepen? Ja.
1: Hoe durft hij?
0: Ja, het geloof is ook volledig weg hè, bij Dirk. Je kunt je er alles bij voorstellen natuurlijk. Maar het is ook zo jammer voor ons die graag alleen de wedstrijd hadden willen zien.
1: 180. Ja, na deze leg komt er dus nog een pauze.
0: En een uitgebreide analyse.
1: Ja, laat die uitgebreid zijn.
2: 100.
0: Toernooi gemiddelde van Luke Littler zit op 111 en een beetje. Dus dat gaat in ieder geval de recordboek in.
1: 7 van de 15 legs die hij won. Won hij in 4 beurten. En dat is nu 8 uit de 16 de helft. En Dirk hoort muziek en denkt, zijn we klaar? Nee, nee, er is nog pauze. Je moet, of mag, nog even van het podium af en daarna nog terugkomen. Voor 1 leg, misschien 2?
3: Ja, nog 1 break en dan is het gebeurd. Op het moment dat Littler nog bleef staan op het podium.
4: Ja, verwarm gooien.
3: Deze wedstrijd, dat hoeven we tegen niemand.

0: Want eigenlijk zeggen is het niet spannend.
1: Nee.
0: Meer. Er waren wel wedstrijden die dat wel waren op deze matchplay. Er waren opvallend vaak Nederlanders bij betrokken. Daar hebben we eens een overzichtje van gemaakt. Kijk even met me mee, Co en de mensen thuis. Ja. Wat dacht je van Steven Bunting tegen Niels Sonneveld? Wat een thriller was dat.
1: Drie matchstarts voor Niels, wat zonde was dat zeg.
0: En dan Dirk tegen Doby, dat hing er ook maar om hoor, in die eerste ronde.
1: Daar is hij goed weggekomen zelfs, Dirk.
0: Zeker, en Gerwin Price net zo goed tegen Martin Schindler. Dat heb jij vanavond al meerdere keren benadrukt. In de tweede ronde dan weer Dirk tegen Michael.
1: Zo geweldig.
0: Michael kwam nog geweldig terug. Ja. Gio van Veen-Wessel-Nijman was ook de Battle of the Titans, of de Youth Titans.
1: Dat was wel de wedstrijd hoor, voor de Nederlanders.
0: Vind je niet? Ja, ik vond ik ook. Het is echt, het was, daar speelde veel meer dan alleen de overwinning. Dat was echt. En dan Dirk tegen Gary. Ja, dat was ook een kraker natuurlijk.
1: Nooit achtergestaan, hè?
0: Gio van Veen tegen James Wade was dat ook. 16-13 is gewoon superspannend. Ja. En dan heb je ook nog Gerwin Price tegen Ross Smith in die kwartfinale.
1: Ja.
0: Dat waren wel potjes.
1: Ja,
0: dat
1: waren wel hele mooie wedstrijden. We hebben een mooie wedstrijden gehad.
0: Ja, daar moeten we ons maar een beetje aan vasthouden. Want we hebben natuurlijk beleven in onze oranje shirts niet echt een bepaald fijne avond.
1: Nee, maar goed, weet je, op voorhand had je hier wel rekening mee gehouden. Gian, misschien, hè? Maar bij Dirk had ik niet echt het idee dat dit, zoals Little nu momenteel bezig is, dit laat hij het hele toernooi al zien.
0: Ja.
1: Ja, dan ga je er geen rekening mee houden, Dirk, daar die partij.
0: Nee, maar wij hebben Dirk wel eens gezien dat hij iets, dat hij de finale verloor of een halve finale verloor op de Eurotour. En dan was hij zo ontzettend ziek. Dat was niet van het podium te krijgen bij de prijsuitreiking. Zo ziek was hij. Maar hier gaat hij helemaal niet ziek van zijn.
1: Nee, dit heeft hij al heel snel geaccepteerd. En gaf dat bij Arjen ook wel een beetje aan. Hè? Ja, als je 115 gaat gooien, is het gewoon klaar.
0: Ja.
1: Ga ik niet winnen.
0: Overigens gaat hij dat niet gooien.
1: Nee, dat niet.
0: Dat redt hij nu niet meer.
1: Nee, er zitten wat mindere legs bij. En Dirk geeft ook wel weer wat af en toe weer goede dingen zien.
0: Ja.
1: Nee, dat gaat hij niet meer halen. Maar dan nog steeds het toernooigemiddelde zit nog boven de 111. Dat vind ik ook nog wel wat waard, hoor.
0: Zeker is dat wat waard.
1: Het toernooigemiddelde van boven de 111.
0: Ik denk dat het wel een avond is die Dirk snel wil vergeten. Totdat hij ziet hoeveel prijzengeld er is bijgeschreven op zijn rekening.
1: Dat is altijd lekker, hè?
0: Dat is altijd lekker, want dat hoort natuurlijk bij een halve finale. Eindelijk weer, is ook goed voor zijn ranking.
1: Ja, precies, dan gaat die top 20 weer in. En,
0: lekker, man.
1: Ja, helemaal dikke prima.
0: Laten we ons daar gewoon aan vasthouden.
1: Ja, dat is het ook.
0: Ja.
1: Nou, laat Dirk zich er maar aan vasthouden.
0: Ja. Misschien nog één lekje voor Dirk, om dan inderdaad met 17-5 eraf te gaan. Wat een display van Luke Littler. En is het überhaupt nog te doen om deze man überhaupt te verslaan door wie dan ook? Je gaat het je afvragen.
2: Koert, als je nog even doorpraat, is de wedstrijd voorbij. Dan, ik denk, we zijn in een uitzending van Candlelight beland. Hoef ik niks meer te doen.
0: Ik sta open. Ik had nog geen beeld. Ik had nog geen beeld, dus ik dacht dat ik moest doorblijven.
2: Van Duivenbode is nog net niet de top 20 in gestegen. Hij staat nu virtueel 23ste op de wereldranglijst door het behalen van de halve finale hier in Blackpool. Nog altijd 5 plekjes gestegen, dat is wat waard. En Lillard die nog even balt dat hij geen 39 kan gooien hier in deze leg. Ja, en die gaat dus officieel de grens van 3 miljoen Britse ponden op de wereldranglijst doorbreken. De eerste speler ooit die dat voor elkaar krijgt. Toegegeven, het prijzengeld stijgt natuurlijk wel gewoon ieder jaar. Maar het blijft nog steeds best wel knap. Hij is nog een lekje komen gooien. Van Duivenbode. Littler is blijven staan. Om wat oefenpijlen richting het bord te gooien. Mist hier zijn eerste match dan. Hij heeft nog steeds geen bols aangegooid dit toernooi. Dubbel 10 en dubbel 5 niet. Niet goed voor het gemiddelde van Littler dit. Helemaal niet goed voor het gemiddelde dit. Dan kan Luc alvast wennen aan morgen. Hij kan er zelf ook op lachen. Om vervolgens 180 de nummer 15 binnen te keilen. En we zagen in de vorige leg toen hij met 180 begon. Hij heeft daar nog wel een soort doel mee. Want met de 9 daar te beginnen heeft hij al gedaan. De 9 daar te eindigen kan ook nog.
3: Hou op met me.
2: Ja. Het kan wel gewoon natuurlijk. Littler hoopt het, publiek hoopt het, Van Duivenbode hoopt het, maar het gebeurt niet. 44. Het is uiteindelijk niet de halve finale. Dat is het ruimste verschil ooit geworden. Maar het is zeer zeker wel een darts demonstratie geworden. Die 22 legs heeft geduurd. 22 legs waarvan Van Duivenbode er 5 vond en Littler er 17 vond. Met een gemiddelde van bijna 111. Dat zijn dingen die we in de halve finale van de matchplay niet vaak hebben gezien. En daar kan Van Duivenbode dus ook alleen maar heel veel bewondering en respect voor hebben. Morgen de grote finale gaat tussen Gerwin Price en Luke Littler.
4: De kans dat Formule 1 terugkomt naar Nederland schatten wij op dit moment in minder dan 5%.
5: Als je er niet over nadenkt, dan gaat het hier gewoon nooit gebeuren.
6: Formule 1 terughalen hier, dat leek zo ver weg.
7: Ik had er echt geen vertrouwen in dat dat goed kwam.
8: Het was een klein beetje treurig.
9: Als het nu stilgelegd wordt, dan is het einde van het circuit.
0: Hey, er zegt niemand de beste kijk op sport in deze promo. Nou ja, dit is een beetje hoe het liep na de partij. Duivenbode die duidelijk accepteert en respecteert wat hem is overkomen. En daar verder niet moeilijk of zielig over doet, blijft wel praten. En Littler blijft ook luisteren.
1: Ja.
0: Dus het is wel interessant wat Dirk heeft te zeggen.
1: Ja, klaarblijkelijk. We zullen het wel horen straks, hè, als hij bij Arjan is. Ja.
0: Hij pakt nog een lekje.
1: Ja. En Littler weigert hem uit te gooien.
0: Ja, dan zegt Guy, dan kan Littler vast oefenen voor Price.
1: Ja, precies. Ja, dat mooi. Die brul die erachter.
0: Dat was mooi.
1: Ja. Ja, hier laat hij even een paar kansen liggen.
0: Helemaal uit focus, joh. He?
1: Ja, hij is eruit al. Ja, weet dat je wedstrijd binnen is en het is een kwestie van uitspelen. Maar ja, dan zie je ook wel weer, hè, dat je altijd scherp moet zijn. Anders ga je foutjes maken en tegenstander er wel bij staat.
0: Ja.
1: Even een prijsje.
0: Wel leuk.
1: Ja, mooi.
0: Ik hoop dat hij zich zo blijft voelen ook over deze partij.
1: Ja, maar kijk, dit zal niemand als een schande ervaren. Natuurlijk, het is een ruime uitslag. Hè, en het is, maar dit was ook wel even de laatste paar legs vergeten. Een demonstratie van de bovenste orde, wat Littler daar laat zien. Dat hij constant tegen die 115 gemiddeld aan stond te gooien. Nou, dat zakt op een gegeven moment naar 112 toe. Maar ja, dan is het beest al geslacht. Hè. Dan is het heel lastig terugvechten. Want ja, waar ga je nog voor knokken? Voor een lekkie 2 of 3 meer op het bord? Ja, is dat nou nog zo belangrijk?
0: Maar Ko, wat gaat dat voor finale worden, joh? Moet ik tegen mijn vrouw zeggen dat ik gewoon om 10:30 alweer thuis ben?
1: Nou, dat denk ik niet. Price is weer een heel ander soort speler. Die heeft natuurlijk alle trucken in huis die je maar kan bedenken. Ook al zie je ze nooit echt duidelijk, maar dat geschreeuw. En vandaag vond ik hem scorend best goed, Price. Het geweld van Littler kan niemand in mij heen, dus laten we dat even vooropstellen. Maar er staat wel iemand als Price op dat podium daar staat. Weet je, het is er wel eentje die is altijd in your face.
0: Ik geloof ook dat Littler er ook wel een soort van respect voor heeft, een beetje tegen opkijken.
1: Enigszins, nou, opkijken niet, dat denk ik niet, want daar is Littler gewoon te goed voor. Want ja. Hij is beter dan wie dan ook. Maar
0: hij is te intimideren.
1: Hij is wel in, als er al wat is, dan is het die intimidatie waar hij dan misschien nog zich zou aan kunnen gaan storen en irriteren. En als lid er zich irriteert, dan kun je twee kanten op. Of het wordt niks, of hij wordt zo kwaad dat hij echt werkelijk alles gooit. Ja, dan kun je alvast bellen naar het vrouwtje van ik ben onderweg zo. dan is het snel klaar.
0: Kijk, het is natuurlijk voor de Engelsen en voor de Littler-fans geweldig.
1: Ja.
0: Maar het was natuurlijk geen leuke halffinale om naar te kijken. Want dan duurt het wel heel lang, hè?
1: Ja, maar goed, ja, precies. Maar we hebben het wel in het verleden ook vaker gehad, weet je. Er zijn sommige talenten die zo waanzinnig goed zijn en zo dominant zijn. En dan maakt het niet uit wie je tegenover ze zet. Die worden gesloopt. En we zagen net al even een lijstje in beeld komen met al die hoge gemiddels. En dan zie je Taylor ook 4, 5 keer tussen staan, 6 keer.
0: Ja.
1: Die gewoon iedereen echt de broek uittrok.
0: Ja. Nou ja, maar dat vind ik wel het leuke aan die lijstjes. Sommige mensen zeggen, ja, wat Taylor deed was in een andere tijd. Ja, dus ze zijn nu veel beter geworden allemaal. Nou, waarom staat hij dan nog altijd in die lijstjes dan?
1: Ja, precies. En hij staat gewoon... Het is Littler en Taylor, hè?
0: Ja.
1: En meer zijn er nog steeds.
0: Nee.
1: Wat Taylor deed was verschrikkelijk goed. En ja, hij had minder concurrentie dan... Ja, Littler heeft eigenlijk ook geen echte concurrentie op dit moment. Maar hij had minder concurrenten. Ja, het Van Barneveld, soms Simon Whitlock nog wel. Had je de meeste wel gehad. En nu zijn er veel meer.
0: Ja.
1: Je hebt Luke Humphries, je hebt Price.
0: Ja, precies. Die subtop is veel breder.
1: Subtop is vele malen breder.
0: Ja.
1: En die zijn ook op een hoger niveau gaan spelen dan de subtop toen de tijd.
0: Oké. Eens kijken wat hij er zelf over wil zeggen tegen Arjen van der Giessen. Hier is Dirk.
3: Nou, sta je dan, Dirk? Hoe zou je dat omschrijven, deze wedstrijd?
10: Ja, volledig overklast. Alleen had ik wel... Ik had ietsje meer kunnen doen. Had ik nog steeds verloren. Maar ik had wel iets meer kunnen doen wat ik deed. Dus dat baak ik wel een beetje van. Maar was ook wel echt tering goed.
3: Ja, niet normaal, hè. Het lijkt me zo, als je dan staat te spelen, dat je...
10: Ja, weet je, op een gegeven moment weet je ook wel dat je verliest. Ik denk ook, ja.
3: Precies.
10: Ja, ja, ik kan er een paar leks aan vastplakken, maar het is niet te houden.
3: Nee.
10: Ging er op zich wel positief in. Ik was wel een beetje geïrriteerd en gedemotiveerd bij alle mensen die ongelooflijk demotiverend naar me waren. Onder andere interviews, links en rechts. Nou, links en rechts via Play in the Sky. Ik heb 10 vragen en 8 gaan er over Littler. Ik had er zelf al meer vertrouwen in, maar ja, uiteindelijk blijkt het ook niks uit te maken. Want...
3: Ja, het is ongelooflijk wat die jongen doet, hè?
10: Ja, oké, maar ik bedoel, ik moet er wel even bij zeggen dat ik mezelf wel beter vind dan 5 legs. Want hoe goed iemand ook is, ja, ik vind wel dat ik 1 op 4, 12 kan gooien of 1 op 5. Maar op een gegeven moment geloof ik er ook in. Ik denk, yo. Hij was ook wel goed. Hij staat ook gewoon lekker even... Ik begin 174.
3: Ja.
10: En ik denk, nou, hup, trap op die. Hup, gelijk 12 dat er. Nou, ik was even slordig. 2 keer, hup, gelijk 11 om je oren. Gelijk 11 dat er op zijn eigen lek. Ik denk, nou... Hij wint er geen doekjes omheen, hè?
3: Nee, en hij houdt ook niet op, hè? Hij blijft maar doorpompen.
10: Ja, maar af en toe had hij wel wat lekkers dat hij wat minder was. En dan was ik er ook niet. Dus, en dan gaat dat niet vanuit het perspectief van winnen. Dat gaat wel uit het perspectief van meer legs winnen. Want uiteindelijk... hoe je het ook bent of keert, er was hier maar 1 winnaar. Alleen die 5 legs, daar baal ik wel een beetje van. Want dat hadden er echt wel meer kunnen zijn. Maar ik kon me op een gegeven moment ook niet motiveren. Denk, ja, joh,
3: nee, dat wou ik zeggen.
10: Ja.
3: Concentratie is op een gegeven moment ook weg, denk ik.
10: Ja.
3: Ik bedoel, je ziet het gebeuren. Ik denk dat je ook overdoen
10: moet
3: raken.
10: Maar op een gegeven moment denk je ook van... Ja, joh, ik ga hem toch niet winnen. Ja, ik heb mij het verrot of ik nou 8 legs heb of... Ik was blij dat ik niet op 0 legs bleef steken op een gegeven moment. En dat staat ook niet ergens op, dat je die gedachte hebt, weet je. Maar die gedachte legt hier wel op. En dat geeft ook wel aan hoe goed die is. Want ik zou dat tegen niemand hebben. Want ik weet gewoon dat ik... Ja, gewoon als ik train, dan gooi ik de helft van de Lex 12 dat is. Alleen, dit is zo intimiderend wat hij doet. En er was niet zoveel vertrouwen meer.
3: Ik moest op een gegeven moment wel even lachen, Dirk. Die 15e lek. Jij mist het bullseye voor 132. Hij gooit hem dan nog uit, die 130. Weet je maakt even een beweging daar. Ik denk, wat
10: zei
3: je
10: tegen hem? Voor die sessie zei ik, Pik, als jij zo doorgaat, ga ik niet winnen. Moest hij lachen. Dus god, die 132 was gewoon voor een 12 dat. Ik bedoel, dat is niet per se heel slecht of zo. Hè?
3: Nee.
10: En hij trapt dan weer een 12 dat erin. Ik zeg, Het is wel even leuk zo, zei ik.
3: Zei kappen ja, nou met
10: die
3: honden.
10: Moest hij lachen en stopte niet. Maar uiteindelijk pak ik die 146, was even lekker. En dan heb je toch een momentje. Maar het enige waar ik van baal is gewoon dat ik niet goed gegooid heb. En ja, kijk, dat je deze wedstrijd verliest. Ja, ja, niet lullig bedoeld, maar dat iedereen verloren.
3: Ja.
10: En iedereen in de geschiedenis ook zowat. Want ik zat op een gegeven moment te kijken naar 3 sessies tot die gozer 117. Ik zeg, joh, ja. Maat. Ja. Ik vind 107 ook veel. 117 is over, dan ben je aan het overdrijven. Hè?
3: Ja. Maar Dirk,
10: terugkijkend. Maar ik baal er gewoon van. Want kijk, 17-5. Joh, hoe goed hij ook gooit. Ik kan echt wel meer legs winnen. Ondanks dat hij zo gooit. Maar op een gegeven moment ben je zo geïntimideerd. Dat je het wel prima vindt. En dan baal ik gewoon wel een beetje van. Want ja, die 17-5, dat er echt wel 8 tot 10 legs kunnen zijn. En verloren had ik altijd als hij zo gooit. En
3: ja, ik snap dat je daar inderdaad van baalt. Maar ik denk dat je toch ook nog wel blij bent.
10: Ik heb een fantastisch toernooi gehad, man.
3: Dat bedoel ik.
10: Nee, toch? Nee, maar ik bedoel, kijk,
3: halffinale?
10: Fris je even niet. Ik bedoel, Gion staat 3. Als je dit nou ziet, het is nummer 3 tegen nummer 7 van de wereld. En het is nummer 1 tegen nummer 28 van de wereld. Ja. Ik bedoel, het is ook niet gek dat ik hem verlies. En je kruipt een paar plekjes omhoog en een goede prestatie deze week.
3: Zeker.
10: Ongelooflijk goede tegenstanders verslagen, vind ik zelf.
3: Ja.
10: Ik bedoel, ik vind mezelf tegen Dobe niet de underdog. Maar ook niet de favoriet. En daarna ben je 2 keer de underdog en niet meer wel 2 keer. Dat doe je hartstikke goed. En dat zei Luc ook. Hij zegt wel play. Dus nou ja, deze pot niet. Hij zegt nee, maar het is wel netjes dat je gewoon die halve finale had. Dat zei hij gewoon.
3: Precies.
10: Ja. Ja, daar ben ik het op zich wel mee eens. En, gewoon een goed toernooi gedraaid. Ik vind het jammer dat ik dan met 5 legs afgaat. Maar ja, aan de andere kant had niet zo heel veel uitgemaakt. Of ik er nou 8, 10, 12 had gehad. Maar ik had er nooit 17 gehad vandaag, denk ik.
3: Dankjewel.
10: Alsjeblieft. En, wat bedank je me nou voor dan, joh?
3: Nee, ik heb genoten van dit toernooi.
10: Prima. En, ja, ik had liever aan de andere kant gestaan. Die lid is niet slecht, hè?
3: Hij is niet slecht, nee.
10: Hey mensen, goeiedag nog morgen en we zien ons.
3: Jo, groeten Dirk.
0: Ja, je hoopt hierop dat hij zo doet en zo.
1: Ja, precies wat je
0: zoals die is.
1: Ja.
0: En dat is het leuke, een van de leukste dingen aan Dirk. Die is altijd zoals die is.
1: Ja, je krijgt altijd.
0: Je speelt nooit een toneelspelletje, nee. Nooit.
1: Het is gewoon wat het
0: what
1: is.
0: You see is what you get.
1: Ja, precies.
0: Heerlijke kerel.
1: Het is wel mooi, ja, demotiverend bij Viaplay en wijze.
0: Ja, dat was even een steekje onder water.
1: Ja, maar vind ik niet. Kijk, ik snap best dat het bij hem wel kloot overkomt. Maar als mensen een mening wordt gevraagd, dan geven ze een mening die ze willen hebben. En of het nou Sky Sport is, Viaplay of welke sport dan ook.
0: Nee, maar hij vond dat hij had van de 10 vragen gingen er 8 over Littler.
1: Ja, maar dat is logisch?
0: Nou, weet ik niet.
1: Ja, dat denk ik wel. Ja, nou, ik denk dat wel, omdat iedereen verwacht al wat ik op voorhand ook eigenlijk een beetje zei van ja, de kansen zijn maar heel klein.
0: Ja, dat is eigenlijk ook wel waar, ja.
1: Ja, en dan kan je ook verwachten dat die vragen over Littler gaan. Hoe ga je hem aanpakken? Hoe ga je van hem winnen?
0: Ja.
1: Ja, dat is niet anders.
0: Zo komt er toch nog wel heel vroeg, wat ons betreft, een einde aan deze mooie dartavond waarin we onze 2 landgenoten zijn kwijtgeraakt in de World Matchplay. En we dus kunnen constateren dat we morgen de finale hebben tussen Luc Littler en Gerwin Price. Dat valt niet te missen. En als je daarnaar wil kijken, en dat wil je, dan moet je om 8:50 de stream weer aanzetten. Of misschien ietsjes eerder. Maar vergeet ook niet dat morgenmiddag de Women's World Matchplay begint om 14:00. En we zenden dat in zijn geheel allemaal uit met de dames. Dat is ook een traditie. Dus morgen om 14:00 de vrouwen. En om 8:50 de finale van de mannen tussen Littler en Price. Ko, mag ik jou bedanken? Ondanks dat shirt helaas niet gelukt.
1: Nee,
0: helaas. Nou ja, ik snapte wat je ermee wilde bereiken, ja. Maar dat is helaas niet zo.
1: Nou ja, bij elkaar hebben ze 15 legs gewonnen. Dat was niet genoeg voor 1 wedstrijd.
0: Nee, inderdaad, ja.
1: Ja.
0: Oké, wrijf het de mensen nog maar even in, Ko. Maar toch bedankt. Jullie bedankt voor het streamen en het kijken op TV Plus. Morgen dus 2:00. En om 8:50 hebben wij een rendezvous. À demain.

Goedenavond en welkom bij een nieuwe aflevering van de Soul Dance Train op zaterdagavond op Radio Noordzij en Gouden Zone FM. Met een speciale zomereditie met in het eerste uur de Grand Mix uit 1981.

0: You're listening to The Weekend Mix, mixed by DJ Al.
1: De week is weer omgevlogen en dat betekent dat we weer een uur lang kunnen gaan genieten van de allerlekkerste hits uit de jaren 70 en 80 in één dampende, stampende mix. We gaan een beetje lekker easy en smooth van start met onze DJ Al achter de draaitafel. Ik zeg geniet ervan, wij zijn er klaar voor. Een uur lang DJ Al in de mix.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij de jaarlijkse Pride in de Duitse hoofdstad Berlijn is afgelopen avond een auto ingereden op toeschouwers. Volgens Duitse media raakten er meerdere mensen gewond. Het is nog niet duidelijk of het ging om een ongeluk of dat er opzet in het spel was. De festiviteiten rond Christopher Street Day, zoals het evenement officieel heet, werden na het incident direct stilgelegd en bezoekers moesten het gebied verlaten. Een ooggetuige zag dat een witte bestelbus met hoge snelheid het Tiergartenpark inreed. Iran heeft boos gereageerd op een vermeende Oekraïense aanval op een vrachtschip in de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam daarbij een opvarende om het leven en raakte ook iemand gewond. Oekraïne zegt alleen maar aanvallen te hebben uitgevoerd op schepen die volgens president Zelensky worden gebruikt voor militaire transporten waarbij Iran betrokken is. De Kaspische Zee ligt honderden kilometers van Oekraïne vandaan, maar het water grenst wel aan zowel Rusland als Iran. Er zijn al bijna 60.000 mensen geëvacueerd vanwege grote bosbranden rond de Spaanse hoofdstad Madrid. In de regio rondom de stad en de provincie Avila moesten tienduizenden inwoners hun huis verlaten of binnenblijven. De Spaanse regering heeft voor het eerst de hoogste noodtoestand uitgeroepen vanwege bosbranden. Door het verbeterde weer lijkt de brandbestrijding iets gemakkelijker, maar de situatie blijft volgens premier Sanchez ernstig. De prioriteit is het beschermen van mensen, zei hij. En Oekraïne zegt dat Rusland mogelijk opnieuw tienduizenden militairen uit Noord-Korea wil inzetten in de oorlog. Volgens president Zelensky gaat Rusland zich voorbereiden op de komst van zo'n 30.000 Noord-Koreaanse militairen. Hij zegt dat de samenwerking Noord-Korea ook helpt bij het verbeteren van zijn militaire kennis en wapens. Rusland en de dictatuur Noord-Korea onder Kim Jong-un hebben hun banden de afgelopen jaren flink aangehaald, met name op het gebied van defensie. Het weer helder en droog met bewolking in het noorden met kans op lichte regen. Het is zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag wordt het bewolkt met een paar buien bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone

Classics. Met zometeen Just For Money. Paul Hardcastle in een speciale remix, hoor je hem. En dit is Steve Arrington. De Soul Dance Train gaat verder met Feel So Real. Ja, verder, we beginnen ermee.

altijd weer dat verdomde geld, hè. Altijd weer dat verdomde geld. Ooit bekend geworden in Nederland natuurlijk met de hit 99919. Dat was natuurlijk zijn doorbraak in Nederland. En dit was een van die andere liedjes. Just for Money, The Great Train Robbery. En die Great Train Robbery die eindigde in, ik geloof iets van 350 jaar cel, al die mannen bij elkaar. The Great Train Robbery was het verhaal. En dit was de remix, een van de vele remixen. Ook hier zijn meerdere versies van. Ik zal het origineel ook nog wel weer een keer voor je draaien. En daarvoor draaiden we dan weer de eerste plaat van dit programma. Dat was een fijne. Feel Surreal. Nieuws van Steve Arrington. Wil jij nou ook zo'n fijne classic aanvragen? Dat kan. Ga ik je even een nummertje geven. Moet je even in je telefoon zetten. Dat is 06 en dan 10. 63 08 64. Nou, dat is te ingewikkeld om dat in één keer te onthouden. Pak even je telefoon of schrijf het even op een kladblokje of zo. Dan komt hij nog een keer. 06 10 63 08 64. En dat hoef je niet nu te doen. Mag hoor. Dat mag ook volgende week, ergens midden in de week. Als je een leuke classic weet, dan stuur je even een berichtje naar mij en zeg je: hey, de Groot, ik wil die plaat horen. Ja! En dan zet ik hem op als hij dansbaar is en als hij in de Soul Dance Train past. Meestal weten jullie wel wat er gedraaid moet worden. Rob is dat ook. Die zegt tegen mij: draai van een klassiekertje. Iets met getalletjes. Om precies te zijn, 9,9 getallen. Nou, all of me for all of you. Voor jou dan maar.

leuke van de hip-hop uit de jaren 80 is dat je door liedjes uit de jaren 80 ineens ook de samples herkent die jaren later nog in houseplaten gebruikt werden en in andere liedjes. Dat stukje van So Damn Tough. Nou, dat is dus van Curtis Blow van de plaat Tough, want zo heet hij. Was een van de liedjes die hij maakte in de jaren 80. Voor Curtis Blow draaiden we dan weer... Ik hou daarvan. Ik vind dat echt heel fijn om te draaien. Leuk dat mijn luisteraars dat aanvragen. Word ik heel, heel gelukkig van. 9.9 and all of me for all of you. Dat was de getallenreeks in de Soul Dance stream. Verder gaan we niet rekenen vanavond. En wil je dus ook een leuke plaat aanvragen? Dat kan de hele week. Hoef je niet over na te denken. Hoef niet vandaag. Mag morgen, mag ook volgende week. Ergens in de loop van de week. Laat maar horen wat ik voor jou op moet zetten op 0610-63-0864. Dat mag altijd via 0610-63-0864. Volgende plaatje moest ik eventjes draaien voor Stefan. Hij stuurde mij anderhalve week geleden al een berichtje. Maar ja, vorige week had ik geen uitzending. Dus ik heb hem even een berichtje teruggestuurd. Hey Steve, luister je vanavond ook? En hij zei, ja, ik luister vanavond. Mooi, zei ik, dan ga ik je plaatje draaien van Let's Talk. Dit is One Way. Je hoorde hem in de lange, want je wilde hem in de maxi-single. Bij deze, daar is hij dan. Zal ik die andere ook even draaien? Van de barcase? Nou, dat doe je.

niet op zijn verkeerde knopje drukken. Dan houdt hij ermee op. Dus die ook niet de bedoeling. Hij was nog niet afgelopen, die plaat. Oh? Oké. Okay. Ja, ik vind het nog steeds een van de allerbeste platen die ze uitgemaakt heeft. Ik kan er niks aan doen. De maxi-single is natuurlijk fantastisch. Daar hebben ze gewoon een heel instrumentaal stuk voor geplakt. Ja, dank u. Maar dit was ook fijn, gewoon de single even een keertje. Grace Jones, een Slave to the Rhythm. Ik zal nooit vergeten dat zij voor de rechter moest komen. En die rechter die speelde een beetje met haar teksten. Ja, dat was heel grappig. Want wat gebeurde er? Zij werd gepakt met te veel alcohol in het verkeer en allerlei andere verkeersovertredingen. Ze moest zich melden bij de rechtbank. En ze verscheen daar en zij zei gewoon van ja, nee, het was niet oké. En ik foutje en ik was moe en ik had allerlei excuses, maar er waren geen excuses. En de rechter zei, ja, maar mevrouw Jones, ik ben een beetje klaar met u. Waarop zij zei, hoezo dan? En die rechter zei, well baby, I've seen that face before. Met andere woorden, ze was er al vaker geweest. En het woord ook was I've Seen That Face Before, een hitje van Grace Jones. Juist. Ja, dat. Dat naar aanleiding van Slave to the Rhythm. En daarvoor draaiden we dan weer Curtis Blow. Oh nee, One Way. One Way en Let's Talk for Steve. Die draaiden we nog. Die vroeg hij aan. Het is zaterdagavond, jouw dansbare avond. En ik heb een plaat op de draaitafel liggen. Iedereen kent hem. Dit is zo'n lekker liedje uit 1982 volgens mij. Was het misschien nog eerder. Dit is Lakeside. Fantastic Voyage.

Ik zeg altijd, het vinyl draait hier in de ronde, maar dit slingert in de ronde. Want deze is een beetje vals, deze plaat. Deze van Marcia Haynes. And Your Love Still Bring Me To My Knees. En die werd alweer vooraf gegaan door Lakeside Fantastic Voyage uit 1981. Even opgezocht, 81 was het. Was dan een grote hit in Nederland. Zelfs in de top 40 heeft hij gestaan. Ik wist dit niet meer. Ik heb het even opgezocht. Hij is zelfs in de top 10 gekomen met deze plaat. Lakeside en Fantastic Voyage in de Soul Dance Track. Ja. En daarmee gaan we alweer rap naar het einde van het eerste uur. Zo snel gaat het dan alweer. Ik moest nog even een liedje draaien. Dat ligt al een paar weken te wachten. En ik ben elke keer aan het twijfelen. Moet ik nou de A-kant of de B-kant draaien? Juri, het is goed dat je luistert. Ik heb je maar even een berichtje gedaan, want ja, de Soul Dance Train is zo onvoorspelbaar wat dat betreft. En dat komt echt door het weer. Dan is het wel, dan weer niet. Maar ja, dat ligt aan de studio. De studio is gewoon zo heet dat als het hier warmer is dan 24 graden bij jou thuis, dan is het bij mij al meer dan 30 in de studio. Nou, daar word je niet blij van. Trekken je platen krom en zo, dat kan je helemaal niet hebben. Dus. Nou goed, deze plaat ligt al een paar weken en dan gaan we hem nu gewoon draaien. En ik heb gekozen voor de B-kant van de plaat. Want die is eigenlijk nog beter dan de A-kant. Terug naar 1983. Toen had deze band meerdere hitjes. Onder andere Woodbees. Maar die draaien we niet. Het is Scritti Politti. Dit is Absolute in de zogenaamde Absolute Version.

voelt die warme zonnestralen die net een beetje verdwenen zijn. Want ja, het weer is net iets omgeslagen. We hebben nog een graadje of 20, 22 nu overdag. En toch hoor je die zomer gewoon hier dwars doorheen door Santa Esmeralda. Don't let me be misunderstood, hoor je nog in de Soul Dance 2 op zaterdagavond. Op Radio Noordzij op Gode Zone FM. En we gaan langzaam, maar dan heel langzaam, gaan we richting het einde van het eerste uur. Dat zei ik net ook al. Maar we hebben nog een paar plaatjes. Want ik heb hier iets leuks. Ik zat even te kijken in de bak met muziek van Wat zal ik eens draaien. En ik heb zoveel platen dat ik op een gegeven moment echt niet meer weet wat ik op moet zetten. En toen dacht ik, hey, ik zie Grandmaster Flash voorbij komen. Wat leuk. Grandmaster Flash, ja, daar kunnen we van alles van draaien. Kunnen we natuurlijk The Message draaien of White Lines. Dat kan allemaal, want die kennen we allemaal. Die kunnen we ook allemaal meezingen. En wat is er nou leuker om een onbekende te draaien? Grandmaster Flash, The Furious Five. Dit is een echte disco-knijter. Want het is gewoon iets wat anders dan een hele echte zware rapplaat. Dit is She's Fresh. En je hoort zometeen nog You Know What. Die hoor je ook nog tot aan het nieuws. Zometeen bij je terug voor deel 2. The Soul Dance Train.

0: weet al niet eens meer hoe we erop kwamen, maar...
1: Je luistert naar Goudenzone FM. Het is 1 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij de jaarlijkse Pride in de Duitse hoofdstad Berlijn is afgelopen avond een auto ingereden op toeschouwers. Daarbij is zeker 1 persoon om het leven gekomen en raakte zo'n 15 personen gewond. Het is nog niet duidelijk of het ging om een ongeluk of dat er opzet in het spel was. De festiviteiten rond Christopher Street Day, zoals het evenement officieel heet, werden na het incident direct stilgelegd en bezoekers moesten het gebied verlaten. Een ooggetuige zag dat een witte bestelbus met hoge snelheid het Tiergartenpark inreed. Iran heeft boos gereageerd op een vermeende Oekraïense aanval op een vrachtschip in de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam daarbij een opvarende om het leven en raakte ook iemand gewond. Oekraïne zegt alleen maar aanvallen te hebben uitgevoerd op schepen die volgens president Zelensky worden gebruikt voor militaire transporten waarbij Iran betrokken is. De Kaspische Zee ligt honderden kilometers van Oekraïne vandaan, maar het water grenst wel aan zowel Rusland als Iran. Er zijn al bijna 60.000 mensen geëvacueerd vanwege grote bosbranden rond de Spaanse hoofdstad Madrid. In de regio rondom de stad en de provincie Avila moesten tienduizenden inwoners hun huis verlaten of binnenblijven. De Spaanse regering heeft voor het eerst de hoogste noodtoestand uitgeroepen vanwege bosbranden. Door het verbeterde weer lijkt de brandbestrijding iets gemakkelijker, maar de situatie blijft volgens premier Sanchez ernstig. De prioriteit is het beschermen van mensen, zei hij. En Oekraïne zegt dat Rusland mogelijk opnieuw tienduizenden militairen uit Noord-Korea wil inzetten in de oorlog. Volgens president Zelensky gaat Rusland zich voorbereiden op de komst van zo'n 30.000 Noord-Koreaanse militairen. Hij zegt dat de samenwerking Noord-Korea ook helpt bij het verbeteren van zijn militaire kennis en wapens. Rusland en de dictatuur Noord-Korea onder Kim Jong-un hebben hun banden de afgelopen jaren flink aangehaald, met name op het gebied van defensie. Het weer helder en droog met bewolking in het noorden met kans op lichte regen. Het is zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag wordt het bewolkt met een paar buien bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
1: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone.

ik weet al niet eens meer hoe we erop kwamen, maar er vroeg laatst iemand aan mij: wat zou je vader nou vinden van jouw carrière? Wat jij van je carrière gemaakt hebt? Ik gaf dus als antwoord: hij is in ieder geval trots op me dat ik langer dan 2 weken met 1 pick-up naald doe. Nou, ik kan je melden, dit was dus weer zo'n momentje. Mijn andere draaitafel doet het niet meer, want mijn pick-up naald brak. Ja. Ik liet hem gewoon lekker in de slipmat stuiteren en dan krijg je dat soort dingen, dus dan houdt het op. Hè. Ja. Maar goed, deze konden we wel draaien. Spend the night. Lekker om eventjes mee te beginnen in het tweede gedeelte van de Soul Dance Train op zaterdag. Ik mis nog wat in dit programma. En toen dacht ik, wat mis ik nou eigenlijk? Oh ja, ik mis nog een beetje swingbeat. En ik mis ook nog een beetje lekkere Italo. Van onder andere Silver Pasoli.

0: Deze man had ooit één grote hit in Nederland. In de top 40 althans dan. Dat heette Divine Emotions. Maar hij is natuurlijk in de disco-wereld ook heel erg bekend. Narada Michael Walden. Tonight I'm Alright hoorde in de Soul Dance Train. En die werd dan weer vooraf gegaan door een plaatje waar ik dan weer helemaal gek van ben. Ik kan er niks aan doen. Step by Step. Silver Pot Solly uit 1986. Lekker Italo Dance Classic hoorde in de Soul Dance Train. En ik zei het al, we missen nog wat in het programma. En dat missen we inderdaad. Een stukje swingbeat. En dat stukje swingbeat wordt gebracht niet door yesterday of door tomorrow. Nee, dit is today. Dit is today. Why you get funky on me?
1: I wanna know why she's getting funky on me, you know what I'm saying?
0: Geen idee. Waarom eigenlijk?

hoe ze het wist, weet ik niet, maar... Mijn moeder kocht deze plaat ooit voor mij. Ik lag chic op de bank, dat weet ik nog wel. En mijn moeder kwam ineens thuis, want ze ging boodschappen blijkbaar doen. En ze kwam terug en ze drukte mij die maxi-single in de handen. Deze van Sharon Redd hebben we het dan over. Love How You Feel, uit 1984. Ja, die drukte ze mij ineens in mijn handen. Omdat ik daar een beetje zielig op de bank lag te wezen. En ze vond dat ik een plaatje verdiend had. Nou, dat vond ik eigenlijk ook wel, maar ik zeurde daar nooit om. Dus ik kreeg dat gewoon. Love How You Feel. En het mooiste was, mijn moeder was helemaal verbaasd dat ik dat liedje helemaal van voor naar achter mee kon zingen. Ze zette die maxi-single voor mij op. Dat ding duurt 7 minuten en ik kende hem helemaal van voor naar achter. Dus hoe weet jij dat? Hoe ken je hem nou zo goed? Ja, mam, ik luister vaak naar de Soul Show. En dat soort radiostations en programma's. En dan leer je dat soort plaatjes wel kennen. Daarvoor trouwens draaiden we Today and Why You Get Funky on Me. Dat was in de categorie swingbeat, klinkt altijd fijn. Terug naar de jaren 90. Ik leerde die muziek kennen. Leerde ik via de Piraat in Amsterdam. In eerste instantie via Counterpoint. Dat werd later werd dat High Freak. En uiteindelijk werd het Dance Radio. En natuurlijk via radiozenders als Laser FM en zo. Die draaiden dit soort fijne plaatjes van Today. En die platen waren niet van vandaag hoor, maar van gisteren. Why You Get Funky on Me dus. En ik zei het al, ik had het beloofd in het eerste uur. Als ik het doe, dan moet ik het goed doen en dan moet ik hem ook draaien ook. Nou, laat ik het dan maar doen. Dus straks draaiden we One Way, Let's Talk. Dit was het antwoord op die One Way plaat. En niet zomaar een antwoord. Het was The Barcase. Sexomatic, automatic. Oh yeah. Dit is de Soul Dance Train.

deze, maar ze horen wel een beetje bij elkaar uit. Allebei uit 1986. The Barqués en Sex-O-Matic. Ja, en dan is het moment aangebroken. Ik heb het uitgesteld. Hè. Dit is een uitstelmomentje, omdat ik eigenlijk niet zo goed durf. Maar ik ga het toch doen. Ik heb... wanneer was het? Eergisteren? Ja, eergisteren. Eergisteren heb ik een liedje gemaakt. Gewoon met AI. Dus niet zelf bedacht en niet zelf... Ja, de tekst heb ik wel zelf geschreven. Dat had ik wel. De tekst heb ik zelf geschreven. Het gaat over een jongen en een meisje... die allebei aan het begin van hun uitgaanscarrière staan. En ook aan het begin van hun liefdesleven. Twee jongens of twee meisjes... Twee jongens, twee meisjes of een jongen en een meisje. Mag allemaal, maakt niet zoveel uit tegenwoordig. Hè? Die gaan allebei onafhankelijk naar een discotheek. En daar ontmoeten ze elkaar op de dansvloer. En ze zijn allebei een beetje verlegen. Maar uiteindelijk eindigt het met de liefde. Want ze verdwijnen samen in de donkerte van de nacht. Dit is Vincent de Groots. Liedje, hoe heet dat? Gaan we dat een naam geven? Ah ja, tot nu toe heeft hij als werktitel Neon Saturday. Nou, ik ben benieuwd wat je ervan vindt. Het is een beetje Italo, maar het is wel disco. Dus het kan. Ga je daar door me heen zitten? Lekker dan.

Zo, nou, hè, hè. Nou, rustig maar. Dat hoeft nou ook weer niet. Dat hoeft nou ook weer niet, mensen. Rustig maar. De première op de radio van het liedje van mij, wat ik zelf geschreven heb. De tekst heb ik helemaal zelf geschreven. Niet bedacht door AI of zo. Nee, gewoon zelf bedacht. Over twee geliefden die elkaar leren kennen in de discotheek. En nog lang en gelukkig samen waren. Neon Saturday, zo is de werktitel tot nu toe. En je kan hem terugvinden op YouTube. Kijk even op mijn kanaal. Dan kijk je gewoon eventjes op de Radioman. Apenstaartje de Radioman, dan vind je me wel op YouTube. En je mag ook gewoon intikken Vincent de Groot. En dan komt het er ook allemaal wel uit wat ik gemaakt heb. Nou, allerlei verschillende dingen. Nederlands, Engels. Van alles staat erop. En ook deze. Deze staat nu ook online. Ik heb hem er net op gezet. Dus hij is officieel nu online. Alleen de muziek is inderdaad natuurlijk wel gewoon AI gegenereerd. Dus heel origineel is het nou ook weer niet. Nou, nee. Maar goed, wel leuk om te doen. Ik vind het gewoon geinig. Neon Saturday hoor in de Soul Dance Train. En af en toe draaien we dus een Future Classic. Nou, misschien dat dit een Future Classic, want je weet het niet. Het zou zomaar kunnen. Dit is overigens geen Future Classic. Dit zeker niet. Dit is een plaatje die we al jaren kennen. En ik ooit in een discotheek opgezet heb als jongetje van 9 jaar. Ik was een klein ventje en ik stond in een discotheek bij de DJ te kijken. En je dan denkt, wat deed hij daar? Ik was op vakantie in een hotelletje. En toen mocht ik dit liedje opzetten van de Nolan Girls.

daarvoor draaien we dan met een liedje wat ik inderdaad als een van de eerste plaatjes opzette ooit in mijn leven in een discotheek toen ik 1 jaar of 9 was. En ik heb dit in mijn geheugen staan als een vakantie, maar dat was het helemaal niet. Ik moest naar het ziekenhuis, ik moest naar een oogarts ergens in Zeeuws-Vlaanderen. En wij woonden helemaal aan de andere kant van het land. En wij gingen een dag of wat eerder richting Zeeland. En we waren dus in het weekend daar, ik moest maandag bij die oogarts zijn. En in het weekend waren we daar al. En in het weekend in het hotelletje waar wij waren, daar werd dus een soort discootje gebouwd. Een klein dansvloertje en een DJ die daar stond te draaien. En ik was 9-jarig jochie, was helemaal onder de indruk, want hij draaide Funky Town en dat soort dingen. En Working My Way Back van de Spinners. En ik vond het te gek. Ik vond het echt helemaal te gek. Dus ik stond daar met open ogen te kijken naar die gast die dat dan aan het doen was. En ik stond daar een beetje. Hij zegt op een gegeven moment, jij vindt het wel leuk, hè? Ik ben zo'n piek. Ja, ja, ja. Hij zegt, kom eens hier. Ik achter die draaitafels. Hij zegt, mag jij even 2 plaatjes opzetten? Nou, dat vond ik stoer. En een van die liedjes was dus inderdaad die plaat van de dames die we net draaiden. Terug naar 1980 was dat volgens mij. I'm in the mood for dancing, the Nolan Sisters. Ik zei de Nolan Girls. Het waren natuurlijk de Nolan Sisters, maar het lijkt erop. De Soul Dance Train op zaterdagavond gaat verder met Midnight.

0: waren allemaal wel rond die lengte. Dus als je een maxi-single kocht, dan voelde je in ieder geval niet bekocht. Dat was wel heel fijn. Headlines hoorde je uit 1987. En daarmee eindigen we dan zo'n beetje de Soul Dance Train voor deze zaterdagavond. Ik heb er nog eentje voor je, die moet ik nog draaien. En dan houdt het voor ons op en is het weekend. En dan ga ik echt weekend vieren. Ik vond het leuk dat je luisterde. Wil je nou leuke platen vragen voor volgende week? Dat kan. Stuur je even een berichtje naar 06 en dan 1063 0864. Nogmaals. Dat is 06 en dan 1063 0864. Dan komt het allemaal bij mij in de studio. Je kan de hele week dat gebruiken, dat nummer. Mag je naartoe whatsappen, sms'en, bellen als je niet durft te appen. Dat mag ook allemaal. Dat vind ik allemaal goed. Dit programma is er gewoon volgende week weer. Zelfde DJ, andere playlist. Ik wens je een heel fijn weekend voor wat er nog van over is. En geniet een beetje, mensen, van de koelte. Want ik vind het een verademing, die 22 graden. Ik ben er heel blij mee. Maar andere mensen zullen balen die net vakantie hebben. Die denken, ik ben er wel blij mee. Ik zeg tot volgende week. Ik laat je achter met een plaatje uit 1983 van Shalimar. Dit is A Night to Remember.
1: Je luistert naar Goudenzone FM. Het is 2:00.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij de jaarlijkse Pride in de Duitse hoofdstad Berlijn is afgelopen avond een auto ingereden op toeschouwers. Daarbij is zeker 1 persoon om het leven gekomen en raakte zo'n 15 personen gewond. Het is nog niet duidelijk of het ging om een ongeluk of dat er opzet in het spel was. De festiviteiten rond Christopher Street Day, zoals het evenement officieel heet, werden na het incident direct stilgelegd en bezoekers moesten het gebied verlaten. Een ooggetuige zag dat een witte bestelbus met hoge snelheid het Tiergartenpark inreed. Iran heeft boos gereageerd op een vermeende Oekraïense aanval op een vrachtschip in de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam daarbij een opvarende om het leven en raakte ook iemand gewond. Oekraïne zegt alleen maar aanvallen te hebben uitgevoerd op schepen die volgens president Zelensky worden gebruikt voor militaire transporten waarbij Iran betrokken is. De Kaspische Zee ligt honderden kilometers van Oekraïne vandaan, maar het water grenst wel aan zowel Rusland als Iran. Er zijn al bijna 60.000 mensen geëvacueerd vanwege grote bosbranden rond de Spaanse hoofdstad Madrid. In de regio rondom de stad en de provincie Avila moesten tienduizenden inwoners hun huis verlaten of binnenblijven. De Spaanse regering heeft voor het eerst de hoogste noodtoestand uitgeroepen vanwege bosbranden. Door het verbeterde weer lijkt de brandbestrijding iets gemakkelijker, maar de situatie blijft volgens premier Sanchez ernstig. De prioriteit is het beschermen van mensen, zei hij. En Oekraïne zegt dat Rusland mogelijk opnieuw tienduizenden militairen uit Noord-Korea wil inzetten in de oorlog. Volgens president Zelensky gaat Rusland zich voorbereiden op de komst van zo'n 30.000 Noord-Koreaanse militairen. Hij zegt dat de samenwerking Noord-Korea ook helpt bij het verbeteren van zijn militaire kennis en wapens. Rusland en de dictatuur Noord-Korea onder Kim Jong-un hebben hun banden de afgelopen jaren flink aangehaald, met name op het gebied van defensie. Het weer helder en droog met bewolking in het noorden met kans op lichte regen. Het is zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag wordt het bewolkt met een paar buien bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
1: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone FM.
4: You're listening to the Weekend Mix, mixed by DJ Al.
0: De week is weer omgevlogen en dat betekent dat we weer een uur lang kunnen gaan genieten van de allerlekkerste hits uit de jaren 70 en 80 in één dampende, stampende mix. We gaan een beetje lekker easy en smooth van start met onze DJ Al achter de draaitafel. Ik zeg geniet ervan, wij zijn er klaar voor. Een uur lang DJ Al in de mix.